0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleeuwt de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de masje treuren.
1: Het nijs van morgen, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: Smijn in Bureau de Vries.
1: Ik heb van mijn familie mooi gekregen dat wij net vertelden wat er al hier bij ons in huis gebeurde.
2: Wat krijgt mooi van die familie?
3: Aanpassen, hè, continu aanpassen.
2: Trauma's trok generaties hinnen. Hoe werkt het dan?
4: Ja, hoe ver wil je? Hoe ver wil je in de definitie daarvan?
0: Snij bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïnse

0: Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
1: Freed en Sneun bij Omroep Friesland in Door Friesland.
2: Schitterende apotheose van deze barrage.
1: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
0: Schitterend mooi, schitterend mooi.
1: Freed, live op omroepfriesland.nl en op de Omroep-app De Frieske Joen.
0: Echt prachtig op de Sjen.
1: En Sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
2: Dat flikt hier toch weer om foutloos rond te gaan.
1: Freed te Joen om zo aan oeren. Sneun te Joen om jou van joggenen.

0: beste allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.

Het is der de aarde ophoudt. Der geen leven meer is. Plak van ijselijke stiltes. Van hel en verdommenis. Het plak der ik altijd weer omkom.

Want de zinnen, die ken het zonder schat. Ligas plus, neer des, zonder men. En zo, zo is ik ons leven. Wat een hel, maar ik een hemel, waar ze kan. En ontietiert, bist u welkom, welkom in mijn schimmerwereld. En zet je die masker vooral maar op.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer. Vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarom gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Teasy op televisie. Om 11:00 bij Omroep Friesland.

0: als je klaar bent in het bad, dan kunnen wij er ook een keer in, ja?
1: Ja, rustig. Een mens mag niet eens meer badderen.

0: werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolve voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben we wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoojeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heel goede jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.

0: biste wer. En nou?
1: Goeiemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment waar Onderwijs van drop naar rest, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
2: Zullen we een hele goeie middag.
3: Goeiemiddag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van 4 uur tot 6 uur.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

Waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur.

Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven. En verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: de tijd even zijn eigen gang gaan.
1: Ja.
0: Geen haast, geen drokte. Allinnig mooie muziek die hij meeneemt naar orenplakken, orentijden en orenverhaal.
2: Goedemorgen, welkom bij de muziek op de Snuitermorgen.
3: Douwe Heringa neemt hij mij op een muzikale reis langs klassieke masterwerken, prachtige chansons, jazz en lieden uit alle windstreken van de wereld.
2: Oké, dan gaan we nu naar de nocturnes van de Chopin.
0: Doch de egen even dicht. Hark je en geniet je.
2: Ja, zo kan het dicht, hè.
3: Mij Douwe, Snuitermorgen van 9 en 11 uur bij Omroep Friesland.

Lieg alsjeblieft niet tegen me. Niet over iets groots, niet over iets anders. Liever hoor ik het vernietigendste dan dat je liegt. Want dat is nog vernietigender. Lieg niet over liefde. Iets dat je voelt of iets dat je zou willen voelen. Liever word ik bedroefd dan dat je liegt. Want dat is nog vernietigender.

0: zolang we er nog zijn. Vind ik dat toegangsloze niet mededelen wat je denkt, erger en zoveel doder, erger en zoveel doder.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste.

Tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

want ze is geen goed gesprek. Waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd. Geen advies bij al mijn klachten.

0: vanavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleef de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zaad dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
1: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

Maar doen? Wel. Zwemmen met z'n tweeën. En waar?

mee. En dan? Dansen met z'n twee. Waarom? Doe niet zo dom, gewoon omdat wij twee, gewoon, ach, ga toch mee, eentje ga je mee. Nee, ik ken dat.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Teasy op televisie. Om 11:00 bij Omroep Friesland.

heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik...

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Nou dadelijk hier.
1: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken, minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Friesland. Prelude. My Maaike van Dijk.
3: Een hele goeie morgen allereer. En vanzelfs van harte welkom bij Prelude op deze 9, 11 oktober. Wij zijn blij dat je hem weer hartje. Een soort visietjes, mooi aanvragen voor mooie lieten. De uitdenking komt uit van Germa Kamsma. Zij is pastor in de Sint-Vitus-parochie van Ljouwert en Omkrieten. Het eerste fysiekje van Jood, dat is voor Minke Post Reitsma uit Aardehaske. Zij werd op 14 oktober 80 jaar. Haar man Harm wil haar mij een lied in prelude van het lokwensje. Tite Wijma Koistra uit Twiesel is op 6 oktober 88 jaar geworden. Janke en Annie uit Twiesel lokwensje haar mij een lied in prelude. En de lokwensken gaan ook naar Riens Agema uit Burgum van zijn 29ste jedi. In Sint-Theresia op een jouwe wordt vrouw Welles lokweenske, maar de jiddie van Juster. Trog Adi Salveda van Vegelinsoord. En zijn lokweenske het ek Jantje Christ van de jouwe, maar de jiddie van Juster. Op een lemmer wordt Roel van de Skaaf lokweenske, maar de zone 60ste jiddie van Juster. Trog zijn vrouw Willy en de Ben en de Pakenseizes. En ek trog Jappie en Roelie de Haan. Piet en Josien Miedema binnen op 14 oktober 60 jaar trouwd. Een hettelijke lokwens komt van Janke Tabak uit Ichtenbrege. Arjen Wingarden uit Damwoord wordt op 15 oktober 91 jaar. De Bijen en de Paken en de Oerpakenseizes uit Nederland, Canada en Engeland lokwensje hem en binnen dankbaar dat hij nog sa geniertje kind van het leven. Dirk Atsma uit Snits wordt lokweenske maar de 81ste jaar die op zo'n oktober trog zijn vrouw, de Ben en de Pakenseizes. En het eerste lied komt uit van het Lemstermannenkoor en dat is Haven van Rust. MUZIEK

Emmy Jonker uit Drachten, Lok Weenskertjoerd, Teke van der Laan en Tini van der Wal de Vries maar de Jiddy. Kreetje Bosma van het Jereveen met Lok Weenske maar de Jiddy op 15 oktober, troch Renske en Pieter Dijkstra uit Sint-Niek en Jan en Jolly Bosma van de Jouwer. In de categorie Better Let als Net nog een lokwensk voor Janke Boersma de Boer van ARG Zuidwest. Voor haar Jiddy van 24 september. Van de Vreurenploeg, Aukje, Obe en Ali en Jilles en Baitske. Jelly Elzinga uit Wietmassen wordt lokwensken maar de 84ste Jiddy van 2 oktober. Maar mag een lied ek bemoedigen door Jelly Reinsma en Sitske Stokje uit Wietmassen. De Christelijke Seniorenvereniging van Balk lokwensken te leden Kobi Perk, Tineke Postuma, Wieke Klinsma, Greet Bierman en Lokje Akkerman van Hette maar de Jiddy. In Dongerenheem in Dokkum viert Baitske Westra de Jong Joert de 89ste Jiddy. Sippy Bosma Silstra uit Beetse Zweeg is al haast haar hele leven haar vriendinnen en zij lokwenske het Baitske van Hette. We jaren het lied In de Hemel van jongeres Irma Dee.

Klaasje van der Wal van het Jerevinje wordt een lied omgebeen terug Geertje uit Rotsterhoulen. En de hele familie de hij voor haar 66e jiddy op 15 oktober. Ze denkt altijd om de jiddies van de familie, nou is ze zelfs een keer aan de beurt. En nog meer feest bij de familie de hij, want Jan en Tineke van de Jouwer vieren dat ze Joert 25 jaar trouwd binnen. Tine Sjoerdsma Adema uit Dokkum wordt lokwensken met de 91ste jiddy, de eerste zonder haar man. Haar dochter Bartha uit Leeuwarden lokwenskt haar met een lied in prelude. In Bedum worden Hein en Etty Duursma lokwensken met de jiddies van 1 en 19 oktober terug Goitsen en Albertje Brouwer uit Jesterwaarde. En in mijn naam wordt Ali Nieuwhof lokwensken met de 61ste jiddy van Juster terug Gerke en Aaltje Kalteren uit Donkerbroek. En na een drege tijd viert Binnen de Groot uit Waterswaard zijn 80ste jiddy op 13 oktober. De lokwensken en de bemoedigings komen van zijn vrouw Jelly en ik van Andries en Tine uit Ten Aard. Van het grut Johannes de Heer koor jaren we, als ik maar weet dat gij, o Heer.

Op een jouwer wordt Janke Algera van Kalsbeek lokmeeske maar de 83ste Jiri van Juster, troch Matten en Sjoertje van Kalsbeek en Akke en Andries Otter van Kalsbeek. In Nijaltona wordt Tine Postma Jansi lokmeeske maar de 80ste Jiri van Jochen Oktober, troch het PCOB van het Beeld. Koos en Tineke Hamstra uit Boerum binnen op 15 oktober 50 jaar trouwd. De familie Hamstra lokweesket het bruidspeer van Hette. Klaske Postma van Hurdegeriep lokweesket haar man Jelle, maar de zoon de 20ste Jiri van Joert. Ze hopen dat Jim nog een soort goede en zonne jaren te jaren hebben maaien. En van het kalme kleinkoor jaren we nou, zie ons wachten aan de stromen.

Moon, Wut Ale Veldman uit Summer, 91 jaar. Zijn vrouw Inke en de bijen en het verdere nightteam lokwens je hem van hette. En hoop je op nog een mooie tijd met elkaar. En daar sluiten de omkezezers van de Veldman-kant haar van hette bij aan. In Balzut wordt Anastinister lokwenske, maar de Jiri van Moon, troch squassus Rieke Fopma van Grauw. Anne is een zinnestriel voor elke nien, zo schreeuwt ze erbij. Renny de Vrije Sjoerdsma van Drorip wordt morgen 84 jaar. Boukje Sjoerdsma uit Belsum lokwensk het hart van hette. Uw zuster Anne de Boer van der Leeuw uit Hurdegriep wordt jouw 93. Zo schreeuwt Marie uit namen van de hele familie van der Leeuw van hette lokwenske. Je vragen om een lied van Eaglefield en dat is Rin, Mai, Mai, Mai.

Andries Postumus uit de Rijnse Megeerst wil lok wensken met de 25e jaren van 14 oktober terug zijn vrouw Tjitske. Op 13 oktober viert Richtje Vlasma Vonk uit zijn Husterveen haar 80ste jaren. De lokwensken en een bemoediging komen van de zwegers en squanszusters van de Vlasma's. Juster vierde Doetie Spoelstra Visser uit Drachten haar 80ste jaren. Ze werd van het lokwensken terug Janne en Jurjen Jellema uit Emmeloord, die haar ek betterskip daar wensje. In Grutte Gast wordt Sjoukje van Loo Ietsma lokwensken met de 81ste jaren van Juster, terug haar broers, zusters en squanszusters. Willem Hoekstra uit Aardegeer Zuidwest wordt lokwensken met zijn 65ste jaren van Juster, terug de familie Hoekstra met de ontrouwden. Op 8 oktober is Hielke van der Meulen uit Ter Wispel 87 jaar geworden. Net tegen zijn handicap had er altijd een soort willen. De lokwensken komen van zijn zusters Trintje en Nelly, broer Sieberen en squanszuster Janke. Op 13 oktober wordt Sjoukje Swart Kingma 25 jaar. En daar willen haar man Henk, de Ben en de Beppesezers haar van het een mooi lokwensje. Volkert Bruinsma is lid van Patrimonium in Ljouwert, maar kind terug ziekte net meer maasjongen. Zijn dochter Gepke had daarom een lied voor haar huid omvregen van zijn koor. En zij jongen elk uur, elk ogenblik. Ja.

In Monain werd Oetsen van der Galie een lokwezen met de Jiddy van Juster, troch zijn vreunen Marijke Hoekstra uit Aardemarm en Wiebe en Gelly Terpstra uit Haarlem. Nalle en Beo Boukes uit Kootstertille binnen moorn 65 jaar trouwd. En Beo is op 29 september 91 jaar geworden. De lokwezen van dit alles komen van de bijen en de paken en beppenseizes en van de broden en zusters Buma. In Antwerp, in Ohio, in Amerika, wordt Sjoeke Silstra lokwenske met de Jiddy van Moorn. Maar met een lied worden zij en haar man ek bemoedigen, terug de broden en zusters van Sjoeke. Maarten van der Veen van Jestermar wordt lokwenske met de Jiddy van 6 oktober, terug de leden van het Interkerkelijk Mannenkoor van Burgum. Van de Martin Mans formatie Jerwe houdt mij vast.

Op 14 oktober viert het Tjitske de haar Meinsma uit den Waard de 29e juli. En daar wil de familie Meinsma haar van het mooi lokwenskje. Lolkje Akkerman uit Balk is op 9 oktober 85 jaar geworden. De bijen, Beppe en oerbeppe Seizes willen haar mooi een lied lokwenskje. Lisbeth Brinksma uit Langwar wil lokwenske maar de 29e juli van 7 oktober. Troch haar man Pieter, de bijen, Beppe en oerbeppe Seizes. In Snits wil Hans Blom lokwenske maar de 28e juli van morgen troch zijn vrouw Klaske. Tineke Bangma uit Balzet had een plaatsje omvregen voor haar en haar man Mindert, omdat ze op 9 oktober 51 jaar trouwd wien. Riet van Zuilen uit Menaam werd juurt 91 jaar. De bijen en de beppeseizes lokwenskje haar met een lied in prelude. Janke Visser uit Aarige Smellingeloon werd lokwenske met de jiddie van Moon, troch Gerrit en Marijke de Boer uit Burgum. Uit EO Nederland zingt Jerwe, eens zal op die grote morgen.

0: In Rutten wordt Jannie Meijer verrast met een lied in prelude. Het is onvregen door Annie en Reino. Dit zei ze, Jannie is met haar uitstraling en al 85 jaar nog zo actief. Vandaar deze verrassing. Bernard en Geeske van Asperen uit Ljouwert worden op Skilge een smakelijk bakje te wensen door dochter Lisbeth. Fijne tijd daar. In Steens viert Gerry Zwager morgen de jiddy. De lokwensken en de bemoedigings komen van Minded en Richt van der Valk uit Beetse Sfeer. De muzikale bemoedigings van Gritsen Fokkens uit Zerhusterveen binnen joerd voor Bouwina van der Kooi Bosklopper, Pietje Krikke Leerstra, Gepke Poelman Rekker, Lokke Riemersma en vrouw Plantinga Kamma. Dan ben we nota onder oetinking van Germa Kamsma. En onsluitend jaren we het lied Amazing Grace, zongen troch de kwadlint verstoorne jongeres Dolly Parton. Het is onvregen van de jiddy van Koosje Visser uit Warkum van 9 oktober, troch haar squaszusters Hanna en Anneke Visser. Maar nou eerst de oetinking.
1: Omroep Friesland, prelude.
2: Deze zondag is uitgeroepen tot dag van de gevangenen. Deze zondag wordt in de katholieke kerk Matteüs 22 vers 1 tot en met 14 gelezen. Het is de gelijkenis van een koning die een bruiloftsmaal geeft, maar de genodigden willen niet komen. Wat heeft dat verhaal ons te vertellen? Mij triggerde het laatste deel van de gelijkenis die Jezus gaf. Iedereen wordt uitgenodigd. De koning doet enorm zijn best om het feestmaal door te laten gaan. Goeden en ook slechten mogen komen. En dan wordt er iemand uitgegooid op een wrede manier, omdat die geen bruiloftskleding draagt. In eerste instantie denk ik dan, hoezo? Wat voor kwaad steekt erin dat je niet de juiste kleding draagt? Het geeft mij dan letterlijk te denken, hoe is dit bedoeld? Het is goed te weten dat het een gelijkenis is. Het gaat niet om het letterlijke verhaal. Het gaat over het volk van God, dat genodigd wordt deel uit te maken van Gods goedheid. Gods volk dat de vreugde mag delen van het verbond. Maar men verwierp de profeten uit wat wij het testament noemen. En men koos eigenbelang boven Gods verbond eerbiedigen. Verkondigers werden gedood. Uiteindelijk wordt dan iedereen genodigd, goeden en slechten. God nodigt iedereen uit om te geloven in Hem, om te leven vanuit zijn verbond met de mens. Niet alleen het Joodse volk uit Israël. En dan komen daar velen op af. En toch, er zit een voorwaarde aan om te mogen blijven. En dat is niet of je goed of slecht bent, maar of je een bruiloftskleed aan hebt. Wat is het bruiloftskleed dat gevraagd wordt om bij het bruiloftsmaal te mogen blijven? Om deel te mogen hebben aan het verbond tussen God en mens. Dat is het vertrouwen op God door de mens. Geloven in God. Respect hebben voor de wijze waarop God het verbond aanbiedt aan de mens. Een verbond waarin God en mens elkaar trouw beloven, in goede en in kwade dagen. Dat is geen verbond waarbij je alleen voor je eigen gewin gaat. Het is een wederzijds gebeuren, dat ook van de mens trouw en barmhartigheid vraagt. En dan zal er vreugde zijn en hoop, ook in mindere dagen. Dan is er toekomst voor iedereen, zelfs over de grenzen van de dood heen. En wie dit kleed niet omslaat of aantrekt, is niet welkom. Wij zijn er goed in om dat oordeel zelf te vellen over anderen. Zowel in onze eigen geloofsgemeenschap als ook in de maatschappij. Bijvoorbeeld ten aanzien van gedetineerden. Mensen die de fout zijn ingegaan op een maatschappelijke vlak en daarvoor gestraft worden. Die horen er niet meer bij. In de gelijkenis echter worden de slechten niet verwijderd van het feestmaal. Hoe zit dat dan? Het bruiloftskleed is geloof, vertrouwen en barmhartigheid. Want God is een God van mededogen. En God kent de mens ten diepste en weet dat er meer is dan alleen het delict. Het gaat om het geloof van de mens erachter. We kunnen makkelijk oordelen, maar hoe krijgen mensen een nieuwe kans in onze maatschappij? Een jonge knul wilde zich graag losmaken uit het criminele circuit. Hij kon niet lezen en schrijven en had dus ook geen opleiding kunnen volgen. Kortom, hij zou eerst moeten leren lezen en schrijven en daarna een opleiding volgen. En u begrijpt, dat is niet zomaar gedaan. Dat kost jaren inspanning. Hoeveel jaar zou hij nodig hebben voordat hij die leren jas kon kopen die hij zo graag wilde? Of die blitse auto waar hij van droomde? In het criminele circuit is dat snel gerealiseerd als je de klussen maar opknapt die een ander je opdraagt. Ik kon begrijpen dat de keuze om te gaan leren voor hem te moeilijk was. En dit is waar mensen die uit de gevangenis komen mee te maken kunnen krijgen. En daarbij worden ze dan ook nog eens met de nek aangekeken. Het is dan niet makkelijk om terug te keren in de maatschappij. Maar aan Gods maaltijd zijn goeden en slechten welkom, als er maar geloof en vertrouwen is. Dat geldt voor gedetineerden. Niet God is selectief, maar de mens zelf. Wij willen vaak niet naar het feest. Eigen zaken zijn veel belangrijker. De mammon regeert vaak meer dan God. En dat geldt niet alleen voor de mensen die in de gevangenis zitten, ook voor onszelf als gelovige mensen. Hebben wij het juiste bruiloftskleed aan? Zijn we oprecht in ons geloof? Waarderen we God? Vertrouwen we God? Ondanks de fouten die wij maken? Of zien we God enkel als plek voor ons eigen gewin? En als we dat gewin niet krijgen, haken wij dan af? De verhalen uit de Bijbel schetsen een God die zorg wil dragen voor alle mensen. En alle mensen worden genodigd om te delen in die vreugde. Ook wij, met het bruiloftskleed van barmhartigheid, trouw en naastenliefde.

Riem Sprek uit Balk, put op 14 oktober 80 jaar. En de familie Steginga lokwensket haar der van het mei. Sjoukje Gebrandi Sipeda uit ze Brandenborn, wordt lokwensken maar de Jiddy van Moon, troch Janke en Jelle Dijkstra uit Nijbeets. Us zuske Femke Langeberg-Vis van het Jerevingen wordt juist 75 jaar. Haar zussen Fokje en Tineke en zwegen Tom en Arjen lokwensken haar van hette. Auke Zijlstra uit Sint-Niek wordt juist 92 jaar. De lokwensken komen van Piet en Tine Zijlstra uit Warkum. In Dokkum wordt Menne Postma lokwensken maar de 81ste jiddy van 9 oktober. Troch zijn vrouw Boukje, de Ben en de Pakenseizers uit Nederland en Oostenrijk. En ek troch Loukje Veenstra de Vries uit Verwet. Tseert en Griete Haan uit Dan Woud krijgen een lied om een Ben troch Aldert Hamstra uit Boetenpost. Omdat zij extra trouw om oren tinken. Cornelis en Neeltje Wildschut uit Frentscher binnen op 14 oktober 55 getrouwd. De broeren en zusters lokwensje het bruidspeer van Hette. De Ben, Beppe en Oerbeppe-Sezers van Gay King Mafokkens uit Nijewier lokwensje haar maar de 82ste jiddy van 13 oktober en wensje haar een zegene Nijieta. En dat doggen we maar mannenkoor Edoza van Snits maar Psalm 150.

Eén oude gesmellingen wordt Janke Visser Veenstra Lokweenske maar de 27ste jaar die van morgen terug haar man Jetsen en terug Piet en Gea en de Bijen. Nog een soort zonder jaren te wensken maar haar man Jetsen. Op 15 oktober wordt Piet Nijholt van het Jereveen 87 jaar. Henny en Jeanette Lokweenske hem daar van het amai. En de dochter Tjitske en Jaap Heelboezen ek. Johannes Westra uit Zeewolde wordt lokweenske maar de 27ste jaar van 13 oktober trots zijn broeren en zusters die hem mij Christine nog een soort goede jaren te wensken. Dirk van der Heide uit Damwaard wordt lokweenske maar de 69ste jaar trots zijn 100-jarige heid Hendrik uit Riesem. Nico en Sjoukje Huisma van het Jerevingen binnen op 5 en 7 oktober 67 en 66 jaar worden. Heid en mem, de broeren, zusters en de bijen, lokweenske ze van hette. Feie Broersma uit Riepsjerk werd lokweenske maar de 69ste jedi van 8 oktober trog zijn vrouw Teetske, de bijen en de pakenseizes. We jaren de kreeft van jouw leefde, zongen trog Nansje en Jansje.

Jan Kooistra uit Waddinxveen wordt lokmeiske met de 87e jerry van 7 oktober troch de familie Hamstra. Joke Mulder uit Oudemarm stuurde u een heel leef verziekje voor de 80e jerry van haar leefste Jan Kral uit Weensum. Ze schreeuwt: dat is een man uit één stik, altijd actief en belutsen. Ze wenskt hem gods zijneta. In Droegeham vieren Rimmer en Nieske de Vries Vakkensmoorn dat ze 60 jaar trouwd binnen. De lokwensken en godzijnen worden ze oombeen terug Pietje, Sibbele en Jelly, Wiebe en Djoeke, Gerben en Durkje en Doekele en Ali en terug de familie Vakkens. Grietje de Wit uit Zurhusterveen wordt lokwensken met de jerry van 1 september terug haar zus Dukke Meijer uit Zemaar. Ze schreeuwt dat je een soort stiepe vinden bij elkaar. Liesje van Berken Postma is een sneker, maar wennet in Koudum en wordt feliciteerd met de verjaardag. Maar ook bedankt voor alle trouwe vriendschap in zoveel jaren. Dat schrijft Henny Dijkstra uit Koudum, uit naam van alle vrienden en vriendinnen. En het lied dat omvregen waard is The Irish Blessing van The Priests.

En met dit signalier binnen we alweer aan de aankomen van deze uitzoering van Prelude. Vanzelfs binnen we de nieuwe week weer en ik dan ben je verzoekjes van harte welkom. Aanvraag je kan via het formulier op de website, de mail of via de post. Zet er altijd bij van waar het komt, van waar het is en vergeet net je telefoonnummer te nemen. Is het nou tijd voor het NOS-nieuws en het wapenjucht van Njoggen Oren. En daarna weer mooie muziek in Maidouwe. Om 10 uur is er op televisie weer een kerkendienst. En deze morgen komen de diensten vanuit de Kruiskerke van Ichtenbrege. De uitdenking kwam uit van Germa Kamsma, de techniek wie in hand van Bonte de Bruin en mijn naam is Maaike van Dijk. Wij wensen je een mooie snijnta en graag weer ont een nieuwe week. Dan docht Geertje het programma Ik haf een weekje vakantie. We sluiten aan met korpsmuziek van Advendo. Zij spelen het nummer Sanctus. MUZIEK

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Negen uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op een luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiaanse kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden. De politie in India greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. En al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen, volgens de actievoerders, miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. Het ging om het zogenaamde fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen buien die ook onweer kunnen bevatten en stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen, het had Njoggen Oerenwest. Nou, prelude is het als een tijd voor mooie muziek in Maidouwen. Daarna om alle voeren Bureau de Vries. Maar je hoort de allerlaatste column van Hein de Haan, weer een verhaal uit Blauwhoes en een documentaire over intergenerationeel trauma. Trauma dat terugspeelt in meerdere generaties. Om 12 uur in het Nijsforum van Bureau de Vries ontvangt Simone Scheffer, Dini Visser, Paul Schouten en Hanneke Goede. Maar dat is pas om 12 uur. Nou eerst Maidouwen en we beginnen met het waar.
4: Het waar berjocht.
5: Mai Sibbele Waaier.
6: Goeiemorgen. Nadat er in de nacht van sneun op snijn flinke buien oorlusten binnen, starten we op deze snijn ik met een buige waartype. De buien worden veroorzaken door warm zeewetter en een koude boppenlucht. Met een stevige west- en natwestenwind is het echt juist waar. Bij de buien is er nog kans op tonger en windschieten. De buigiet bloed uw dij aanhouden. Pas letter op de dij gingen de scherpe kantjes de staren gewoon aan. De zinnen kregen dan wat meer rondte. Dat zal het nederig zijn om de temperatuur nog oprennen te letten naar 13 en 14 graden. In de nacht van snijn op maandag neemt de wind aan en kwalt het oud naar zo'n minimaal 4 graden in het binnenland. Dat is altijd nog wel kans op een enkele bui. Letter in de nacht bij voldwande opklaringen kan er een mistbank ontstaan. Dan morgen is het droog en rijstig, maar een afwisseling van zinnen en bewolking. Door een zuiddraaiende wind wordt er minder koele lucht ontvierd. De temperatuur in de op naar maximaal 15 graden. De zuidenwind is boppenlang zwak ontmatig op IJsselmar op het Waardbetien vrij krachtig. Maandagavond komt er vanuit het westen waaien een warmtefront. De bewolking neemt dan ta en dan kan er wat rein of stoorrein vallen. Er worden geen hoeveelheden verwachten. Maar minimaal 11 graden is het dan een stuk minder koud als in de nacht ervoor. Dan de lange termijn. Tijdens zorgen de warmtefront voor meer bewolking. In deze bewolking kan er wat rein vallen. Ik dan wil er net een soort rein van verwachten. Bij een matig en vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zefter maar zo'n 10 graden. In de nacht van tijdens wijnt je kwalte net verder uit als zo'n 11 graden. Daarbij bloedt nog altijd kans op een bui. Waasdi is droog met een afwisseling van wolkenvelden en zinnen. Temperaturen die oprennen naar 17 tot 18 graden. In combinatie met zwak ontmatige zuidwestenwind is het noffelijk oktoberwaar. Ik op tongetje, bloeien steuringen in de buurt. Bloeit het droeg, maar geregeld zinnen. Een lucht om vier. Vanuit het zuiden van Europa viel het super nijsimmers aan met maximaal 18 graden. We kennen dus stellen dat na het jestige waar van nou de natuur oorskaalt op een reistiger, droeger en minder koel waartype. Ik wens je een noffelijke snijnta.
0: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
7: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn, iepen. Van 12 ont 5.
8: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is,

0: Nou, gedien, vleerkleen en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe Wonen.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: tears all done.
1: It's autumn. Dit vind je Stacey Kent. Een hele goede morgen en welkom op deze mooie rester yesterday in oktober. Wat kun je verwachten in het oeren? Ik hou van stik van Elgar, de Enigma Variations. Jij het van de week in de top van jouw 100. Stief vrij heeg. Het concert van trompetten van Vivaldi. En een hele dramatische Montserrat Caballé in Madame Butterfly van Puccini. Een vioolconcert komt er ik nog voorbij. Ik heb een heel soort muziek. Ik hoop dat het ooit draaien kunnen. En hoe bewaar ik het al hier fijn. Hier is eerst nog Silje Nergaard. Zij zongt Morgenstimmen.

Morgenstimmung van Siljenair gaat wie dit. De keer toch heerlijke rest op wekker willen, hè? Of ben je hem er al lang? Zit hij hem al onder koffie al hier? Nou, ik wel. Heerlijk. Ik vind het altijd wel een genot, hè? Die top Fjouwer 100 van Radio Fjouwer. Er komen zulke prachtige dingen voorbij. En je weet het vanzelfs wel dat bepaalde dingen dan heegstingen. En, maar je ontdekt ik nieuwe dingen. En dat vind ik toch ik wel fijn. Wat ik... ik heb nog net de hele uitsturing natuurlijk die muziek draaien. Maar wat ik hem wel... is The Armed Man. Is a mess for peace. En het is schreven door Carl Jenkins. En hij had dat opdroegen. Het tegen niet van de millenniumwisseling. Maar hij droeg het op onder de slachtoffers van de Kosovo-oorlog. Jontje 98, Jontje 99. En Jenkins baseerde zich onder meer op een Frans soldatenlied uit de 15e eeuw. L'Homme Armé. Dit is het Benedictus Deruut, maar de National Youth Choir en de London Philharmonic.

Het Benedictus uit The Armed Man van Mass for Peace van Carl Jenkins. Het stuk bestaat uit trekken deel. En het vertelt het verhaal van de dreiging van een oorlog. Het oproepen van de soldaten. Het geweld en de verschrikkingen die een oorlog mooi brengt. En de hoop op vrede en de verzoening tussen mensen.

Haley Lance nog in het concertgebouw in Amsterdam hier. Vikingur Ulfsen. En hij speelt hier de Jentoortigste kantaten van Johann Sebastian Bach. Weinen, klagen, zorgen en zagen. Hier is Wynton Marsalis en de Wiener Philharmoniker onder leiding van John Elliott Gardiner in het verneemde trompetconcert van Vivaldi.

Het concert voor twee trompetten van Vivaldi. Je hebt hier Wynton Marsalis en de tweede trompetist die wordt net vermeld. Nergens. En dat is ja, net zo netjes, maar hij wierde wel degelijk. Of zij. Raymond Leppert en die English Chamber Orchestra. En voor de goede toehoorder jeerde hem dat het een bewerke versie weer. Het weer dus een transcriptie. Het klinkt wel als het concert, maar er zitten hele liedse verorinkjes zien. Vooral op het einde nog even zijn liedse ja, krulletje erbij. En dat is het van de hon van Raymond Leppert, Engelse componist. Ja, un bel di vidremo. Dat betekent op zich op een mooie dag, dan zuggen wij me koor weer. En dat is een beroemde aria uit Madame Butterfly van Puccini. En ja, Pinkerton, de man, haar geleefde, die komt met een wit skip weverom uit Japan. En zij wacht al 3 jaar op hem. En maar hopen dat hij weverom komt. Het is een aria vol verlangen, leefde en hoop.

Madame Butterfly, wie dit mooi de aria un bel di verdedo. Het van Puccini natuurlijk, Jemien en Montserrat Caballé. Heel dramatisch op het oin. Mooi de London Philharmonic, onder leiding van Sir Charles McCarris. En dit is wel de meest lyrische aria uit die opera. Want er is er nog in, hè, dat ze harikiri... Ja, je mag het zien. En het is zeer de moeite waard om dat een keer helemaal te zien. We gaan naar het pianoconcert van Chopin. En wel het tweede deel, of het tweede nummer van dit. Het heet het Skreun in 1836. En het tweede deel, het Larghetto, dat is een heel lyrisch en romantisch deel. En ze zeggen wel dat komt omdat hij vereerde wie op de jonge... jongeres Constanze Gladkowska gaf hier een uitviering van Murray Pariah onder vleugel, Israel Philharmonic Orchestra onder leiding van Zubin Mehta.

Ja, een zongeres uit een oortijdperk, Rika Sarai. En ze zong hier de werk van Barbara Göttingen. En mijn excuus voor het eind van het pianostuk van Chopin, want dat houdt in één keer op. Ja, dat weten wij. Ik eigenlijk net hoe dat kan. Dan moeten we echt even een sjen, want dat. De mat nog zien, 50 seconden achterom. Dat is een te ingewikkeld om dat al je uit te lezen. Maar dat had te maken met techniek en mooie dingen. Maar we zullen er even een schermen, want dat jij het natuurlijk net zo. Maar ik hoop toch dat je me van genoten had. We binnen dadelijk weer en hier is Rosalie La Perla.

0: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Minskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeiden ze hier dan?
2: Ja, nou, minskip. Geweldig.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nyk is no snijn Iepen. Van Tolde ontvief.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
12: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met een berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wintersporters opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolsward. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
3: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsenien.
14: Jaring de Wolf, Wenning Eerjochting in Sint-Nik is no snijn. Iepen. Van Tolve ontvief.
17: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, hinste spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
20: Morgen.
19: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
20: Echt waar, joh?
19: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Hey Remo!
24: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Hey Remo!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
26: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
25: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
27: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
28: Omroep Friesland. Mike Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Tony Bennett, I Left My Heart in San Francisco. Hele goeie morgen en welkom bij de muziek. Op een snuite morgen, op deze mooie yesdag. Lekker nog muziek en oerken. Er komt muziek voorbij. Ik zet even zin op de lijst van trio Louis van Dijk. Jean Toet Stillemans en Rogier van Otterlo. Dan denk ik dat je weet wat het is. Hier is eerst Natalie Merchant, Session 7 Years.

The Mavericks, mooi recuerdos. Ja, dat maakt me toch even van het hert. Ik weet net of je hem juist het Nijse Sjoen hadden. En Sjoen hadden dat het de SGP, het Christelijk Verbond Oldenbroek, Algemeen Belang Oldenbroek. En dan ik nog het CVO, dat is het Christelijk Verbond. De partij van Tom de Nooier uit Oldenbroek. Wollejoerd net de vlag hing je. De regenboogvlag voor Coming Out Day. En daar hebben ze alweer voor gestemd. En daar zijn ze oering in komen dat ze dat net toch. Wat heel opvallend weer dat de dominee van de Disse gemeente dat wolwoer. Van de Wilming Kruiskerk in Wezep. Han Wilming, wie is die namen. En hij had zelf de regenboogvlag gehezen. Weer voor hulde. Oerel in het loon hingen de vlaggen. En dat is net voor niks, want het is van meesken die het Coming Out Day, dat zou ik nu nog. En het is in deze tijd ontzettend belangrijk dat er ingen dag in het eer bij stilstingen wordt. En ik zou zeggen, lid dat voor ingen dag en steun die meesken. Sorry dat ik besta.

natuurlijk van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Eerlijk duurt het langst, City Musical. Daar komt dit uit, Sorry dat ik besta. En dat draaiden we dus om voor de Coming Out Day, Joet. En als onvulling, Juste Wienerik, een heel soort meisje in Oldenbroek en Weesep. En die komt uit mooi de regenboogvlag en die demonstreerde dat ze. En die wint net mooi eens. En dat is ik weer hartverwarmend. Het mistige rode beest.

Ja, dit wie net Stefan Sulke, maar Tim Fischer. Een Gürtelname in Duitsland, een heel kleurrijke artiest. En hij zong Lotte. En dat is dus wel van Stefan Sulke. En die wie trouwens een Zwitser. Hier is Luz Casal, Entre mis recuerdos.

Luska zal wie dit. Er is nog zoveel niet gezegd dat zongt Paul van Vliet. Maar dat de zanting die zongt hoe de appels op de tafel sprei. En Lisbeth List zit hoog in de hemel.

wel niet gezegd. Er is nog zoveel doodgezwegen door jullie en door mij. In nachten dat wij wakker lagen, op onvoltooid verloren dagen, door jullie en door mij.

de hand gelegen bij jullie en bij mij. Maar er is nog zoveel niet gezegd. Er is nog zoveel doodgezwegen, opgekropt en weggestopt. Stilgesust en zoet gekust, afgeschoven, weggewoven door jullie en door mij.

zoveel niet gezegd. Er is nog zoveel doodgezwegen door jullie en door mij. Er is nog zoveel blijven hangen, stille drift, verdrukt verlangen bij jullie en bij mij.

antwoord kregen van jullie nog van mij. Er is nog zoveel niet gezegd, er is nog zoveel doodgezwegen. Wel gedacht, maar niet verteld. Afgewacht en uitgesteld, doorgeschoven, weggewoven door jullie en door mij. Opgekropt en weggestopt, stilgesust en zoet gekust. Afgeschoven, weggewoven door jullie en door mij. Wel gedacht, maar niet verteld. Afgewacht en uitgesteld. Doorgeschoven, weggewoven door jullie

Mijn liefdesliedje is gemaakt van lachjes die je lacht, van warme broodjes bij het ontbijt en van kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken, ik naar jou en jij naar mij. En van de appels

0: Lisbeth List, mooie tekst van Cees Notenboom, Zo hoog in de hemel. Dadelijk is het bureau De Vries, Tiet van Bureau De Vries, hoe ik zeg ze. Mooi een verskaat, een onderwerp en een joodhaal als presentatrice, Simone Scheffer. Goedemorgen, Simone.
1: Goedemorgen, Douwe. Wat een prachtig noemen trouwens van Lisbeth List. Wat
0: mooi, hè?
1: Wat een stem hier zeker. Jeetje, ja. Maar Bureau De Vries, daar hebben we het over. Het eerste oor, Douwe, hebben wij het oor intergenerationeel trauma. Dat is een hele moele vol. Maar het komt eigenlijk deel op. Als er wat in de familie gebeurd is. Mijn paak en beppe. Dan giet dat generaties lang terug nog. Dat het nog impact ik op paak en beppe Cezers. Dat kissa wezen. Dus der het Miranda.
0: Ik hoe mooi praten.
1: Ja, kissa hoe mooi praten. Ja. Denk ik. Ja. Dus misschien hebben we al hier wel een reg poetsje mooi gekregen. Ja. Van uit de familiehistorie, zeg maar. Ja. Der een deel Ian van. Want Miranda Werkman is er in doekt. En die het er twee delen van maken. Om der hoe te praten. Dus we kunnen misschien van leren. Hein de Haan, die is hier al. Die mag het jou het zien. Laatste column. Hij die een tweewekelijkse column. Tijdens zijn ziekte- en genezingsproces. Hein hier kanker. En zijn zwantje Jelte. Haar zwantje Jelte is intussen verstoorn. Dus die heeft heel wat voor de kiezen gehad. En hij wordt nou listlooker voor pro. Dat het er vreed onkundige. En dat is ik het moment dat wij ASCII nemen. Het giet de goede kant op, my Hein. De Haan, zei ik, de heer De Haan. En we binnen ik weer in Blauw Hoes. Dat is dus een serie die we alle weken uitsturen. We komen met het Libben in Blauw Hoes in de kunde. En Nijtolven, het Nijsforum met Frieske problematieken, Wraad problematieken en drie gasten, wethouder Paul Schouten van Haans, Dini Visser, FNP-stedelid en Hanneke Goede, SP-stedelid.
0: Hartstikke mooi. Nog
1: nou,
0: goed,
1: we hebben heel verhaal houden. Heb je noteerd voor muziek?
0: Jazeker, okay. En ik een hele speciale.
1: Oh, mooi.
0: Maar daar komt ie. Het is speciaal voor Coming Out Day, voor alle mensen.
1: Mooi.
0: En speciaal voor Jan en Robert Jan. Maar voor je thuis natuurlijk ik alle jaar. En wees ik in mijn hele noffelijke snijnta. Moet ze er een mooie dag van. Dolf staan er maar die techniek hier. Is Hildegard Knee. Voor mij zal het zo grote rozen regenen.
2: Mit 16.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarom gaat aflevering Ian van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Teasy op televisie. Om 11:30 bij Omroep Friesland.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nyk is no snijn iepen. Van tolve ontvief.
3: Op zoek naar een crispakket dat echt bij die mijwerkers past? Dan is Jokado het adres voor die cadeau. Van een persoonlijk crispakket ont een bijzonder relatiegeschenk. Bij Jokado kiest volop kiezen. Bestel eenvoudig online of kiest in eigen pakket geerstallen in een showroom in Snits. Zoek gauw op jokado.nl. Jokado, jouw magie op elke schenk.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dadelijk in Bureau de Vries de laatste column van Hein de Haan. Hoe zien ziekteproces en het verlies van Siswantje Jelte. Maar ik een documentaire oer intergenerationeel trauma. En us rige oer Blauwhoes.
8: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
9: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense sport van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
10: Voor jouw naaie bedrijfsauto, Heimer, service en auto's, is er voor Elsie.
2: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nyk is no snijn iepen. Van tolve ontvief.
11: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Morgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Goedemorgen, welkom en fijn dat je er ik binnen. De komende uren zullen we weer even zien Blauw Hoes. We troffen daar een carrière-switcher.
9: Dus ik ga sinds vorig jaar, heel april, heb ik mijn baan op zijn in de zorg. Om gewoon echt helemaal gewoon dat de tijd u altijd niet hebt kennen en dat je met een snackwijn op paard kennen.
8: En we hebben het over intergenerationeel trauma. Dat kan behoorlijke impact hebben.
10: En als zij dan kinderen krijgen, dan nemen ze dus een deel van die patronen mee in hoe ze met die kinderen omgaan. En de kinderen die merken dan vaak dat er iets aan de hand is. Maar het is niet duidelijk wat.
8: En we beginnen nou dadelijk met de laatste column van Heindaan.
11: Omroep Friesland.
8: En dat zei ik al, daar beginnen we mee. Om de weken jaren wij de laatste man Hein de Haan in ons programma. Hij vertelde hoe zijn libben in een zware tijd van verlies van Swantje Jelte en zijn proces in gelukkig de genezing van kanker. Misschien ga je het nijs ik al jet. De Haan wordt na jarenlang wethouder in Rijhout-Westerhaven, nou de listloeker voor pro in de steden.

0: chemotherapie had. Jelte, die 2 weken na mijn laatste kuur thuis overleed in de armen van Sanne, in het bijzijn van onze dochters, onze hond Tibbe en ikzelf. We hebben zijn indrukwekkende afscheid gehad, waarbij we merkten hoeveel mensen Jelte tijdens zijn leven raakt het. Het was misschien wel de verdrietigste en mooiste dag uit zien, maar ook uit ons leven. 2 weken later werd ik genezen verklaard van die rotziektekanker. En als ik daarop terugkijk, dan voelt het bijna alsof het zo had moeten zijn. Ik heb wel eens gedacht, misschien het die drukke baan en het verdriet om Jelte zijn ziekte mij wel ziek maakt. Ik kwam thuis op de enige plek waar ik wezen moest. Jelte hield mij vervolgens weer dummy behandelingen heen. En toen hij overleed, was ik weer beter. Ik ben die klote kanker eigenlijk gewoon heel erg dankbaar. En mijn arts in het ziekenhuis had zoiets nog nooit metmaakt. Maar daardoor had ik wel de laatste 4 maanden met Jelte heel intensief van dichtbij kunnen metmaken. Dat is onbeschrijfelijk waardevol. En daarna was het bijkomen. Langzaam, maar ook vastberaden. In zomers Friesland. Veel het water op, naar de Wadden, met ons gezin, met vrienden, met familie. En toen langzaam weer opstaan en weer richting zoeken. En ook dat hebben we inmiddels allebei wel weer wat van. Sanne is heel druk aan het schrijven van een boek. Uiteraard over wat we met Jelte metmaakt hebben, maar ook over het vinden van veerkracht als het leven breekt. En ik vind dat gewoon super knap en ben ook apetrots op haar. En ze heeft inmiddels ook weer de eerste opdracht vanuit haar eigen adviespraktijk, die ze neerleid heeft toen Jelte ziek werd. Ze zit gewoon weer helemaal vol. En ik heb de draad ook weer oppakt. Naast mijn lidmaatschap van de gemeenteraad van Leeuwarden en een raad van toezichtfunctie en deze column ben ik weer stage gaan lopen en heb ik heel veel gesprekken gevoerd. Leuk om te doen en ook inspirerend. Maar daaruit kwam ook vrij snel naar voren dat ik toch het beste tot mijn recht kom als ik kan werken aan maatschappelijke opgaven. Ik houd van concreet resultaat. Van plannen en opgaven die neerslaan in de fysieke ruimte. Ik houd ook van werken aan grote ambities die ons allemaal verder helpen. Ik wil werken aan vooruitgang, aan wenkend perspectief. En ik werk graag samen met iedereen die met wil bouwen aan een sterk en gezond Friesland. Ik ben er ook heel vereerd en ook blij dat ik dat mag doen als lijsttrekker van Pro Friesland, de fusiepartij van GroenLinks en de PvdA, bij de aanstaande statenverkiezingen in maart 27. En er is een boel te doen en ik heb daar dus zin in. Met nieuwe energie en een hele grote ervaring rijker. Jelte heeft ons geleerd dat het altijd kieken moest naar de positieve kant van het leven. En misschien nog wat belangrijker, dat we hebben ervaren dat er wel degelijk nog heel veel verbinding is tussen mensen in de hele mienschip. Dus waarom zou dat niet vaker kunnen? Ook in de politiek, misschien wel juist in de politiek. Wat mij betreft knappen we daar allemaal enorm van op. Volgende week had Jelte 6 wurmutten. Zijn eerste verjaardag zonder hem, en dat is natuurlijk ingewikkeld. Maar naar zijn voorbeeld gaan we vandaag zijn leven gewoon weer vieren. Deze middag in de prachtige vernieuwde Stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden. Daar werd de première vertoond van Jelte's Legacy, een documentaire over wat Jelte nalaten heeft. We vinden het heel bijzonder dat de NPO, maar ook de geweldige Suzanne Hilhorst, de documentairemaakster, zijn verhaal over Jelte maakt het. Meteen daarna werd de Jelte Next Gen Award uitreikt. Dat is de grootste wetenschappelijke prijs in het metabole veld. Bedoeld voor een veelbelovende jonge onderzoeker. Een prijs van €350.000. En dat is dus een prijs die super hoopvol is. Want met dit soort onderzoek komt behandeling van deze ziekte, metabole ziekte, echt dichterbij. Een doel waar we ons met Jelte zo vaak en zo intensief voor inzet hebben. Er is ook muziek van de prachtige Leeuwardenband Koester. En ik bedoel dat die liedjes ook prachtig binnen. En de 3FM-dj's die Jelte nog opzocht had in het Glazen Huis in Zwolle, die binden er ook bij. Die presenteren de middag. Kortom, gewoon een hele mooie en bijzondere middag waar iedereen welkom is. Dus als je tijd hebt, je bent van harte welkom. We kunnen je straks graag zien om 2 uur in de Harmonie. En dan gaan we op 13 oktober, op zijn verjaardag, 2 weken met z'n vieren naar de zon. En door het tijdverschil duurt die dag 7 uur langer dan normaal. En ben we 8000 meter dichter bij Jelte. Het was een bijzondere tijd. En ik wil heel graag dank zeggen aan iedereen die ons de afgelopen maanden volgt het, maar ook steunt het en ons de ruimte gegeven het om ons verhaal met jullie te delen. Het is tijd om deur te gaan. En dus zetten we een punt achter deze column.
1: Dankjewel, Hein. Ik was er altijd ontroerd van, sorry. Ja. Een emotioneel wrak ben ik. Ja,
0: mooi toch?
1: Ja, dus hij zei, het is tijd om door te gaan. De hest al een heel soort heroes zijn, maar hoe doe je dat?
0: Ja, dat is een proces. Hè. Dus dat was net in 1 keer. Eigenlijk is het een proces vanaf het moment dat we de diagnose kregen tot nu. is het nooit hetzelfde. Dus de cyste in het begin was ik heel boos, verdrietig, verlies, gedesoriënteerd. Totdat je die ziekte accepteert en weer gaat leven. Tot het afscheid

0: met Van Jelten en dan moest hij zelf weer iets vinden. En langzamerhand lukt dat. Dus er komt weer wat structuur, ik ben met mensen aan het praten. Dus is wat uit te vinden van wat vind ik nou leuk, wat vind ik nou, wat ken ik goed. Hoe kijken andere mensen tegen mij aan? Dat zoeken. En dan komt uiteindelijk wel snel naar boven dat ik toch het mooiste vind om met maatschappelijke thema's aan het werk te gaan. Dat heb ik altijd deed. En dan komt ook die vraag en de mogelijkheid om voor professional ondergang te gaan. Nou, dan krijg je er ook weer zin in. Dus dan voel je gewoon weer dat je weer zin hebt.
1: Er komt weer rond in jezelf.
0: Ja, je krijgt de energie, je krijgt ideeën. Dan maakt je heel goed dingen. Dan denk ik, ja, oké. Okay, ja. En dan heb je ook weer zin om dingen beter te pakken die net over juist over verlies gingen, maar over de toekomst. Ja. Niet alleen van jezelf, maar misschien ook van volle meer mensen.
1: Ja, maar dat verlies is er. He, de best better, ja. dat is mooi. Ja. Dus hij steekt van, nou, misschien moest het wel zo wezen. Ja. Maar dat verlies...
0: Ja, maar maar we hebben Jelte wel verlend, maar ik weer net. Hè? Dus vandaag is ook bedoeld om Jelte niet nog een keer te verliezen. Dus we houden Jelte altijd bij ons. De gedachten, hij is er elke dag. Maar Jelte, als iemand ons voorleven heeft, dat is ook naar de positieve kant. En moet kijken dat je niet moet bij de pak moet neerzitten, maar fruit kieken mag. En mag leven, dan is het Jelte zelf wel wees. Dus we nemen Jelte gewoon met in alles wat ik doe. En dan heeft het ook weer zin om weer dingen beter te pakken die ergens over gaan. Ja. Die zin hebben. Die niet voor jezelf, maar ook voor andere mensen wat betekenen.
1: Ja. Hoe is het met de famkes?
0: Nou, heel goed. Ik vind dat mooi. Hè. Die hebben natuurlijk ook een hele rare titel, maar ik met heel veel aandacht naar het bezig haast bent. Dus van dagje naar de schouwburg, dat vinden ze mooi. Ze bouwen
1: mooiste jurk die doen of het mooiste broekpak of weet ik wat.
0: Nee, precies. Ja. Die zitten nou met Sanne thuis in de make-up, zou maar zeggen. En die vind ik mooi. Die merken wel dat het voor ons natuurlijk dubbelt. We vinden het spannend en verdrietig en eervol en fijner van Jelte, denk ik, en natuurlijk het niet. Dus het is weer een dag vol met gemixte emoties. Ja. Maar wel mooi om hem gewoon om zo te leven.
1: Ja, het is mooi in het verdriet.
0: Ja, en er komen veel mensen bij elkaar die we nu kennen. Familie, vrienden, maar ook mensen die in die hele tijd tegen metabole ziekte er altijd waren. Metakids, de DJ's van het Glazen Huis. Dus het is ook een soort van reunie van een bijzondere tijd.
1: Ja. Ik woer daar namens de redactie en denk ik het publiek tig dank zezen voor het iepen verhaal dat je hier houden hast. We hebben in een boek van Mondio, dus ik is zelf nog weverom lezen als het worst. En ze ken ik altijd weverom voelen worden bij u op de site. Aanst 2 uur binnen Jim in de Harmonie, elke nien is welkom.
0: Zeker.
1: De documentaire komt Mondio, ik nog op tv, NPO 3 om
0: 9:15.
1: Zij is het. Heinehaan, dankjewel voor die gezin en voor Jelte, chef special driver.
0: Dankjewel.

0: op verziek van Hein de Haan, chef special Speed of Light. Wat krijgt Mai van die familie? De gitarneiste voorstelling van Pierien 20 uur. Voor Brode Vries reden om dieper in dit thema, intergenerationeel trauma, want daar hebben we het oer, te doeken. Hoe kan het dat Paken en Beppe wat mooi maatje en dat stoden nou last van haast? Hoe zit dat als je bigelijks adopteert binnen of derde generatie Nederlands-Indiër binnen en er in het verliezen van oorlog en kolonialisme in de familie zit? Of dat er niet praat waar oer emoties?
1: Wat krijgt mooi van die familie? Het Frieske theaterzaalskip Pierien 20 spielet. Wat spielet?
2: Eten Jim net altijd voor de televisie.
3: Zoals zoveel mensen.
2: Ja, maar dat is toch
3: precies wat ieder kind wil?
2: Triest.
3: Nou, vind ik niet. Dat is gewoon gezellig.
1: Een voorstelling over families, geheimen en hoe het oude pine terugwerkt in het no.
3: Ieder met een dienblad en dan kinderen geen bezwaar, zeg eens A, zo.
2: En wanneer praat hij hem dan?
3: Oh. Niet iedereen praat. Dat meen ik serieus. Praten is niet voor iedereen.
2: Oké, okay, dus Jim praat gewoon nooit?
3: Nou, of... nooit, nooit.
2: Oh ja, wanneer dan?
3: Ach, in de gang.
2: In de gong?
3: Ja, of in de keuken of zo. Ja, weet ik veel. Gewoon, als je elkaar tegenkwam.
2: Toske, en dat vind je net triest?
3: Natuurlijk niet. Dat is gewoon, dat heet zelfstandigheid. En dat was ook heel gewoon, hè, vroeger. Ik kon goed alleen spelen en daar was mijn vader heel erg trots op.
1: In deze Bureau de Vries treien persoonlijke verhalen en een psychotherapeut. Wat krijgt mooi van die familie? Ervaringsdeskundige bij de GGZ, Jontje de Jong.
4: Ik heb van mijn familie mooi gekregen dat wij net vertelden wat er al hier bij in huis gebeurde. Maar ik heb mooi gekregen dat zij net altijd, mijn ouders net altijd... Jan kon wat ik nodig hier, want er waren eigenlijk verhalen die waren net uitsprutsen.
1: Psycholoog bij Maarsing en Van Stijn en derde generatie Nederlands-Indiër Sabrina ten Brink.
5: Aanpassen, hè, continu aanpassen. En dat is dan heel erg te herleiden ook uit onze familiegeschiedenis.
1: Bina de Boer, adoptiecoach. En zelfs als liedsfamke adopteert.
6: Nou, in mijn geval kan ik dat dus niet zeggen, want bij mij is niks bekend over mijn oorsprong. Maar ik weet in ieder geval wel zoveel over adoptie dat als een moeder het kind niet kan houden, dan komt er heel veel cortisol in het lichaam. Soms schaamte, stress en een kind die in de baarmoeder zit van een moeder die stress heeft en heel veel emoties heeft, die denkt dat die emoties van hem of haar zijn, omdat ze in een ik-bewustzijn zitten. Dus dan heb je al intergenerationeel trauma.
7: Ja, hoe ver wil je? Hoe ver wil je in de definitie daarvan?
1: Psychotherapeut Tom Baggerman van GGZ Friesland.
7: Maar een trauma is natuurlijk iets wat veel te groot, een gebeurtenis die iemand overkomt of aangedaan wordt die veel te groot is om te behappen. Het is ook niet positief, dus het is een negatieve gebeurtenis in de zin van heel gevaarlijk of pijnlijk, kwetsend, op wat voor manier dan ook. En wat er ook nog aan zit, is dat de persoon die een trauma overkomt ook eigenlijk geen keuze heeft in dat daarin te blijven of weg te lopen. Of dus je hebt ook geen opties om eruit te stappen uit die situatie.
1: Hoe kan het om te beginnen dat Paken en Beppe of Hoyt of Mem ding mooi maatje en oordragen op die?
7: Omdat mensen die zo'n trauma meemaken, zeker vroeger, niet zo de neiging hadden om daar veel over te praten. En dat is natuurlijk nog steeds wel het geval. Liever laat je het gewoon achter je. En als je er nooit meer aan hoeft terug te kijken, dan is dat het allerfijnste. En als het dan ook geen pootjes heeft en je achterna komt lopen, dan ligt het in het verleden. En dan hoef je het er nooit meer over te hebben. Maar dat neemt niet weg dat de grootheid van wat er gebeurd is wel zo zijn invloed heeft gehad op die mensen en op de patronen die ze hebben ontwikkeld in hun levens. En als zij dan kinderen krijgen, dan nemen ze dus een deel van die patronen mee in hoe ze met die kinderen omgaan. En dat kan dus nog steeds onuitgesproken zijn, maar wel een patroon. En de kinderen die merken dan vaak dat er iets aan de hand is. Maar het is niet duidelijk wat.
1: Jansje wie een poppe van 8 weken doet haar mem voor haar Beppe zwaargje mast. Beppe wie dementerend en wennen bij haar in.
4: Zo liet wie ik en zo moest dus mem toen opeens van mijn Beppe zwaargje. En ik had in de rem van de jaren ik altijd mij kregen dat is mem. Ik kon mij vertelde dan kom je op 2e plak. Ik roon erin vast dat ik altijd probeerde perfect te wezen. Ik dacht dat dat een iets goeds weer, want dan streefde ik ergens naar. Ik was heel erg prestatiegericht en uiterlijk vertoon was heel belangrijk. Want ik hier als levensmotto mee kregen van dat je moest vooral groot voor de mensen wezen. En wat er binnen zo is gebeurde, dat was een overhaal.
5: Bijvoorbeeld ook niet opvallen. Hè? Probeer je maar zo makkelijk mogelijk in te blenden in de Nederlandse cultuur. Hou je gedijst. Hè? Vooral bescheiden zijn. Vooral dankbaar zijn. Dat is eigenlijk wat die generatie, hè? Dus de generatie boven mij, heel erg heeft meegekregen. En ja, dat is iets wat ik zelf dan ook wel weer onbewust heb meegekregen. Niet eens in zoveel woorden, hè, want dat is niet wat wij als boodschap vanuit huis per se hebben meegekregen. Maar toch voel ik het wel.
6: Het kan zelfs al bij de conceptie hebben ze ontdekt. Ja, en dat zijn echt ontdekkingen van de laatste jaren. Want tot eind jaren 80 hebben ze gewoon in de hele wereld baby's zonder narcose geopereerd. Omdat ze dachten dat een baby niks voelde. Ja. Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook gezegd bij adoptie, hè? Van haal een kind maar zo snel mogelijk weg, want dan kan het niet hechten. Maar niemand houdt er rekening mee dat een kind al 9 maanden is gedragen door een moeder. Dus al 9 maanden verbonden is. Ja, dus ik spreek ook vaak niet van hechtingstrauma, maar van relationele trauma. Doordat de eerste relatie die je had niet onvoorwaardelijk was. Dus ik geloof ook dat we een normale reactie hebben op een situatie die niet normaal is. Als alles zou kloppen, dan ben ik met 1,5 gevonden op een station in India. Toen in een kindergevangenis terechtgekomen. Toen in een kindertehuis, toen in een vliegtuig en toen op Schiphol. En daar hebben mijn adoptieouders me opgehaald. En dat is allemaal van horen zeggen en van dossiers. Dus ik heb daar geen actieve herinnering aan. Maar wel in mijn onderbewuste natuurlijk, maar niet in het bewuste brein. Toen mijn adoptievader overleed, toen ik 14 was. Dat was ook plotseling en daarna veranderde mijn leven ook veel. Omdat een nieuw huis, nieuw dorp, nieuw gezin. Dus dat had eigenlijk hetzelfde effect als eerst als je dan
8: Ontworteld.
6: Gehaald. Ja, dus je wordt eigenlijk 2 keer ontheemd. En toen kwamen de signalen. Alleen ik heb dat nooit toen verbonden aan adoptie. Ik dacht altijd dat het met de rouw van mijn vader te maken had. Omdat ik daar ook een hele goede band mee had. Dus, en pas later, toen ik me ben gaan verdiepen in trauma en systemen. En toen kwam ik erachter van, oh ja, maar dat heeft dus te maken met dat ik opnieuw ontheem ben. En opnieuw ouders heb verloren. Dus je wordt eigenlijk dan opnieuw wees.
8: Want hoe uiteren hem dat? Hoe uit zich dat?
6: Ja, nou vooral in hele diepe rouw, heel veel verdriet. Ook plotseling flauwvallen, veel lichamelijke klachten. Dus dat was wel echt een... dit heeft ongeveer 10 jaar geduurd. En het was wel echt een intense periode. Maar ik was ook heel goed in dat verbloemen. Dus ik heb ook wel dat ik later klasgenootjes tegenkwam die zeiden van ja, maar je had toch nooit ergens last van en er was toch niks met jou aan de hand. Dus ik had ook hele goede maskers.
7: Zeker in het begin als we kennis maken en dan zijn we hier op onze afdeling praten we altijd heel breed met mensen. Niet alleen maar over nou welke klacht heb je en we zetten een EMDR-balk voor je neus. Maar we gaan hier echt heel wat lagen verder als de cliënt dat wil. Dan praten we over je familie. Waar kom je vandaan? En waar komt die familie vandaan? Weet je wat die meegemaakt hebben? En dan heel vaak komt al wel ergens de oorlog om de hoek. Tweede Wereldoorlog. Of er komt Indonesië om de hoek. Of in het geval van cliënten die uit de overzeese gebieden, dus Antillen, Suriname, natuurlijk ook wel Indonesië, dan komt de slavernijperiode, die komt ergens wel om de hoek. En hoe dat heeft huisgehouden in de levens van de mensen die daarin betrokken zijn geweest.
8: En dan zie jij in je werk dat mensen daar nu last van hebben?
7: Op enige manier wel, ja. Ja, dat zien we vaak. Dat het toch ergens mee te maken heeft. Natuurlijk hebben mensen ook vaak in hun eigen leven wel hele heftige dingen meegemaakt waardoor ze hier komen. Hè? Dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. Maar zeker als je doorvraagt, dan zit er toch in veel gevallen zit er wel iets in generaties voor hun. Ja.
6: Als ik stel dat ik eten bestel en ik krijg het binnen, dan denk ik altijd er is niet genoeg. Standaard. En ik moet altijd eerst zelf eten voordat ik andere eten kan geven. Want ik ben altijd. Dat is gewoon. Ja, ik denk dat van de tijd van straat of van de kindergevangenis of kinderthuis is overgebleven. En het was vroeger ook wel zo. Dan had ik me ook ziek. Maar ja, als je dan opgroeit, dan vagen dingen ook. En ben je er soms ook helemaal niet meer bezig. Of valt het niet meer op. Maar als je dan wel weer bewust wordt van het trauma, dan vallen dingen ook weer op. Mm. En kun je er dus wat mee doen. En kun je jezelf ook weer normaliseren en zeggen van, oh, misschien is dit heel logisch.
4: Het proces begon eigenlijk met het feit dat ik dus inderdaad in prestatie en perfectie naar mensen kon luisteren. Bezig weer van hoe shot een oor mij. En ik had geleerd dat perfect net goed is. Perfect streven naar goed is goed genoeg. Dat is iets wat gewoon u mensen, u helpt. He? Maar altijd presteren is echt net belangrijk. We moeten echt rusten. Maar eigenlijk, hier geleerd, wie niet werkt zal ook niet eten. Dus presteren. En daardoor viel stek minder.
8: Maar dat had misschien ik wel een stukje van die generatie best, denk ik dan wel, toch? Net viel het trog in.
4: Klopt. Dat wie ik van die generatie, want hij eigenlijk de oorlog mooi maken, die sowieso daardoor geleerd om te zwijgen. En je moest vooral jezelf net voorop zetten. Je moest de vuile was net boeten hengen. Dat spelen al je mooi. Ja. Ik heb eigenlijk best een goede jeugd gehad. Zo zeg ik dat altijd. De eerste 15 jaar waren hartstikke goed. Ik kreeg alleen mijn ouders, die winnen van mij. Ik kreeg wat ik nodig had. Maar dan weet ik iets wat ik net kreeg. En dat realiseer ik me net. Maar dat die wel waard mij tot de persoon maken die ik ben.
8: En wat kreeg ze net?
4: Net altijd emotionele betrokkenheid. Ik ben, zie je in ieder geval het eerst echt een keer boos worden. Want boos was dat we iets, dat die in je net. Maar boosheid had alles met grenzen te maken. En als je geen grenzen hebt, dan heb ik het gevoel dat je net boos wezen mag. Terwijl dat zo'n gezonde reactie is. Dus het feit dat ik boos worden mocht, en dat had ik misschien op een gegeven moment, ik was even wat extra extreem dien. Maar het is goed om te voelen wat het is. En dat had ik mooi. En dat ik me daar net schuldig over hoef te voelen.
6: Trauma begint vaak niet. In mijn geval wel, omdat ik dus mijn verleden niet ken. Maar vaak begint trauma bij een andere generatie. En zijn wij een reactie op die generatie.
8: Wat betekent die namme, Bina?
6: Dat is een goede vraag. Als je kijkt naar de de geschreven betekenis, dan is het in het Hindi betekent het zonder. En als kind vond ik dat dus ook altijd heel raar. Dat wie noemt zijn kind nou zonder? Als je kijkt naar de andere landen, dus Hebreeuws, dan betekent inzicht en wijsheid. En het is ook het instrument van de godin Saraswati. En dat staat dus voor medelieus, harmonieus. En daarom heb ik ook mijn bedrijf dus Bina Coaching genoemd. Omdat ik geloof dat je als coach de innerlijke wijsheid van iemand anders mag ontwaken. Mee ontwaken. Dus nu heb ik wel heel veel liefde voor die naam. Maar als kind was ik blij met mijn Nederlandse naam.
8: Miriam.
6: Miriam, ja. En nu is het andersom. Ja, kijk, ieder kind heeft het recht om in zijn eigen omgeving op te groeien. Om zijn ouders te kennen, om zijn geboortedatum te weten, om zijn taal te kennen. En bij adoptie is het onder het mom van we redden een kind, is dat natuurlijk totaal weggeveegd. Terwijl wij zeggen, door te zeggen dat je iemand redt, zeg je eigenlijk dat jij iemand hebt gegeven wat je niet terug kan betalen. Dus daar komt altijd een schuld bij. Dus je groeit op met een schuld die je niet, never nooit niet kan terugbetalen. Ja, en je kunt dus ook nooit zeggen van er is me iets aangedaan, want we zijn gered. Maar er is ons wel degelijk wat aangedaan. Want het niet weten hoe oud je bent, of niet weten wie je ouders zijn of ze nog leven, dat is eigenlijk een mensenrecht wat je zou moeten hebben. En in de jaren van adoptie is vooral naar de praktische zaken gekeken. Dat heeft de commissie Joustra ook onderzocht en erkend. Maar er is nooit gekeken naar wat heb je nou echt nodig om te kunnen leven in plaats van te kunnen overleven. En ik zie dat heel veel geadopteerden, en waaronder ik zelf ook nog steeds, aan het overleven zijn in plaats van het leven. Hè? En je kunt pas leven als je erkend wordt in je bestaansrecht. Ja, dus je komt er nooit werkelijk af achter wie je was toen je geboren werd. En dat vind ik zelf eigenlijk onmenselijk. Dat je moet leven met dat besef. Hè? En dat je ook niet weet of je ouders nog leven. Dat vind ik heel lastig. En ik vind het ook lastig dat als je wel antwoorden vindt, dat er eigenlijk geen herstel is. Want als jij een zus of een broer vindt, maar niet je ouders, dan kun je niet juridisch herstel krijgen. Want je hebt je ouders nodig om zeg maar die familiebanden te kunnen herstellen.
8: Om kind te kunnen zijn.
6: Om kind te kunnen zijn, maar ook juridisch. Hè? Want adoptie is eigenlijk een juridische verbreking. Hè? Het is niet een biologische. Je biologische banden blijven bestaan. Maar het is eigenlijk, ik zeg altijd, juridisch witwassen. Dus je wordt juridisch westers gemaakt, maar je ziel en je lichaam zijn gewoon nog India's. Dus, en daarmee verbreken ze ook niet de banden met je oorspronkelijke familie. Alleen als ik zeg maar zou zeggen van ik wil mijn biologische zus juridisch erkennen, dan moet ik eerst mijn adoptie herroepen. Dat zou betekenen dat mijn adoptiezus niet meer mijn zus is. Nou, dat wil je ook niet. En bij ons kan het ook helemaal niet, omdat we onze ouders niet hebben gevonden. Dus je kan het niet herstellen. Dus adoptie is zo juridisch geregeld dat er een gezinsvorming komt plaatsvinden voor de westerse mensen. Maar er is nooit rekening mee gehouden dat die kinderen die volwassen worden, dat die op zoek gingen naar de generaties die voor hen kwamen. Ja, en bijvoorbeeld nu in deze periode is er, en ik weet er niet heel veel van, maar is er in de Hindoestaanse gemeenschap en in de Indiase gemeenschap zijn er rituele dagen voor voorouders, van het eren van je voorouders. Ik zou niet weten wat de rituelen zijn, ik zou niet weten hoe de dagen heten. Ja, dus dat, ik zeg ook heel, het is mij nooit geleerd hoe ik Indiër moet zijn. Ik heb wel geleerd hoe ik Nederlands moet zijn en hoe ik Fries moet zijn, maar niet hoe ik Indiër moet zijn.
3: Wie is dat? Goh. Nee, dat heb ik niet eens in de gaten. Dat is het ek. Die taal is ek. Die taal zit hier en dat maakt het alles bij elkaar.
9: Hoe bedoelst?
3: Friesk is Friesk. Friesk is dit, bisto. Het is Bart in het Friesk. Snapst? En dan kan ik net leren. Dat is het. Mm-hmm. Dan kan ik net leren. Wat had ik dan eens die in al die jaren? Onder een stolp zijn beren dwaan. Wat wie dat? Wie dat wel wat?
9: Vanzelfs.
3: Nee, ik bedoel, hoe echt wie je dat of zo?
6: En dat is interessant dat ze eerst dus geen Fries wil spreken, omdat dat verbonden is met trauma. Dus het is ook letterlijk, het komt mijn strot niet meer uit, zeg maar. En op het moment dat ze dat wel kan, doordat de verbindingen en bewustzijn komt over wat gebeurd is, zonder dat we allemaal even klappen. Dan komt die taal wel terug en dan komen die herinneringen ook terug. Hè? En daarom, ik zeg soms ook wel eens, ik denk dat ik geen herinneringen heb, omdat ik de taal niet meer. Hè? Want veel adoptiekinderen kunnen binnen een week Nederlands spreken. En verliezen hun eigen taal ook. Dus dat noemen we ook assimilatie. Ja, het aanpassen aan de dominante cultuur. Maar dat is dus wat je bij trauma dus ook kan zien. Hè? En wat in het toneelstuk helemaal naar voren komt, is dat trauma je de taal kan afnemen, maar dat het je ook weer, als je het wel weer, als er regulatie is en erkenning en kalmering van het zenuwstelsel, dat het ook voor kan zorgen dat je weer herinneringen terugkrijgt. En dan kan je weer helen.
3: Ik dacht alleen dat
9: ik tocht als daarom dit tekstkroen hiest. Om het hier hoort te hebben. Dit stik schentelitte te omjermje en zat te hele goorbeurt.
3: Die tekst gaat niet over mij. Ik ben Jaap niet. Sommige mensen kunnen wel doen alsof.
9: Maar dit is toch precies hoe het bij je thuis wie?
3: Totaal niet!
9: Hè?
5: Ja, als ik het dan heb over mijn persoonlijke geschiedenis, de Indische geschiedenis, dan noem je dat ook wel cumulatief trauma. Dus dat is een opeenstapeling van trauma. Dus dat is niet alleen de oorlog, maar ook het verlaten van je geboortegrond, van je land en het vervolgens hier moeten aanpassen. En wat je vaak bij trauma ziet, is dat het te overweldigend is om erover te kunnen praten. Soms zit er ook een gevoel van schuld of schaamte tussen, waardoor het nog moeilijker maakt om erover te praten. En ze willen vaak ook hun kinderen niet belasten. Ze dachten dan, als ik het dan heb over mijn opa bijvoorbeeld en die generatie. Ja, Nederland, nieuwe toekomst, laten we vooruitkijken. Laten we onze kinderen er niet mee belasten. Maar je merkt toch wel dat vooral dat onuitgesprokene, hoewel heel liefdevol bedoeld, is toch ook een belasting. En dat merk ik ook heel erg met die gespreksgroepen die ik dan heb gevoerd of die ik dan heb begeleid. Dat ook die tweede generatie, dus dat is eigenlijk de generatie van mijn vader, die heeft ook een hele leven lang hier niet over gepraat. Want dat hebben ze niet van huis uit meegekregen. Ze hebben niet geleerd om erover te praten. En dit is iets wat ik naast mijn werk eigenlijk als psycholoog ook doe voor Stichting Pelita. Daar begeleid ik gespreksgroepen. En die is voor de naoorlogse generatie. Dus eigenlijk hebben zij allemaal intergenerationeel trauma. En ik heb heel erg gemerkt dat wanneer wij daarover praten, of wanneer zij daarover praten, dan is dat zo enorm helend. Ja, ook omdat het in een omgeving is met mensen die onze roots delen. Hè. Ik heb het nu over de Nederlands-Indische roots. En er is een hele veilige omgeving wordt dan gecreëerd zonder dat je al te veel hoeft uit te leggen omdat je hetzelfde hebt meegemaakt. En dat was toch wel heel, heel bijzonder om te zien. Wat dus alleen al praten, maar ook het zijn met mensen die hetzelfde voelen en ervaren, wat dat dan al niet kan doen.
7: In ons werk noemen we dat realisatie. Het echt worden van dat wat tot dan toe een herinnering was. Een hele vage herinnering of een vaag gevoel of een hele concrete herinnering. Maar in ieder geval nog in je hoofd, zeg maar. En in je lijf en in je wezen. En als daar nooit over gesproken wordt, dan blijft het daar zitten. En in die zin is het dan nog niet zo echt in de zin van in de buitenwereld. Het kan natuurlijk nooit een ding worden in de zin van dat je het kan vastpakken. Maar als het woorden krijgt, dan wordt het echter. En dat is nodig als je het vervolgens, als je er iets mee wil, als je het wil verwerken. Iets wat nog niet echt is, dat kan je ook niet verwerken. Dus je wilt in zo'n therapie, wil je naar realisatie toekomen, om dan vervolgens er te integreren in je dagelijks leven of te gaan snappen of dat ding op zijn plek gaan vallen en dan kom je met je leven weer verder. En als daar van dat soort onbekendheden zitten of geheimen, dan kan het niet echt worden en dan kan je het ook niet verwerken. En dan wordt het lastig. En dat proberen we hier dus dan toch wel, soms een beetje houtje touwtje, maar toch wel wat meer dan voorheen voor in hun levens op gang te krijgen.
3: Oké, misschien leg ik het verkeerd uit, maar ik heb er ook heel veel aan gehad, aan die zelfstandigheid. Ik kan mijn eigen bootje stoppen.
9: Oh ja? En hoe goed gaat dat?
3: Liefdevolle verwaarlozing heet dat. Ik val mijn ouders niet lastig met onzinnig gedoe.
5: We hebben het dan over verschillende thema's. En dan gaan we inderdaad ook kijken van goh, wat zijn dingen die je niet meer nodig hebt. Maar hoe kan je er ook kracht uithalen? Ik vind bijvoorbeeld de eigenschap veerkracht heel typerend voor de Indische gemeenschap. En dat vind ik wel altijd iets moois om ook te benadrukken. We kunnen ons heel goed aanpassen. We kunnen ook heel goed sterk zijn. We kunnen ook heel goed naar de toekomst kijken in plaats van naar het verleden. En natuurlijk is dat niet altijd even helpend. Maar het kan ook echt een kracht zijn. En dat vind ik ook wel heel mooi om te benadrukken. Ja.
8: En is dit iets wat dan, was nou in die work exist als ervaringsdeskundige, dat meisjes dingen meenemen die ze van een familie kregen en die ze nou nog belemmeren?
4: Ja, ik denk dat er een hele grote mensen in de zorg werken die altijd in die zorgen er al zitten in hun gezin van herkomst. En dat nemen ze dan parentificatie. Maar parentificatie is mijn wut. Het wut werd ik heel vol aan mijn dag. En dat betekent dat ik altijd in de zorgrol zit. Zorg hiervoor. Hoe komt het bij je thuis? Hoe bleef het goed? Hoe kan ik mijn ouders ontzorgen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat het veilig is? Maar ik onvielen van wat is er wel, wat is er net. Ik had een skof dacht dat ik heel erg HSP wie het had ik me eigenlijk echt realiseerde van HSP. Ja, ik ben wel heel sensitief, want ik ben altijd ontscan. En toen had ik dat ik daarna eens koft losleten. Om daarna weer tot ontdekking te komen, ja, maar je hebt wel bij me. Het is er wel, alleen het had steeds net meer een sappe voorgroen. Dus in mijn proces is dat ik, nou ja, wat die in een moment meer aanwezig was, daarna wat minder. Maar wel dat ik uiteindelijk tot de conclusie kwam, maar je hebt wel bij me. Want het jet bij waar ik ben.
7: Ik vind het moeilijk om daar iets algemeens over te zeggen. Dus dan zou het moeten gaan over binnen ons werk. En de mensen die hier om hulp komen. Met vragen zitten, met vraagstukken. Of we daar dan verschuivingen, thema's in zien.
8: Ja, zitten daar algemene thema's in dat je denkt, ah, dat zie ik toch vaker. Als we het dan hebben over dat stukje wat je meekrijgt van je familie.
7: Ja. Armoede. De oorlog is nooit ver weg. En dan naar beide kanten. Mensen die in de generaties voor zich, voor hun... mensen hebben gehad die in het verzet hebben gezeten. Die slachtoffer zijn geworden. Die vreselijke ontberingen hebben gehad. Ondergedoken gezeten hebben. Maar ook mensen die aan de foute kant, zeg maar, hebben gestaan. Ja, dat hele palet, het komt allemaal voor. Drank, hè, om de spanningen weg te drinken. En door die drank alcoholisme. Ja, ouders die hartstikke aan het drank zijn, die zijn meestal niet zo in staat om een fijne opvoeding neer te zetten. En dan druk ik me zachtjes uit. Ja, dus een heel palet van traumatiseringen die wij met onze cliënten dan terughoren, die op tafel komen. Als ze bekend zijn, hè? Als ze er vanaf weten.
1: Onze gids over intergenerationeel trauma kan het over een groot verskaat om thema's gaan. Maar, zegt psychotherapeut Tom Baggerman, er is iets dat altijd speelt en dat is schuld en schaamte.
7: En als je nou zelf een trauma meemaakt, dan is het nog tot daaraan toe dat je daar schuldig en schaamtevol over voelt. Want dan kan je dat bespreken in de context van dat trauma. Maar als je, zeker door die patronen die je hebt meegekregen in je opvoeding en je hele familiecontext, schuld en schaamte voelt, maar het is eigenlijk niet zo duidelijk waarover. Ja, dan ben je eerst al een paar decennia verder voordat je weet dat het eigenlijk een onderwerp zou moeten zijn. In jouw leven, om misschien toch eens over, even voordat je kan ontwaren dat een thema is voor je, ben je al heel veel verder. Daar gaat dan heel veel tijd mee kwijt. Het is hartstikke zonde. En vaak is het ook een reden voor mensen om er ook maar niet over te praten.
8: Dus dan heb je altijd schuld en schaamtegevoel, maar je weet niet precies waarom.
7: Nee, dus dan is dat gewoon hoe het is. Ja, maar het is niet hoe het is. En voordat je dat doorhebt. En dan is het echt goed om te weten dat schuld en schaamte een reflex is van iedereen. Dus alle mensen die een trauma zelf meemaken of trauma in hun voorgeschiedenissen hebben in hun families, die hebben dat als reflex. Net als dat wanneer je een hete verwarmingsbuis of zo, of een vlammetje of zo aanraakt met je hand, dan is je hand al weg voordat je door hebt waarom. Dat heeft je lijf al gedaan voor je. En dan denk ik, oh ja, dat was heet. Dat is een reflex. Zo is dat ook met schuld. Dus er is iets traumatisch gebeurd en jij gaat je schuldig zitten voelen. Daar kan je niks aan doen. Dat doet iedereen. Maar als je dat weet, dan wordt misschien de drempel wat kleiner om ondanks je schuld- en schaamtegevoelens er toch eens wat over te gaan vertellen.
1: Oren wieken in Bureau de Vries, waarom schuld en schaamte ik helpen kan. En Hoe zwaar is het voor dat je eigen trauma net terug juist ondien bent?
5: Het is denk ik bijna ook onmogelijk om dat niet te doen.
4: Het is een eigen paad. En eigenlijk is dat al vanaf dat ze baby binnen. Maar ze leren los te laten. En ik hield zoiets van, kom maar lekker dichtbij me. Ik zal wel voor die zwartje.
8: Omdat Sto dat net gewoon heeft.
4: Ik denk dat tot de reden weer.
6: En ik zeg altijd van één ding weten we 100% zeker... is dat je trauma overdraagt op je kinderen.
4: Hè? Hoe dan ik?
6: Ja, dus dat kan ik je geruststellen. Daar hoef je niet over in te zitten dat gebeurt. De vraag is alleen, hoe kan je jezelf leren reguleren... en hoe kun je jezelf zodanig ontwikkelen dat je dat herkent... en dat je daar ook in gesprek kan gaan.
0: Een interessant onderwerp. En deze week is hoe het stik van Pierre 20 wat spelen in première gaan. Maar dat is uitsteld, want in de try-out winnen de makkers net tevreden... en dus wordt er nog het werken aan het stik. De tour terug de provincie zet wel op 22 oktober uit. Voor de première wordt een oormoment zocht.

0: Hij zegt, Arun, uit de oude doos nemen we dat. I don't know why, but I do. Van Clarence Frogman Henry. Dit horen van Bureau de Vries eindig je wel alle weken met een verhaal uit Blauwhoes. Een verhaal dat optekenen is in het rand van een Europees project, waarbij de inwoners uit vier Europese dwarpen vertellen over haar dwarp, de Meerskip. Het gaat om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en Blauwhoes in Friesland. Hier komt Avi Kroon aan het woord. Ze werken 30 jaar in de zorg, maar smeert daarna haar leven om.
1: Ja, ik ga bijna 30 hier in de zorg zitten. Ja, we wonen altijd wel wat iets voor uzelf te geren. Iets leuks, iets onderneming en wat. En nou ja, dat is dan van een theetuin en op les kwam er een ijskoeker. En zo ze vorig hier, daarvoor. Gaan we nou zelfs een snackwijn, dat geven we bij mij de campingslongens. Vier campings hebben dat we dan in hoogseizoen zeg maar ouder innen. Dus ik ga sinds vorig jaar, heel april, heb ik mijn baan op zijn in de zorg. Om gewoon echt helemaal gewoon dat de theetuin altijd niet per keer en dat je met een snackwijn op paard kennen. Dus op zo'n manier. Dat is steeds maar de oude, nou ja, het is een dik, een hemdiek steeds maar. Ja, het is een mooi slingerpaard. Het is gewoon ook heel, ja, heel rustig, heel landelijk. En ja, je maakt de muziek eigenlijk wat een beetje naar beneden daar, dus. Het maakt echt mooi waarwijzen. Als de mensen zitten, dat loopt altijd on. Nou, soms ik dan schreeuw je wel wat en dan is het net eens. Ik streun je meestal wel wat om. En dan is het, oh, dan is het te stil. Dan denken ze, nou, het zal misschien wel niks wijzen. Maar soms heel soort ben ik, als ze een keer west binnen, dan schreeuw ze hoe het je zit. En dan zeggen ze, het is je prachtig. Maar dat kun je net altijd van de diekskant, denk ik, zien. Ik ga tenminste altijd wat mooi in de blom en probeert ze mooi om wat om te klaaien. Het is net dat ik toezelinnig werk. Ik kom, nou, het meeste komt bij mij. Dus ik heb altijd het sociale contact, wat ik heel belangrijk vind. Dat krijg ik nou wel. Nou, en we gaan naar campings. Daar heb ik al wel leuke vakantiegangers en toeristen. En hij praat. Ja, we zijn allebei heel sociaal, mijn man en ik wel. Dat vinden we gewoon leuk. Dat krijgen we energie van. Dus dat straal ik denk ik uit. Ja, ik wil alleen nog staan die gewoon hier komen. En voor koffie en praatje. Het is ook een beetje sociaal iets. En soms ik dan kan mijn verste klant, die komen gewoon. Die ging gewoon bij elkaar zitten. Soms ik wel vreemd. Het is heel iets. En heel intiem. Op een of andere manier. Die mensen soms van Malken praten, die me gewoon helemaal net kennen. En dat is gewoon hartstikke leuk. Ik denk gewoon ik bezitten dat het rustig is. Ja, het interesseert me oprecht. Het is net dat, weet je, ik vind het gewoon ik leuk, het contact. Ja, het hoeft net altijd. Hè? Want je maakt ik onveel. Soms dan denk je, nou, lid ze maar met rust, dan ging ik gewoon even horen dingen doen. Of, ja, een beetje om de mensen denken. Een beetje gewoon, ja. Nou, ja, want ik had toch wel best wel een soort die alleen nog komen en dan gewoon ik regelmatig komen. Ja, even een praatje. Dat is het gewoon. Het is gewoon koffie, maar een praatje. Nou, en dat krijgen ze dan gewoon erbij. Zeg maar. Het is gewoon, en dat vind ik gewoon ik leuk. Ja. Sommige mensen had ik nodig. Ja, dat vind ik, ja. Zo ben ik gewoon. Ja. Ja.
0: Die prachtige hemdiek bij Blauwhoes. Nije wieken weer een oorverhaal uit dat mooie dwarp daar in Zuidwest-Friesland. En dadelijk is het tijd voor het Nijs Forum. Daarin stedelid voor de FNP Dini Visser, Paul Schouten, hij is wethouder van de gemeente Haas. En Hanneke Goede, zij is stedelid van de SP. Een paar onderwerpen neem ik alvast. De takkomst van het waad, hoe Mathie eruit zijn. En ik het WMO vervier. Vierders vanzelfs ik van alles oer de rest van de wereld. Dadelijk in het Nijs Forum.
2: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Hoe bleef de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
4: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marsje treuren.
3: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Hey, Remol!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
8: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Jaring de Wolf, Benning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolde ontvief.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: 12 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn in Oldebroek gestolen. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst hangt die ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag vandaag niet. Bij de kerk, waar de vlag is gestolen, hangt inmiddels wel weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van der Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van der Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. En het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en een schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. De VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag en maar vertrok vanuit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. Voor zover bekend is de bemanning niet gewond geraakt. Het weer in het noorden en midden van het land, wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog, in de ochtend fris, maar in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dadelijk is het Nijs Forum, mooi een wethouder en twee steerteleden hoe de takkomst van het water, het WMO vervier, maar ik zo'n oktober en coming out day. Dadelijk in het Nijs Forum op radio en tv.
9: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn, Iepen. Van Tolde ontvief.
10: Voor een nice zoekie. Hoi ma, service en auto's is er voor Elsen hier.
16: Njoggen hond om mij Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
17: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
18: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Hey, Remo!
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
20: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
23: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
23: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
25: En als je huur verandert?
24: Pas het zelf aan.
26: En als je gaat samenwonen?
24: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
15: Welkom bij het Nijs Forum van Bureau de Vries. We hebben drie politici aan tafel zitten. Een wethouder, bestuurder, Paul Schouten uit Haas, Dini Visser, steertelid voor de FNP en Hanneke Goede van de SP Ek in de Steerten. En we hebben het oer van allerhande onderwerpen.
12: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
15: En we beginnen deze uitzending altijd met eigen onderwerpen. Paul Schouten, wethouder in Haas. Wat is Mike Doosees eigenlijk?
27: Nou, dat doen we al een tijdje.
15: Ja, dus, dat doen wij al. We kennen elkaar wat langer. Ja. Wat is die Nijs?
27: Nou, ik zag vanochtend op de website van de Leeuwarden Kranten berichten over dat meer hoogopgeleide en ook jongeren vastlopen in de zoektocht naar een baan. Nou, dat is op zich natuurlijk geen goed nieuws. Wat ik daaraan koppel is dat wij afgelopen donderdag een maritiem wijzer hebben gehad in Harlingen bij de Maritieme Academie. En daar kwamen 1400 jongeren in groepen langs en konden daar kennis maken met van alles wat met maritiem te maken heeft. Met maritieme bedrijven, met alles wat daarachter zit. En dat mocht ik openen en daar heb ik ook even rondgekeken. Nou, dat vond ik wel dan weer heel positief.
15: Eigenlijk zo is wel wennen squallenvollen. En maritieme opleiding volgen.
27: Ja, nou eigenlijk wel, ja. Volgens mij is, ik heb nu ook sinds kort heb ik onderwijs in mijn portefeuille. Dus ik ga nu ook de scholen langs. Ik kijk mijn ogen uit als je dat vergelijkt met hoe de scholen er toen uitzagen.
15: Ja, ja, ja.
27: Meneer, dat is al gauw 50 jaar geleden.
15: Ja.
27: Volgens mij is het een stuk leuker nu.
15: Ja, maar dat brengt me voor, want ik jijde in het Nijs ik dat maritiem onderwijs minder populair wordt onder de jongeren. Maar als ik dan jij dat er 1400 bijen op al.
27: Ja, dat moeten ze ook wel, hè? Ze moeten daar langs.
15: Ja,
27: dat
15: is gewoon,
27: ja. Hey. Maar ik zag ook wel heel veel vrolijkheid en ze waren met allerlei dingen bezig, met proefjes. Ze konden heel veel doen.
15: Ja.
27: Nou ja, dat is wel de manier, denk ik, om dat maritieme weer onder de aandacht te brengen. Want maritiem is wel een van de speerpunten, uiteraard in Harlingen, maar ook van de provincie, ook in Europa, landelijk, hè, van as naar schip. Dat moeten we nu echt eens een keer waarmaken als het ook om verduurzaming gaat. Dus ja, dan hebben we ook de handjes nodig.
15: Zo is het. Hanneke Goede, die Nijs.
0: Ja, nou ja, vandaag is het Coming Out Day. Dus de dag eigenlijk dat als je nog wel een beetje in de kast zit en je durft het naar buiten te brengen, dat je dat ook mag doen. Bij mij in de thuis wappert de vlag. En nou ja, het nieuws is eigenlijk dat ik wel meteen merk, die vlag hangt en mensen voelen zich gelijk geroepen om je uit te schelden als je even in je tuin
15: dat
0: staat.
15: Dat meest net.
0: Ja, dus ik

0: echt op.
1: Die vlagen, is er al een aantal jaren? Is dit nijverdij of is dat elk hier zo? Wordt het erger?
0: Nou, ik heb ooit in de Staten mijn verhaal gedaan toen ik voor de tweede keer uit de kast kwam tijdens het sportdebat. Dat ik in de kleedkamer van de sportschool vroeger niet echt heel leuk behandeld ben. En dat ik daardoor van sportschool gewisseld ben en ook heel hard weer de kast in teruggekropen ben. De periode daarna, ja, ik heb een hetero relatie gehad, 2 kinderen gekregen. Dus heb ik me er niet heel veel mee bezig gehouden. En de periode daarna, ja, dan ben je weer op zoek naar jezelf. En 10 jaar geleden had ik zoiets van, ja, het kan. Je kan gewoon zijn wie je bent. Maar de afgelopen tijd, het wordt echt wel steeds heviger wat er naar je toe geroepen wordt op het moment dat ze iets van een regenboogvlag zien. Dus het maakt het er niet leuker.
1: Ja, we hebben het nog even over dat Peerse vreet. Eigenlijk komen we er nou al op, dus laten we er maar even over verder praten. De acceptatie van homoseksualiteit wordt leger onder jongeren. Ja. Wat verneem je hem daarvan? Jij hem dingen die niet...
2: Het is een signaal wat helemaal in de samenleving breed speelt. Hè. Het is gewoon verhurding. En dat viel sterk. Dus het is zo spietig. Dat zo net matten. Hè. We binnen een inclusieve samenleving hier in Friesland en elk maar der wijze. Dus beskamps hem. Ken het ons.
1: Ja, en hoe keer je het?
3: Ja, ik ben bang dat je dat niet alleen doet met symbolische uitingen van solidariteit. Maar dat er zal een heel project achter moeten zitten. Op scholen. Het bij elkaar brengen. Misschien ook begrijpen waarom er een weerstand ontstaat. Dat heeft misschien te maken met social media ook. Met groepsdruk.
1: Maar die groepsdruk heeft er altijd wel west, denk ik.
3: Jawel, maar de groepsdruk was... Kijk, als je dat vergelijkt met 30 jaar geleden. Hè? Als je gepest werd of er was groepsdruk en je was thuis, dan hield het in ieder geval op. Nu gaat het natuurlijk 24-7 door. Hè? Ja. En elke dag. Daarom lijkt het me ook goed als social media gebruik onder jongeren. Een liberaal.
1: Ombanden. Dit verbaast mij.
3: Maar dat loopt toch uit de hand. We zien het aan alle kanten. Ook natuurlijk in de jeugdzorg. Het is allerlei problematiek met jongeren.
1: Ja,
3: ik vind die vlaggen zijn een uiting van solidariteit, maar daarmee ben je er niet. Maar dat zullen jullie ook wel...
1: Nee. Ik heb van de week wel een discussie op Radio 1 en dan kunnen luisteraars op reageren. En er wien een aantal die zei van dat totaal, het wordt dus toch de strot drukt.
0: Ja, onzin.
1: Wat vind je daarvan dat meesken dat zezen?
0: Ja. Nou, het gaat om 2 dagen en eigenlijk een week in het jaar, of een maand in het jaar, waar de zichtbaarheid vergroot wordt. Op het moment dat je zegt het wordt door de strot gedrukt, dan zit het gewoon in je eigen algoritme. Want op het moment dat je op berichten gaat reageren, dan krijg je het op je tijdlijn. Mm-hmm. Dus dan zeg je al snel, ik zie het overal. Ja, dat is je eigen schuld. Maar je zou het kunnen vergelijken op dit moment. Als je kijkt naar de regenboog, ja, er zijn met mensen die een vlag hebben. Op bepaalde dagen hangt het bij de overheid. En je hebt af en toe eens een keer een bankje of een zebrapad. Maar als je nu om je heen gaat kijken, overal hangen omgekeerde vlaggen. En dat wordt wel geaccepteerd. Dat ik denk van, nou, als je dan gaat kijken...
1: Dat dus ik behoorlijk trots de strot drukt.
0: Ja. Zo zou je dat kunnen noemen. Maar goed bekeken, het gaat alle twee om mensen. Het een vecht voor het behoud van het bedrijf. Het ander vecht voor de liefde van de toekomst.
1: Ja.
0: Dus als je zegt, het een wordt je door de strot gedrukt, moet je ook zeggen het ander. Of je kan gewoon zeggen, het wordt allebei niet door de strot gedrukt en we accepteren iedereen die vecht voor de toekomst.
1: Ja, maar je kan ik zeggen, het signaal van nu Den Haag, wie deze week nou ik net heel fijn. Dat er nog een debat komen mat, een motie komen mat om die ruimborgenvlagen.
0: Die ging heel ver. Maar ik snap hem wel. Want er wordt gezegd, er wordt niet geluisterd naar je inwoners. Nu luister je een keer naar een deel van je inwoners en dan is het nog niet goed. Want vaak worden minderheidsgroepen aan de kant gezet. En toch moet er naar geluisterd worden. Dit had misschien niet op deze manier gedaan moeten worden, maar gewoon als alle Kamerleden wel aanwezig waren. Dus ik snap wel waarom het gedaan is. Alleen dat ze iedereen ervoor terug hebben laten komen vanwege een hoofdelijke stemming, dat ging wel heel erg ver.
1: Ja. Wurkoenwinkel dus.
2: Ik denk het. Ja. Mekaar beter horen. Ja, ik denk dat mekaar beter horen en daarvoor mekaar is voor inzetten matten.
1: Ja.
3: Maar nogmaals, dan moet je denk ik ook kijken van waar komt dit vandaan? Ja. Proberen zoveel mogelijk te zien waarom is dat dan de afgelopen jaren.
1: Maar waarom is het? Wat denk je?
3: Nou ja,
1: de social media. Hebben we, of ja, of tenminste dat jij je, dat de Andrew Tate-achtige dingen, ja, precies, weer terug naar de keuken moet, vrouw, dat soort dingen.
3: Die ook weer social media gebruikt om dat uit te dragen.
0: Er wordt geen grens meer gesteld aan wat mensen mogen zeggen. Op het moment dat je wat zegt, er zit geen consequentie.

0: mensen meer aan en niemand weet wie je bent, want je kan het anoniem doen. En daar zit ook gewoon een stukje geen sociale controle meer. Vroeger voerde je eigenlijk met de hele straat de kinderen op die er rondliepen. En dat is nu niet meer zo. Nee. Dus als je een gedachte hebt die anders is, waarvan je zegt, ik gooi het op het internet, heb je alle vrijheid om het te doen.
1: Ja. Niemand die zegt. Maar blik berekend ze op de fiets langs die in tuin komen.
0: Ja, dat is op het moment wel wat er speelt. Ja, want je kan het doen op social media. Je verlegt je eigen grens. Dan spreek je iemand aan. Dus je verlegt weer je eigen grens. En ja. Zo gaat die sneeuwbal rollen. En die wordt alleen maar erger.
1: Heeft erop reageerd eigenlijk?
0: Nee, ik heb me omgedraaid. Ik ben met mijn boodschappen verder gegaan. Mijn kind stond bij de deur. Die was me aan het helpen. Ik had echt zoiets van, trek me er niks van aan. Want ja, ze kennen me niet. Ze weten niet wie ik ben. Ze weten helemaal niet wat mijn insteek is en hoe ik leef. Dus nou ja, dan roepen ze maar wat en ze zoeken het maar lekker uit. Ja.
1: Sava, 10 onderwerp, toch weer een heel onderwerp. Dini, we gaan toch nog even naar Dien eigen onderwerp.
2: Ja, ik eerst een mooi berichtje van de website van de Omroep uitzocht door de Voedselalliantie. Want korte ketens, dat vind ik fantastisch. En dat de grotere supermarkten daar nou in Margin vind ik echt geweldig. Maar onderwijs in de tuin, jij ik het verhaal van Hein de Haan en Jelte. En toen dacht ik, ja, uw collega Sita Land, die het en haar dochter het een slim ongeluk hond. En daar is nou ik een actie van voor Serious request voor het Nije Glazen Huis. Dus ja, dat wil ik even van dit moment gebruik maken om die actie.
1: Lees even uit, wat is er gebeurd met de dochter van
2: ze? Ja, zij hebben tijdens een familie etentje is dat famke in de Brouwen vlijn. En zij heeft dus behoorlijk heftige periode gehad. Famke wie haar heel erg verbrand en het gaat nou eigenlijk heel goed. Maar ja, dat heeft wel een enorme impact op dat gezin en op het famke. Dus vandaar dat we daar wel aandacht voor vregen.
1: Nou, heel goed. Dat is de nieuwe actie van Serious Request. Die in december plakvine zil. Dan gaan we naar het waard. Hier zit de voorzitter van de Vereniging van Waddengemeenten.
3: Ja.
1: Zo is het. Nou, Hekjem, ik als kreun het waard. De problematiek, het verhaal is zo breed.
3: Ja.
1: Dus waar beginnen we, voorzitter?
3: Nou, de kern van de discussie is, zoals je misschien wel kan voorstellen, de balans zien te bewaren tussen ecologie en economie. Daar gaat de hele discussie over. Iedereen is voor het herstel van natuurwaardes waar die in de knel zijn gekomen. Maar,
1: of dreigen te komen.
3: Of dreigen te komen. Maar, zoals ik dan altijd maar ook pleeg te zeggen, wij forageren hier ook. De inwoners van het kustgebied, van de eilanden. En je ziet dat dat nou ook begint te knellen. Op de eilanden heb je natuurlijk nu de beweging Wij zijn de Wadden.
1: De Vrije Vogels.
3: Vrije Vogels, ja. En ja, dat snap ik wel. Want we zitten nog midden in die discussie. En Rijkswaterstaat heeft een aantal.
1: Nou, die knalde er even in.
3: Die knalde er even in. En niet alleen op de eilanden, maar ook al eerder op het Noordeest, de kwelders.
1: Ja.
3: Ja, dat, zo doen we dat dus niet, minor.
1: Nee, is dat ook
3: dat
1: net?
3: Nee, is dat ook dat net?
1: En uiteindelijk heeft de minister nou zijn van nee, maar zo heet wordt de soep niet gegeten.
3: Nee, dan zie je wel een duidelijk verschil in de Telegraaf. Die zegt dit, ze gaan het allemaal afsluiten. En vervolgens in andere kanten zegt de minister van nou, dat gaan we juist niet doen.
1: Nee.
3: Goed, er spelen van allerlei dingen. De Europese Natuurherstelverordening die geïmplementeerd moet worden in een Nederlands natuurplan. Het beleidskader natuur.
1: Oei.
3: Ja. De beheerkwesties. Waar we het over hebben als het over Rijkswaterstaat gaat. Ja. Dat is natuurlijk een van de beheerders. Nou ja, dat is een nieuwsgierige. Want ik doe even leuk mee met
4: een hazer,
3: ja. Ja, nou ja, mijn moeder was wel Friesin, hoor.
4: Oh ja.
3: Dus. Ja, dan spelen er een aantal kwesties. Bijvoorbeeld, dan wordt het technisch misschien, maar even een paar dingen die spelen. Referentiejaren.
1: Als ik heb geen idee, Jim.
4: Nee, geen idee.
1: Nee,
3: als je voor natuurwaardes gaat vergelijken met waardes van voor bijvoorbeeld de Afsluitdijk, dan weet je zeker, denken wij als VWG, dan kom je nooit meer in het groen.
4: Nee.
3: Bijvoorbeeld als het over zeegras gaat.
1: Nee.
3: Dus die referentiejaren, die zijn van belang. Een andere belangzaak is van, het gaat slecht met de wadden. Daar heb je op zich niks aan als je dat constateert.
1: Nou ja, je mag het constateren. En er was nou, ontwaard.
3: Het gaat slecht met de Wadden is niet het hele verhaal.
1: Nee, oké.
0: Okay. Wat gaat dan slecht met de Wadden?
3: Wat gaat het precies? Ja. Okay. Want ongeveer een derde van de soorten gaat het goed, beter mee. En ongeveer een derde is het stabiel. En een derde of iets meer, 40%, gaat achteruit.
1: Ja.
3: Dus wat moet je doen? Je moet kijken naar soortgerichte aanpak. Heeft dat dan ook uitzicht op herstel?
1: Ja.
3: En wat zijn dan de sociaal-economische consequenties?
1: Daar zitten we middenin.
3: En
1: dan komt er die kwettensteert. En uiteindelijk helpt de minister het weer een beetje waarom. Ja. Hoe zie je hem je
2: nou? Nou ja, ik met Cisse, ik vind het discutabel. Had het Riek, die is uiteindelijk daar toch verantwoordelijk voor. Die heeft daar een behoorlijke rol in het gebied. Hè, mijnbouw, gaswinning. Iets met pijpleidingen en kabels.
1: Limoenenparken.
2: Nou ja, en dan wordt de rekening van het gaat slecht met het wat, wordt bij de gebroekers, de burgers en de mensen die ervan afhankelijk binnen economische deadline. Vind ik wel wat van, ja.
0: Nou, als ik ga kijken naar hoe het allemaal gebeurt. Friesland en de Wadden liggen natuurlijk heel ver van Den Haag af. En dan wordt er in Den Haag een beslissing genomen van zo gaan we het doen. Overvalt de inwoners. Waarom worden die niet meegenomen? Zij weten heel goed wat er op hun eiland speelt. Of wat er aan de vaste wal aan de kant van de Wadden speelt. Zorg eerst dat die mensen ook gewoon kunnen vertellen. Dit speelt er, dit zien wij. Zo willen wij het graag doen. En stem dat op elkaar af.
1: Maar je kan niet denken van, nou, ze hebben in elk geval de discussie. Iepen Brutsen.
2: Ze hebben in elk geval een beslissing naam.
0: Er zit een groot verschil tussen of je een discussie gaat voeren over iets waarvan je weet wat er precies speelt en je de mensen meeneemt, of dat je de discussie voert en later pas de mensen inlicht en eigenlijk over hun rug al een beslissing hebt genomen.
3: Ja, was dit een beslissing van Rijkswaterstaat?
1: Ja, net van de minister.
3: Niet van de minister.
1: Nee, daarom. Dus die minister heeft het, en de minister is wel het misschien wel tocht van, misschien het Rijkswaterstaat tocht van, nou laten we toch maar eens even dingelingeling doen om de boel op te scoren. Ik zei het maar even, want ik wie les
3: niet
1: te varen. En ik zeg de Waddenplaats. Ik leer dat de Engelsman plaats wie dat live vol mij skippen, die het mensen uitspugen, die daar hoe die platen rinnen, dat ik dacht, wow,
0: ja,
1: dit is druk. Die zeehoenen worden voor het jagen, die
0: dat
1: vogels.
0: Is ook een discussie geweest in de Staten, hè? Dit gedeelte.
1: Ja.
0: Daar moeten we ook heel erg voorzichtig mee zijn van laat niet al die mensen op het wat.
1: Nee, maar dan is het de eilandbewoners. Hé, hey, dat bepalen wij zelf wel even en wij weten hoe het is. Maar dat ben ik de ondernemers die het geld verdienen maar het uitspugen van die mensen op die platen.
0: Het zijn niet alleen ondernemers die mensen op de platen laten. De ondernemers die dat doen, die hebben het over het algemeen wel heel goed voor elkaar. Maar er zijn ook gewoon heel veel bedrijven, of eigenlijk niet eens bedrijven, mensen die zelf zeggen van we gaan er met een schip heen, we huren het af en we laten ons afzetten. En die zorgen ervoor dat de ondernemers weer een hele slechte naam krijgen rondom het zeehondentourisme. Ja. Dus
3: overigens gaat het hartstikke goed met een zeehond hoor.
0: Dat wel.
1: Ja,
3: daar staat alles op groen hè.
1: Maar mijn vogels en dat soort,
3: Je moet dat ook niet bijvoorbeeld in het broedseizoen doen.
1: Nee. Maar nou bist de best wethouder, de best een liberaal, die heel erg op economie is, nevens mij. Want Haans is heel erg ohinkelijk ik van goede vaargeulen. Ja. Maar een vaargeul uit Djipje het ik weer consequenties voor de natuur.
3: Zeker.
1: Waar staan we in deze discussie als VVD-wethouder?
3: Nou, ik ben gewoon wethouder, hè. Voor, wel namens de VVD, maar voor
1: de Haarlingers.
3: Voor alle Haarlingers. En als voorzitter natuurlijk voor alle kustgemeentes.
1: Mm-hmm.
3: Waar staan we? Kijk, voor de havengemeentes is één ding heel groot belang, is namelijk dat die havens bereikbaar blijven. Hoe je dat doet, daar zijn allerlei manieren voor.
1: Ja.
3: Een voorbeeld is, vind ik een positief voorbeeld, is dat de havenondernemers samen met de Waddenvereniging een pilot hebben opgezet, wat overgenomen is, om te kijken hoe het baggeren dynamischer kan in boontjes. En boontjes is een vaargeul tussen Harlingen en Kornwerderzand.
1: En van groot belang.
3: En van groot belang, want dat is namelijk onze verbinding met het achterland. Richting Amsterdam, maar ook de IJsselmeerstadjes en steden. Kampen, Zwolle. Dus dat is van belang. Kijk, als dat allemaal niet meer mag en kan, dan worden we een soort stavoren.
1: Dan slipt Harlingen ik dicht.
3: Dan zijn we niet de havenstad van Friesland meer.
1: Nee.
3: En Ja, dus je kan zeggen, dat zou je moeten willen misschien. Ja. Sommigen zouden dat misschien willen, maar daar krijgen we ook meer vrachtauto's. Die
1: dus het kind vol.
2: Het is een mooi voorbeeld van hoe je dingen net in orenkoor zetten, ja. Matten, maar maalkoor naar de toekomst en een hoek.
3: Dat veel vaker doen.
2: Toch? Ja. Denk ik.
0: Ja? Kan het op meer vlakken? Ja, kan op heel veel vlakken. Alleen er moet gewoon breder gekeken worden. En niet op het moment dat of het nou in de gemeenteraad of in de staten is, iemand met een voorstel komt, dat er meteen gezegd wordt, nee, had je eerder moeten doen, of dat komt in de toekomst wel, want dat past hier niet bij. Er moet gewoon echt op alles breder gekeken worden. Alles hangt met elkaar samen. Ja. Dat zie je in het Waddengebied nu heel erg. Dini zei het al, het is de gaswinning, de zoutwinning. Het is alles rondom natuur en de vaarwegen. Bekijk het gewoon veel breder. Ja. En sla het niet plat door te zeggen, we doen wel het een en niet het ander. En,
3: En veralgemeniseer niet. Er is ook een discussie van de gestapelde cumulatie van allerlei invloeden. Ja. Die moet teruggebracht worden in zijn algemeenheid. Want als jij wat betekent dat? Als er meer F-35's gaan vliegen, betekent dat er dus nog een aantal vissers van het wat moeten?
1: Nou ja, want cumulatieve dat is dan effecten, de discussie misschien.
3: Ja, alleen het een is heel wat anders dan het andere. Dus wat
1: ja, maar
3: dat
1: die stapeling, je mag misschien, ja, ik ben geen zaakkundige, ik stel de vragen.
3: Ja,
1: maar mag je dan net zeggen, nou, inderdaad, die stapeling, en wat vinden we het belangrijkste en wat vinden we minder belangrijk?
3: Dat denk ik wel. Je moet er kijken van, hè, als bijvoorbeeld, als je zegt van, of je ziet nu dat er nog steeds geloosd wordt. Het wat?
2: Nou. Dat ken echt mensen.
3: Nou, heb je weer verschillende lozingen. De zoutfabriek loost warm water. Dat is dus niet
1: gif. Derm is het wetters warm.
3: Maar warm water is ook niet altijd goed. Dus je moet.
1: Meestal net?
3: Nee, ik denk het niet.
1: Nee.
3: Maar het water wordt sowieso warm door klimaat.
2: Nou ja. Het heeft in elk geval impact. Hè?
3: Het heeft impact. Dus. Nou, dan zeg ik ook van. Zullen we daar eens even naar gaan kijken?
1: Ja, die hele zoutwinning toch? Dat heeft toch
3: zoutwinning geen is weer een. Daar denk ik wat genuanceerder over.
0: Vertel. Nou ben ik heel nieuwsgierig.
3: Ja, nu gaan jullie grinniken.
2: Ja,
3: maar.
2: Ten
3: eerste wordt de zout gewonnen vanaf de kant, onder het wat. En
0: in Harlingen zakt?
3: Nee.
0: Ja, dat zijn metingen.
3: Nee.
0: De binnenstad van Harlingen zakt.
3: Nee, nou, dat kan helemaal niet. Sorry hoor, maar dat is onzin. Die metingen zijn er niet, want die zoutwinning is net begonnen. Dus de
0: zoutwinning loopt wel veel langer onder het wat.
3: Nee. Onder het land liep het heel langer.
0: Alles bij elkaar zorgt er wel voor dat Harlingen zakt.
3: Nee. We moeten even twee dingen uit elkaar houden. Twee dingen uit elkaar houden. Er is zoutwinning geweest onder land. Het is decennia gebeurd.
1: Mm-hmm.
3: Daar zijn er.
1: Daar zijn verzakkingen teruggekomen.
3: Ja, het is een heel gebiedsproces geweest.
1: Minaam, de Haas.
3: Er is 50 miljoen ingestopt om dat allemaal te
1: proberen.
3: Maar daar was op een gegeven moment was men daar klaar mee. En toen is er gezegd van het moet onder
1: maar,
3: het wat. En maar zoutwinning onder het wat, zoals dat nu wordt uitgevoerd, betekent niet dat Harlingen als gevolg daarvan nu zakt.
1: Is het net hetzelfde als het lozen van warm wetter het impact? Maar het groenstoffen onder het water waar je helje, dat zal toch zien impact ik hebben?
3: De bodem zakt in het diepste punt van de zoutput, zakt de bodem, ja. Dat klopt. En over een jaar, zoals dat nu ongeveer geprognotiseerd wordt, is dat tot 2052 is de concessie. En zakt het meer dan een meter.
0: Maar dan
3: tot 2052.
1: Hanneke even.
0: Ja, dan is de verslaggeving die er rondom gedaan is over de nieuwe zoutwinning onder het wat helemaal verkeerd gegaan. Want dat heeft echt meegenomen dat aan de randen ook gezakt wordt en dan wordt Harlingen toch opnieuw geraakt.
3: Als, en dat klopt, en daarom hebben wij ook als gemeente een stevige zienswijze ingediend over de uitbreiding van het winningsgebied. Als de contour van de kom, de winningskom, voorbij de dijk gaat en in de nieuwe voorgestelde concessie gaat die tot onder de haven, dan zijn we daar zeer op tegen als Harlingen. In het oude winningsplan was de contour liep
1: die,
3: tot aan.
1: Dat is die Lietzer inderdaad, dat klopt.
3: Je hebt een zoutwinningskom en dan heb je het dieptepunt, het ligt in het midden. En dan loopt het schuin op en dan heb je een soort schotel. Nou, als die rand Harlingen raakt of Harlingen binnen gaat, dan krijg je problemen. En daar zijn we fel op tegen.
1: Ja.
3: Als het om het wat gaat, want daar begon je over. Als het om het wat gaat, zakt de bodem. Maar zegt de zoutwinning en zegt ook het ministerie, dat wordt gecompenseerd door de zandhonger van het wat. Want het wat verdroogt nog steeds op dit moment.
1: Ja, nou ben ik altijd vrij wantrouwend als ministeries, wat zei ze.
3: Ja, maar dat
1: moet ook. Want de Grains hoe ik geen probleem krijg.
0: Oh, met de gaswinning in onze provincie zouden we ook geen problemen krijgen. Maar dat trilt het af en toe ook.
1: Ja,
3: ja, nou ja, de gaswinning en überhaupt de mijnbouw in Friesland is op het moment natuurlijk vooral in het lage midden. Het lege midden. Het veenweidegebied een groot probleem.
1: Ja.
3: Dat begint onder te lopen. Nou, het is wel een andere problematiek dan zout. Maar wij hebben een stevige zienswijze neergelegd. Hoor. Dus
1: Wij kunnen nog rustig slapen. Steeds maar.
3: Ja, voorlopig nog wel. Maar we zijn wel met alle dingen bezig. Omgekeerde bewijslast. Hand aan de kraan. Een schadefonds. Een omgevingsfonds. Staat allemaal in. We hebben een stevige zienswijze.
0: En ondertussen krijgen wij berichten dat het in Wienaam nog steeds niet is opgelost. Dan komen er nog regelmatig brieven van help ons ook nou een keer. Dus daar gaat ook wat aan gebeuren, mag ik hopen?
3: Dat ligt bij de commissie mijnbouwschade.
0: En bij de gemeenteerde, denk ik.
3: Zo is het wettelijk geregeld. En er is ook nog een Friese commissie mijnbouw. Maar schade wordt geregeld door de mijnbouwcommissie. De commissie mijnbouw. Daar ga ik me niet...
2: Ja, mooi, hè?
3: Nou ja, ik weet hier toevallig veel vanaf.
1: Ja.
3: Ja. Ja, dus ik wil ook niet de indruk wekken dat ik als collegelid en dat college Harlingen zomaar vind van haal de boel maar leeg en het maakt niet uit. Nee. Helemaal niet.
1: Je hebt zelf de vinger vol.
3: Maar ook daar zitten we nog middenin.
1: Ja.
3: De staatssecretaris Johannes de Bat die wil dat er eigenlijk een regeling komt. Niet alleen rondom de vergunning. Want de vergunning die hangt maar op een aantal limitatieve criteria waarop je hem kan weigeren.
1: Okay.
3: Maar daaromheen kan er nog veel meer geregeld worden. En dat hopen we eind van het jaar voor elkaar te krijgen.
1: Ik viel dat provincie en gemeente hier best wel in gearworkje kennen.
0: Ja. Volgens mij is er vanuit de provincie ook een behoorlijk scherpe zienswijze die kant op gegaan.
3: Ja, provincie is gewoon tegen.
1: Ja. Ja. Dan wachten wij dat. Oh, er valt nog een heel soort te bediscussiëren hoe het gaat, denk ik. Voorlopig binnen de vrije vogels redden, steeds maar. Op de waadheilanden en de waadkust. Waad net redden binnen, dat binnen mensen die het van taxivervier al hinkelijk binnen. Dat WMO-vervier in Smellingeland, dat escaleerde naar de oername. Of het faillissement van een taxibedrijf. Maar wij hebben er verhalen om maken. En alle dagen nog krijgen wij mails binnen. Honderden.
0: Ja.
1: En net alleen nog uit Smellingenland.
0: Nee.
1: Ze komen uit alle gemeenten.
4: Ook Uithaans.
1: Ek Uithaans, Waadhoeken, Zuidwest, Oeralwaai. Dat WMO-vervier. Ik weet dat ze vragen hoe gesteld heeft en dat die de drok hoe maken heeft. Elke nien. Maar hoe moet dit oplost worden voor mensen?
0: Nou, ik vind sowieso dat de gemeentes zich er veel te gemakkelijk van afmaken. Want de klachten worden verzameld. Er wordt gezegd, we gaan er wat aan doen. Maar de mensen merken daar helemaal niks van. Doornbos, want het is vooral Doornbos. Al is het ook wel Witteveen in bijvoorbeeld Heerenveen, waar heel veel problemen mee zijn. Maar het is vooral Doornbos in de provincie waar de grootste problemen bij spelen. Ze hebben de overname gedaan met te weinig personeel, met veel te weinig vervoer. Met een bod, of eigenlijk het overnemen van een bod, wat eigenlijk veel te laag ingezet is.
1: En daar is de gemeente voor.
0: Ja, klopt.
1: Of daar gaan de gemeentes voor.
0: Ja, maar op het moment dat je een klacht wil indienen als iemand die zo'n rit afneemt. Ik weet niet of jullie het voor de grap zelf al eens geprobeerd hebben. Maar je moet door een oerwoud van vragen heen om uiteindelijk je klacht te kunnen indienen. Oh, dat wordt veel te moeilijk gemaakt. Dus lang niet alle klachten komen binnen. De klachten waar mensen over vallen is vooral de taxi komt heel veel te laat of heel veel te vroeg. Dus sta je nog niet klaar. Of hij komt gewoon helemaal niet. Tijdens de rit wordt er ineens gemeld. Ja, we moeten nog even iemand ophalen. Dus we rijden anderhalf uur om. Je bent veel later thuis.
1: Ja.
0: Nou, dat kan gewoon niet.
1: Maar het kan niet, maar het is zo.
0: Ja, en wat wij zeggen, de SP, is laat dit niet alleen bij de gemeente liggen. Het is weer zo'n aanbestedingscircus waar bedrijven veel te laag op in kunnen zetten. Maak dit weer provinciebreed.
1: Ja.
0: Zonder aanbesteding. Er zijn heel veel mogelijkheden om dit.
1: Maar
0: een provinciaal bedrijf.
1: Een provinciaal bedrijf.
0: Op WMO, net als wat we ook weer
1: eigenlijk
0: met
1: mag het weer een oerheidsverhaal worden.
0: Klopt.
1: Ja. Die zonder niet, winst. Ervan?
2: Nou, dat zie ik nog net overwogen. maar wel een oerheidsbedrijf van te maken. Want de ervaring leert ik wel dat het daar ik net per se goedkoper van werd. Ik denk dat
1: het misschien mag je wel stellen dat het net goedkoper kan.
2: Nou, dat moet ik eigenlijk net het criterium wijzen. Hè? Het met goed, maar de goedkoopste aanbieder is net per vast de beste. Dat leidt dat mensen net meer maidwang kennen in een meerskip en net meer het huis uit door te komen, omdat ze net wist binnen van, omdat ze net van A naar B kennen. Ja, dat is natuurlijk beskamsen alweer. Maar dat zei iets over hoe je met kwetsbare mensen in een meerskip omgaat. Dat zei iets over hoe het van je leven.
1: Dat is de vraag die openhingen. Ja. Ik hier een vrouw zelf in de uitsturing, nou dat rekken mij sa, die zei on een die hier oeren op een bankje zitten, ja. Kon net voortkomen en die ja. zei, en toen uiteindelijk had haar dochter uit Apeldoorn haar ophellen en ze zei ja, en ik dacht wel die mensen die ter werkje zo'n die nachts ik wekker lezen van zit die vrouw nog op dat bankje?
0: Nou, ik heb ook wel een aantal chauffeurs gesproken en die maken zichzelf ook zorgen hoor. Het is echt niet dat de chauffeurs zeggen we laten die mensen bewust staan.
1: Nee, ik denk dat die dat helemaal net hem. Maar zij bedoelt ik die jongen die de telefoontjes of de wethouder, hè, bij wie is van spreken, nee, de bestuurders. Die mensen vielen van wij willen helemaal net belangrijk voelen. Dat is het gevoel wat ze ervan krijgen.
0: Het is helaas inderdaad het gevoel. En op dit moment, zolang gemeentes niks doen of te weinig doen met de klachten die er liggen. En de vervoerder, dus Doornbos of Witteveen of welke vervoerder er rijdt, er niet op aanspreken en zorgen dat hij gewoon meer zelf zorgt voor meer vervoer, gebeurt er niks.
1: Nee.
0: Dan blijven
1: maar
0: die mensen
1: hoe
0: staan.
1: Krijg je dat dan wel van me, Cor? Ik vreet je toch een Paul Schouten, uh-huh. Die is bestuurder in een gemeente.
0: Zit je ook op WMO of niet?
3: Nee.
0: Dat maakt het lastig.
3: Net gaf ik college, maar dat
1: ja, nee,
3: hier
1: dat
3: niet,
1: nee,
3: kan
1: maar
3: hier
1: ik
3: niet
1: neem
3: gewoon
1: dat maar, collega's iets mij het, net als mij, ja. WMO.
3: Nee, Roel de Jong. Op de korte termijn zal er gekeken worden naar hoe zit het contract in elkaar en kunnen we daar wat aan doen. Op de wat langere termijn moet je denk ik naar het hele verhaal van mobiliteit gaan kijken. Want je hebt ook de kwestie van bussen die waar soms maar één in zit. Maar de dorpen moeten wel bereikbaar zijn. Dat is een onderdeel van de regio-deal. Waarbij we kijken naar publieke mobiliteit. Dus hoe kan je, want er rijdt van alles. Alleen allemaal op onderdeeltjes.
1: Mm-hmm.
3: Er rijden pakketbusjes, er rijdt een taxi WMO, er rijden gewone bussen. Er rijdt van alles. Maar het is niet aan elkaar
1: het
3: gekoppeld.
1: Efficiënt.
3: Nee. Dus, en er zijn natuurlijk allerlei moderne mogelijkheden en technieken om te kijken hoe kan je dat meer op elkaar aan laten sluiten.
1: Ja.
3: En hoe kan je bepaalde vervoers- en persoonsstromen meer combineren. Maar dat is wat langere termijn.
1: Dat is een langere termijn verhaal.
3: Wordt wel aan gewerkt.
2: Hoe kan je als gemeente, ik vind wel dat je als gemeente als opdrachtjouwer om die vervoerders een bepaalde rol hè, in het bewaken van de kwaliteit en de dienstverlening vanzelf. En had ik je dat de meesten inderdaad, ik zou mijn beppen van jochentig nou net een hele website om een klacht in te zingen. Dus, en dat zijn toch dingen die men makkelijker ompakken kan. Dus ik vind wel dat er een beetje de verantwoordelijkheid.
0: Het is alleen al de app om te zorgen dat je überhaupt deel kan nemen aan zo'n rit. Want ook daar kan niet iedereen aan meedoen. Maar ik hoor publiek vervoer. Ik voel gewoon hier een voorstander voor weer een compleet eigen OV-bedrijf.
3: Nee.
0: Waarin de twee...
3: Dat is namelijk niet wat ik zeg. Nee, ik zeg dat... Nee, je moet juist dat niet alleen vanuit OV-perspectief bekijken. Maar al die ontwikkelingen op vervoersgebied zien te koppelen.
0: Ja, dat zei
3: koppelen.
0: Ik ook.
3: Maar dat betekent dus...
1: Maar dat betekent een rol voor de oerheid.
3: Ja, en daarom wordt dat nu ook vanuit de overheid wordt er gekeken naar een nieuw mobiliteitssysteem.
1: Ja.
3: En daar zijn we
1: maar dat mag dan weer onbesteden worden. En
0: daar gaat het meestal
1: fout. Nee, iets dan weer mis.
3: Dat gaat niet alleen over aanbesteden.
1: Nee, oké.
3: Okay. Het gaat over een ander
1: systeem. Maar de regie komt dan bij de oerheid.
3: Ja, dat wel.
1: Nou, hier.
0: Zie, we komen heel eind bij elkaar, hoor.
1: Toch, dus nog ik heb toch iets.
3: Ja, want
0: één stapje verder. Je kan bij ons aansluiten, hoor.
1: Ik heb een SP.
3: Ik denk het niet, want dat gaat veel te veel geld kosten.
0: Nee, hoor. Kijk naar Luxemburg.
1: Het maar even waarom naar het probleem, want het is no acuut. Ja. Het speelt al hier en het speelt in het hele land. Ja. En het wordt heel erg politiseerd, hè. De vorige week in Smellingland debat. Bam. En intussen wordt het net oplost.
0: Precies. Nee, omdat niemand de verantwoordelijkheid ervan durft te
1: maar
0: pakken.
1: Maar wie mag nou de verantwoordelijkheid
0: de
1: pakken?
0: De gemeentes op dit moment, want het ligt bij de
1: gemeentes. Dus de gemeentes mag er nou bij me koor stappen,
0: lijkt mij wel.
3: op de korte termijn zeker, denk ik.
0: Ja. Nou, zo snel mogelijk. Is dat te lang?
1: Ik viel actie onkom vanuit Haans.
0: Ik ga het in de gaten houden, anders gaan we daar ook gewoon vragen stellen.
3: Is mijn portefeuille niet, hè? Een beetje af naar mijn collega.
0: Maar je collega mag ze verwachten als er niks aan gedaan wordt.
1: Ja. Nou, dit verhaal is nog lang net Arun. Wat ik nog net Arun is, de slag bij Wijns. Hesse de West eigenlijk, Dini?
2: Ja, ik heb de West, ja.
1: En er had een hele discussie West en die wordt nog viert. Mm. Over de sprekers daar, Jenny Douwens, de oud-blokkeer-Fries, Friesinnen.
2: Ze is en, vast meer dan dat.
1: Ja, en nou ben ik de oren even kwijt. Kerst Huisman, die daar. Diet Neffes, een koor dat er zong. En die wollen er net meer om meiwerkje. Die zei van ja, hier wollen wij net maar afficeerd worden. Mm. He, Jenny Douwens die zei van de Friesen moeten weer in opstand komen. En Kerst Huisman die zei van dat is wat ik jij heb. Wie is erbij?
2: Ja.
1: Die zei van de mensen die het in verzet zijn naar ZC's komen, die moeten wij helpen.
2: Ja, ja. Nou, laat ik beginnen maar dat de slag bij Wijns Betinkingen, de organisatie een kar maken het voor een wijdwaardig programma, maar van alles erin, poëzie en muziek en mevrouw en ze willen ik het loodjaren litten maar je verskaat en ik denk dat dat op zich goed is. En het Mierskips orkest zit er zond een aantal jaren winst, daar werden ze een keer bij belutsen en ja, die heeft zich denk ik heel onheimlich gevoeld. En dat ken ik me wel iets bij in, denk ik. Ik ben zelf ook voortgegaan. Ja, ik kom er. Had ik enigszins geen, kom ik er graag. Omdat ik het een mooi moment vind in het jaar om even stil te staan bij wat we te vieren hebben. Werd we aandacht voor en het thema weet ik mooi. Hè? Friesk is meer als taal. Het breder loeken dan alleen nog taal. Maar ik ben ik verdien omdat ik het ik weer ongemakkelijk over wat er zijn waard. En ik weet dat de mevrouw Douwens voel ik eigenlijk nog wel redelijk genuanceerd voor. Maar die rol
1: hardwaan.
2: Dat moet ik zeggen. Ja, maar dat is misschien niet eerlijk. Maar want ik zie haar net zo vaak, dus dat kan ik net helemaal beoordelen. Maar die zei inderdaad, die rop wel op tot meer activistische houding op bepaalde gebieden. Nou ja, daar ken je wat van vinden, maar vind ik net raar. Ik bedoel, als je ergens wat veroordeel wil, zie je toch een bepaalde soort van activisme van onderop nastreven maten. Dus dat daar wie net volle mis. Maar meneer Huisman die ging mij ik wat via de wereldpolitiek en die rol op inderdaad op dat demonstranten bij AZC meer stiepe verzin van Friesen. Nou ja, ik weet daar al fut. Dus dat heb ik net jeet. Maar dat past dus net. Hè? We zijn een inclusieve meerskip elk maar je wijze. En elk maar ik wat vinden. Hè? Dus daar wil ik helemaal afbluwen. Het wie meneer zien misschien goed terug om dat te zeggen. Ik weet net of ik hem moet nodigen hier. Maar dat stiet die commissie natuurlijk vrij. En ik snap wel dat het meerskip orkest dacht van nou. Poeh, maar die kon net fut. Ik wil.
1: Ja, en wie het Huisman daar zie je onheimisch overvielderst?
2: Ja.
1: En dat wie de enige eigenlijk?
2: Ja, voor mij wel, ja. Ja. Dat hoorde je goed.
1: Heeft de organisatie erop omsprutsen? Letter, ik?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee.
1: Het wie meer zei van, nou, ik, hier wil ik net bij jaren.
2: Ja, nee. Dat is meer dat ik denk van, ja, nou, dit gaat me dit volle bewaai. En die viel ik me net prettig bij. Dus dan steert het mij vrij om voor te gaan. En de meisjes die ter zitten, die konden dat natuurlijk net. Dus ik snap wel dat. En dat is waar nou de opskwar oer ontzitteren. Dat die meisjes dat zijn. Dat er nou al je bij heel. Ja, denk ik, ja, oké. Okay. Dat met die meisjes zelf weten, toch?
1: Ja. Ja. Maar goed, er zie ik een column in de Ljouwte Kranten oer. Van een journalist. Ik weet net wie het, dat weet ik even net meer. Maar
3: Melle.
1: Hè, die, ja, Melle. Die ter een verhaal oerskruun. Hoe zou je hem je nou? Ja, qua Hollandstaligen.
0: Lastig, hè? Ja,
2: dat is horen, ja, sorry.
1: Nou, dat er in het evenbier oproepen wordt eigenlijk om demonstranten in AZC's te helpen als Friesen op een betinking.
3: Ik denk dat mag, maar ja, of deze herdenking daar dan het geschikte moment voor was, dat kan ik eigenlijk niet zo goed beoordelen. Want nee. Ik moet bekennen dat ik de slag bij Warns niet elk jaar herdenk. Op een of andere manier, tussen de Friese voel ik me Hollander en tussen de Hollander voel ik me Fries. Mijn moeder was Friesin, mijn vader was Hollander.
1: Maar de heeft wel als credo leven deer als slaaf, toch?
3: Ja, dat zeker.
1: Ja,
3: ja, maar dat, ja. Jawel. Ja. Maar ik volg het niet zo. En ik, maar ik, ik weet natuurlijk van het bestaan af. En ik heb wel de indruk, zo door de jaren gekregen, dat die herdenking wel eens vaker aangegrepen is door groeperingen om een beetje stevig Fries nationalisme in te blazen.
1: En, misschien ook wel een beetje maar de tijd te krijgen. Hè? Dat dat rechtsextremistische loot hield iets normaler.
3: Ik weet trouwens niet of Kerst Huisman en Jenny Douwman rechtsextremisten zijn.
1: Nou, als je oproepen om demonstranten tegen AZC's.
3: Dat is niet rechtsextremist, dat is misschien radicaal rechts.
1: Nou, radicaal rechts.
3: Ja, maar dit onderscheid maakt
1: wel
3: even...
1: Maar het hield iets normaler om
3: dat dat onderscheid maakt wel even bewust.
1: Ja,
3: want dus extreem rechts is antidemocratisch.
1: Ja.
3: En volgens mij heeft Kerstin Huisman, want ik heb wel een beetje onderzoek gedaan, heeft zelfs een keer gewaarschuwd tegen fascistische tendensen in de Fries Nationale.
1: Bij deze.
3: Dus je moet... Kijk, iedereen mag zeggen wat hij wil, binnen de grenzen van de grondwet en met respect voor anderen. Dat vind ik echt wel belangrijk. Het wordt vaak heel veel weggezet van extreem links en extreem rechts. Maar goed.
1: Maar dit soort loeden wordt heel iets normaler. En die loeden worden...
2: Dat zijn jaren net er in elk geval.
0: Nee, en het oproepen om bij een AZC te gaan demonstreren, dat gaat ook wel heel ver. Kijk, het is natuurlijk geen geheim dat wij een actiepartij zijn en wij staan ook op bepaalde plekken te demonstreren. Maar wij demonstreren nooit tegen mensen. En als je bij een AZC gaat demonstreren, demonstreer je tegen mensen. En vooral mensen die heel veel hebben meegemaakt. En het zijn demonstraties waar vaak geweld bij komt kijken, waar heel veel zwaar vuurwerk gebruikt wordt. Dus eigenlijk, in mijn ogen, is dat al geen demonstratie. Want je bent gewoon bewust mensen bang aan het maken, dingen aan het slopen. Als je daar gewoon komt om je geluid op een normale manier te laten horen, ben ik het er nog niet mee eens. Maar dan snap ik het nog. Ik bedoel, wij staan ook bij een gemeentehuis met protestborden omdat er een ziekenhuis gesloten wordt of voor het WMO-vervoer. Maar dit gaat wel heel erg ver. Een protest tegen mensen kan nooit de bedoeling zijn van een protest.
3: Nee. Daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Ja. Nou, sluiten we bij deze nou, interessant. Dat is er, ik wist, en dat is, ja, datzelfde gevoel een beetje hier.
2: Ja, ik snap wel dat het orkest dacht van, oh, je vullen wij eens net thuis. Maar dat mooi. Ja.
1: Maar wat er hier gebeurt is natuurlijk peanuts vergeleken met Frankrijk. Die scholierenopstand, wat hield iets breder wordt, hè? Want de vakbonden, alles begint hem te roeren. Nou weten we van Frankrijk en van zuidelijke landen dat dat vaker wat heftiger giet qua demonstraties. Spanje hebben kreeg nog het voorbeeld van Schumann, hè? Hoe de woningtoestanden. Kind dat hier?
0: Nee, zo heftig niet. Nee, ik bedoel jongeren die vingers en ogen verliezen door rubberen kogels. Ja. Dat gaat wel heel
1: veel. En verder. Granaten.
0: Ja, en agenten die gewond raken. Nou, dat is wederom, dat is protesteren tegen mensen. Dat is echt iets wat je niet moet gaan doen.
2: Nee,
1: maar kindertje, zoetje. Ik bedoel, de onvrede is blijkbaar heel grut hoor al.
3: Ik denk dat in die mate niet. Want je zegt zelf, Frankrijk heeft die traditie. Hè? De, Franse, de revolutie was niet voor niks in Frankrijk.
1: Ja.
3: De guillotine
1: ze
3: is uiteindelijk.
1: Ze hebben de guillotine net voor niks uitvoeren.
3: dat was later natuurlijk, maar Maar, ze hebben daar natuurlijk een traditie van behoorlijk gewelddadige grote en alles plat gooien.
1: Maar je vieren natuurlijk in heel Europa dat er...
3: Maar dat het lekker gaat? Nee.
1: Nee.
2: Het is een heel eerlijk land uiteindelijk. Hè. En er gebeurt, het is gecentraliseerd heel erg. Meestal vielen de oorstel en vielen, ik denk ik daar gewoon... De oerheid is daar nog via de futagier. Dus ze hebben niks om te verliezen. En dat is hier denk ik nog wel wat oors. En ben ik wat dichter bij elkaar nog, denk ik.
1: Ja?
2: Ja.
1: Denk dat ik?
0: Ja, ik denk dat Dini daar wel een punt maakt. Ondanks dat wij hier af en toe een gigantische afstand tot de overheid voelen. Ook al zitten we er zelf bij in. Is het daar nog groter? En ja, wat ik zo heb meegekregen, de protesten gaan... En deels om hoe de situatie is in de schoolgebouwen en hoe de leerlingen behandeld worden. Maar ook het stukje de militarisering en jongeren die opgeroepen worden om het leger in te gaan. Nou zijn wij als partij ook hier in Nederland actief met onze jongerenafdeling tegen jongeren die het leger in moeten. Daar zijn we echt, daar zijn we ook een protest tegen mee bezig. Dat jongeren dat niet hoeven. Dus niet zo heftig als in Frankrijk, maar wel oproepen van laat horen dat je dat niet wil. Maar geweldloos. En daar is het zo makkelijk binnen de traditie die ze in Frankrijk hebben. Het wordt gelijk geweld.
1: Nou, en het wordt breder. Hè? Het begint bij de scholieren. En het liep het wel alsof het hele land aanst
0: in de fik gestoken
1: in de fik stutsen wordt, ja.
0: Ja, nou, dat is het gevaar van een opstand.
1: Ja.
2: Ja, dan het social media natuurlijk ja. een enorme rol. En je kan ik weer, om het dan maar wat breder te zoeken. Wat is de rol van de social media?
0: Speelt ook mee.
2: Het buitenland wij. Er worden dingen vuurkens opgestookt in Europa om Europa te destabiliseren.
0: Ja, al die bots van buitenaf die ook weer van alles op de socials plaatsen. Puur om dat relletje op te stoken. Het is gewoon de sneeuwbal die rolt. Ja. Ja, en die wordt echt steeds groter.
1: Ja. Dus, maar hier zal het voorlopig nog net zo mogen.
3: Ja, je ziet hier natuurlijk wel ook verontrustende ontwikkelingen. Maar ja, in Nederland hebben we toch wel nog steeds een beetje die poldercultuur. We blijven met elkaar in gesprek. We zoeken iedere keer, proberen we ook die groeperingen die uit het zicht dreigen te verdwijnen, toch weer op te zoeken. Ja, dat lukt niet altijd.
0: Ja, als je gaat kijken naar wat er af en toe op het Malieveld gebeurt, dan ook weer bij die AZC's, wakkert er hier wel iets.
3: Ja, zeker.
1: Als dat echt misschien wel wat ik daarmee bedoel.
0: Ja.
3: Extinction Rebellion, die zich vastplakt en dingen vernielt. Laten we het niet alleen bij rechts houden. Nee, de extremen worden
2: groter.
3: Ja. Het midden raakt uit het zicht.
1: Ja, het midden misschien wat vaker jaar.
3: Ja,
1: correct.
3: Ja.
1: Dat is het. Ja. Nou, als we het over extreem hebben. Je hebt het natuurlijk ook al je volgen. De doodstraf in Amerika. De vrouw Rindwer heb ik begrepen. En nou kwam Hexie, de minister van Defensie is het volgens mij. Ja. Met het plan om op 6 december een volgende executie live te streamen.
0: Ja,
1: dat is dan net maar een injectie, maar een vuurpeloton.
2: Ja. Stik en beter natuurlijk.
1: Ja, wat kunnen we hier doen?
0: Als je dat wil normaliseren door het live uit te zenden, dan ga je als land zulke grenzen over die je niet meer terug kan zetten naar wat normaal is.
2: Maar kijk, waarom naar de middeleeuwen daar? Het is echt verschrikkelijk.
3: Ik denk dat het nog veel kijkers gaat trekken ook, helaas.
0: Maar als je zo'n grens overgaat, kan je niet meer terug.
1: Nee.
0: Dat,
1: en dan het verhaal van deze vrouw die het na 15 jaar de deerstraf krijgt, wat net slag het. Hoe consumeer je hem zoks nijs?
3: Ik ben tegen de doodstraf. Principieel.
0: Ja.
3: Al was het alleen maar omdat in Amerika, maar ook in andere landen blijkt dat het, nou ja, in bepaalde autocratische landen wordt het voor politiek gebruikt en niet tegen misdadigers. Iran, Saudi-Arabië, noem ze maar op. En in Amerika worden er nogal wat mensen te dood veroordeeld, waar achteraf blijkt van, oh, oeps, had niet moeten.
1: Nee.
0: Wie zijn wij als mens om te beslissen of iemand dood moet of mag leven?
3: Ja.
0: Dat vind dat een grens die je overgaat, die je niet over zou moeten willen gaan.
3: Maar dan, als je dan vervolgens naar gaat bedenken van, oh, dan gaan we het ook nog eens een keer live uitzenden. Nou ja, sorry, ik vind het helemaal van het padje af. Het is een soort, weet je, straf. Ik ben van oudsher ooit jurist geweest. Of opgeleid. Straf is deels iemand resocialiseren. En deels zit er ook een wraak in.
1: Ja.
3: Het rechtvaardigheidsgevoel van de gemeenschap moet gevoed worden. Dus daar zit altijd een balans in. Van waar slaat het nou over? Nou, dit is puur alleen maar wraak en bloeddorst. Ja.
0: Doorgeslagen.
3: Ja, ik vind het. Maar goed, er zijn wel meer doorgeslagen aan de overkant.
1: Ja. Dat, ja.
0: Zullen we daar niet over hebben?
3: Daar zouden we het niet over hebben.
2: Nee, geen podium. Nee.
1: Nou ja, ik moet toch nog even, want het stiep net in je lijstje, omdat het letter wie, maar dat Amerika het internationale strafhof negeert en ontmantelt die rol. Dat Nijs kwam er nog eens even achteraan. Wat moeten we hier mee? Want dat rekt de internationale rechtsorde.
2: Ja, nou ja, ze zijn daar heel goed in om dat soort dingen al je te ontmantelen de laatste jaren.
1: Maar wat kan Europa hier in doen?
0: Afstand nemen.
1: Afstand nemen. Ja, als Amerika zei van we ontmantelen een grut pad van de vrouw doet er net meer om mij of liet hem net meer.
3: Nou, daar zeg je wel iets terecht. Helaas is het niet alleen Amerika.
1: Nee.
3: Nee, want Rusland trekt zich er niks van aan. China trekt zich er niks van aan.
1: Nee,
3: en steeds meer landen zeggen van we willen het niet. Ja.
1: Dus wat is het dan het internationaal strafhof nog voor zin?
3: Als dat niet breed gedaan wordt, niet.
1: Nee.
3: En helaas gaat het steeds meer de internationale betrekking naar macht. In plaats van een internationale rechtssystematiek. En ik denk dat we dan in ieder geval als Europa... ja, misschien het soort schijnend licht moeten zien te worden.
1: Ja, maar als de rest er net naar luistert...
3: Nee, dan
1: kun je schienen wat je wil, dan bloot het zuster.
3: Ja, want we hebben als Europa natuurlijk steeds minder invloed.
1: Ja.
3: We hebben nog wel invloed.
1: Maar wat kan Europa nou dwaan? Wat moeten wij dwaan als je nou om...
0: Nee, ik weet niet of je die vraag bij mij moet neerleggen.
1: Ja,
0: ja, je wil het heel graag,
1: hebben een hoop macht, ik.
2: Oh, enorm, ja.
0: Ja. Ja, in de eigen provincie.
1: Ja, ja.
0: Dan ook niet altijd.
2: Nou, ja, ik denk dat je vanuit Europa, Shemmeter, dat je de verbindingen Malkor lezen. Maar ik daarboven, ik bedoel, het strafhof met droegen worden tussen volle mogelijk landen in zo volle mogelijk werelddeel. Nou, is het inderdaad oestallig. Dus ja, ik dan met je in die gremia praten gaan om dat je ruimte te houden. Dus ik zou een beetje daaroorheen weer stappen.
1: Hè? Ja. Maar de vrouw reageert heel voorzichtig. Hè? Ik, uw eigen.
2: Ja, alles is wat explosief momenteel. Dus iedereen die denkt, oor wat ze zeggen. Ik bedoel,
0: als wel aanwezig zijn bij zo'n bijeenkomst. Ja. Want daar is ook lang niet iedereen aanwezig. Dus wij kunnen hier heel fanatiek discussiëren over hoe wij het willen en hoe wij het anders willen zien. Maar wij gaan hier niet met een oplossing komen. Bij iets waar wereldleiders bij aangesloten zitten, waar wij echt geen invloed op hebben. Dus ik wil het heel graag anders zien. Maar als statenlid hier in Friesland, ik ga de wereld niet veranderen. Dat, zo realistisch ben ik wel.
1: Teleurstellend einde van dit gesprek haast.
3: Nou, we gaan de wereld wel veranderen, maar dan op ons eigen stukje waar we wel invloed op hebben.
0: Ja, dat zeg ik. Hier hebben wij invloed, maar de rest van de wereld dat gaan
3: verder
0: wij niet
3: denk
0: redden.
3: Ik dat Europa zich moet gaan concentreren op landen die nog wel... het redelijke en het midden willen houden. Dus bijvoorbeeld met Canada, met andere landen die nog niet in die autoritaire stroom terechtkomen.
1: Nou, binnen Europa hebben we er ik nog. We hebben problemen met het, toch?
3: Ja, nou, ja. Jij wou positief eindigen, toch?
1: Ja, ik moet positief eindigen, ja. Ja. Nou ja, we hebben de problemen net opgelost.
2: Helaas.
1: Nee, maar gelukkig kun je er nog goed discussiëren. Dat is ik een positief einde van dit gesprek, denk ik dan maar. Ja. Ik wil hem daar tegen dank voor zijn. Paul Schouten, Hanneke Goede en Dini Visser voor dit geanimeerde gesprek. Nijwieke is Bureau de Vries er weer. En dadelijk hebben we Snijn in Friesland. Deze week presenteert toch Mike van der Hoek. Ik wens je nog een hele mooie junta. Doei. Doeg.
4: Onderwijs naar de eerste hindernis en op dat moment gaat de klok op nul.
5: Vreed en sneun bij Omroep Friesland in door Friesland.
6: Schitterende apotheose van deze barrage.
5: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
6: Schitterend mooi, schitterend mooi.
5: Vreed, live op omroepfriesland.nl en op de Omroep app De Frieske Joen.
6: Echt prachtig op de Sjen.
5: En sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
6: Dan flikt hij het toch weer om foutloos rond te gaan.
5: Vreet die joen om zo aan de hoeren. Sneunt die joen om jou van joggenen.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Hey Remo!
11: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Hey Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het Fari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
16: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
17: Jaring de Wolf Wenning Injochting in Sint-Niek is no snijn iepen. Van Tolve ontvief.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
19: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
20: Op zoek naar een kerstpakket dat echt bij jouw medewerkers past? Dan is Jocado het adres voor jouw cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket tot een bijzonder relatiegeschenk? Bij Jocado heb je volop keuze. Bestel eenvoudig online of stel jouw eigen geschenk samen in onze showroom in Sneek. Kijk snel op jocado.nl. Jocado. Geef magie aan elk geschenk.
21: Dit is Omroep Friesland.
22: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
23: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. En vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer, later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
24: Goeiemiddag, dit is Snijni Friesloon, mooi dat de bijbeest. Dat we doen. Alle oeren brengen we terug in een oor hier. En in het nou, om jouw vertrouwen binnen we bij de wedstrijd PEC Cambuur. Maar eerst dus, dat we doen. Hokker hier, dat is dat we bepaald terug de tiertmachine. Het drek gaan losgaan. We pakken de hitlist erbij en dan binnen we dadelijk weer om bij die mooi. De eerste hit uit Njontje 89.
25: Jaring de Wolf Wenning Injochting in Sint-Niek is no snijn iepen. Van Tolve ontvief.
19: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
26: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag.
18: En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emusoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Wat een naaie show. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
2: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
21: Dus in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons Heiteloon. Nu in de winkel.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
26: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
28: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
29: Echt waar, joh?
28: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
30: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
31: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Snijden in Friesland.
32: Mai Maaike van der Hoek.

0: Wat mij betreft een van de beste zongeressen. Tina Turner, jij is mooi de best.
1: Dat wie je doet.
0: Op Snijntemiddie bepaalt de tiertmachine alle oeren het ier van Doe. En Jest het Nijs uit Pinnen en Boetelon. En de muziek uit de hitlist zelf de wikke Doe. En deze oeren is het ier bepaald 89. Deze hele oeren Jest dus muziek en het Nijs uit dat ier. En ik zou zeggen, ze bloeden hele middie er lekker gezellig bij. Want het is echt Jest waar. Dus lekker smoek bij de radio. Dat is hartstikke mooi om deze middie in terug te brengen. Het Nijs uit 89. Een Peer Haadlien. De Fabeltjeskrant. Het laatst wie die op televisie te zien. Ik kan me net voorstellen dat ze dat neerzien heeft. Het is echt een begrip worden. En het btw-tarief wordt verlegen van 20% naar 18%. De pinpas en de creditcards die worden heel tijd populairder in het loon, lykas de Bubblebox. En de eerste Game Boy wordt in Japan uitgebracht. Een vrij grut grijs apparaat zorgt het voor een revolutie in de gamewereld. En oornijs nog uit dat hier Suriname en Nederland die rouwen om de deur van het kleurrijke voetbaloventol en de passagiers van het SLM-tastel dat delst wordt in de zanderij in Suriname. We zullen nooit de muziek, de beste muziek uit 1989, deze week doen.
1: Dit is
2: de top 3 van Doe.

Ja, noemertrijen heb ik echt wel een persoonlijk verhaal bij. Want toen ik nog scootsen sielde op de Wilde Wietse, draaiden we dit nummer elke keer voor elke wedstrijd. Milli Vanilli, My Girl, I'm Gonna Miss You. En op 2 is Technotronic, My Pump Up The Jam. Op nummer 1, eens had dit Braziliaanse nummer een Boliviaanse oorsprong. De melodie die wie bacheren op een nummer van de Boliviaanse groep Los Charcas. Kaoma maakte er een vrouwt wierde simmerhit van. Mooi een doens die het elke nieuw bezocht, nijt het wan. Dit is de nummer 1.

0: Dan mooi de wind en de foyer is de nummer in je hit. Kauma Lambada.
1: Dat wie doe.
2: Dat wie doe.
0: Het is Nieuwentje 89 dus. En ik heb er 2 platen voor die kleerstien. En deze platen die hebben beide het woord fire, vuur in de titel zitten. En ik wil graag van jou weten welke sto dadelijk zo'n de oi van de oren jij was.

0: Ja, kiest u voor A, Billy Joel, mooi We Didn't Start the Fire. Of kiest u voor B, Jerry Lee Lewis, mooi Great Balls of Fire. Stem ik in de Omroep-app. Daar vindt de Omroep-poll. En dan kiest stemmen op A of B, welk nummer als Toejerwost. Zullen we nog even naar het Nijzuurt, Njontje 89. In Nederland worden de regels voor het uitsturen van reclame op de televisie verrommen. Verskate initiatieven voor oprichting van commerciële stewards willen bekendmaken. Begin oktober begint de commerciële stewarder RTL Veronique bij uitsturen.
1: Op 2 oktober krijgen we er een zender bij. Veronique. De champagne vloeide na de uitspraak van de mediacommissaris.
2: Commissariaat komt er ook tot de conclusie dat het door CLT RTL uit te zenden omroepprogramma RTLV een programma is van een buitenlandse omroepinstelling als bedoeld in artikel 66, lid 1 van de mediawet.
1: Maar er is nog veel juridisch getouwtrek nodig voor Veronique als buitenlandse zender echt op de kabel mag. Lex Harding kan uiteindelijk tevreden poseren. Joop van den Ende van TV10 vergaat het minder voorspoedig. Voor TV10 mogen zijn ruime studio's nog niet gebruikt worden. En op de nieuwsredactie vallen zelfs ontslagen. Herman Wichbold wordt het te riskant. Hij vertrekt. Maar TV10 blijft hopen dat het ergens volgend jaar ook de lucht in mag.
3: Dit wie het nice van doe. En dit is de muziekuut.
4: Joggetje 89.

0: Of snijnt de middie, maar zissen.
1: Je teach me alles better, alles better, alles better.
0: De hits van Doe.
2: Het nijs van Doe.
0: Ons saai zoeren.
2: Waarom in de tiet?
0: Snijnt die Friesland.

0: Even hier een 80-pakje om een aerobics pump up the jam door de Belgische Technotronic en de vacuurist heerlijk zwijmelje mooi Richard Marx en zien right here waiting for you.
1: Snijn in Friesland.
0: In jongetje 89 besteedt het spoor 150 jaar. En om dit te vieren riet een elektronische locomotief mooi 60 wagons door het loon. De trein had een totale lengte van 1600 meter. En is daarmee de langste personentrein in de wereld. En hiermee komt er dan ook in het Guinness Book of Records. Maar het wordt ook viert mooi een echte parade van stoomtreinen.
2: Uit alle delen van Nederland stroomden de mensen samen om deze happening te bezoeken. Op 20 september 1899 werd de eerste spoorwegverbinding in gebruik genomen tussen Amsterdam en Haarlem. Met de angst dat de koeien geen melk meer zouden geven en de kippen van de leg raakten, reed die dag de eerste trein in Nederland, de Arend. Al snel ontpopte zich een waar spoorwegnet in Nederland, met in het begin allemaal kleine spoorwegondernemingjes waarvan elkanders treinen amper op elkaar aansloten. Pas rond 1900 werden de krachten gebundeld en kwam er een overeenkomst. Al snel daarna groeide de locomotief naar een heuse stoomkolos uit met enorme trekkrachten, aangedreven door kolen uit ons eigen Limburgse land. Deze stoomreuzen pronkten nu nog één keer in 1989 verbroederlijk bijeen in een stroomlokparade in Utrecht. Niet alleen uit ons eigen land, maar ook uit landen als Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk stroomden zij over de rails. Ja, twee keer per dag werd de parade gereden.
0: Ja, dat moet een prachtig gezicht wezen. Ik ben heel benijd. Meesten die het sjoen hebben, die weet het grif nog. Ik ben ook benijd wat er in Friesland spelen. Erik Enema die is de kranten weer indutsen. En die zit nou in de kranten van 89. Erik, goeiemiddag. Wat leest u daar?
3: Ja, goeiemiddag, Maaike. De Frieslandhal die krijgt in november 6 dagen lang een beurs. Nijname van de Ier- en Wenbeurs die te houden wordt, is de Frieslandbeurs, je bedenkt het net. Spend van de Njogen rond maar 14 november. De Nijname die is net als het organisatiebureau niet zakelijk om rug te dwaan om de gewijzigde formule van de beurs. Treien kernthema's, je bent er te zien in die beurs. De wintersport, het droomhuis en de stedengracht. Elk thema heeft zijn eigen publieksloeker. Ze spelen het wintersportthema en mouw. Zien het decor van een nagebouwd berglandschap met skihelling. Het thema het droomhuis is opgezet rond het door in Guur Posma ontworpen Friese droomhuis en staat bij het thema Stedengracht in een decor in nagebouwde 50 meter lange winkelgracht centraal, waar bezoekers kunnen wandelen en winkelen. Dus daarmee wijze de Frieslandbeurs.
4: Ons
1: saai zoeren.
4: Lang leven ons prinselijk gezin.
1: Snijn in Friesland.

0: Guns N' Roses en Sweet Child O' Mine.
1: Dat wie je doet.
2: Slijn in Friesland.
0: Een jongetje 89 in het Nijs in Friesland. De slag bij Wijs die wie een veldslag in de Fries-Hollandse oorlog tussen graaf Willem de Vierde van Holland en de Friezen. Op 26 september 1344. Ja, dat dacht dus al, jongetje 89, dat wie wel wat jeder in Maaike. Nou, dat klopt het. Het waard een overwinning voor de Friezen, maar voor een part van de Friezen is de eerlijke betinking van die slag heel wichtig. En nou, dat brengt dus bij jongetje 89, want op 26 september iepunt voorzitter van de Veen de bedenking.
3: De slag in 1344 is maar een moment in de strijd om het bestaan van het Friese volk. Maar een moment dat u inspireren kent dat hoek te houden in de strijd op dit stuit. Want die strijd op dit stuit is net minder wichtig als de strijd doe.
4: De spreker van Joert wie dus kreuwer Willem Verf. Hij had er nooit een geheim van maken dat er net zo positief is over de toekomst van het Friesk.
5: Als schreeuwer verneem ik dat ik heel niet meer met de vragen omtangel je. Hoe lang had het nog zin dat ik beschik je te communiceren in een taal die het nog maar sambitie praat wordt en die het nog volle minder lezen wordt?
1: Omroep Friesland.
2: Snijn in Friesland.
1: Dat wie je doet.

0: Sarah Jerris en dit is Alice Cooper, mooi Poison. Ja, ik moet nog maar even Shenoy de A en B platen, want door moois kiezen welke plaat ik onder de oog van de oren draai uit 1989. En dat had Lammer dien, Griet had ik dien en Grietje en Bernardus, Harmina en Ingrid, die zoit door mij maar Billy Joel, Mariet die zoit door mij dan maar Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis. En ik kan vertellen, Mariet, die stiert wat voor, mooie 56% van de stem. Dus wost er nog wat aan dwars? Hij nee, ik wil Billy Joel, mooi We Didn't Start the Fire. Kunnen nog even stemmen in die omroep-app. Dus daar zit de poll van die kleer. Ik liet ze nog één keer onderheren. Ah.
1: Fire.
0: Ja, het is niet makkelijker. Ik vind hem best wel dreig. Want het zijn beide echt mooie platen. Maar ja, er is nog heel even. En dan draaien we dus die laatste plaat. Zullen wij nog even naar het tv-oersjog uit 1989? Want ik ben wel benijd, Erik, wat weer er op televisie te zien in dit jaar.
2: Wat konden we zien in de corona hier? 1989 op televisie. Nou, Lewis en Shen, Nederland 1. Twijngrachten, Bunkeren. Een actualiteitenprogramma van de EO. Daarna een documentaire serie over de natuur van Australië. Nederland 12 Machtoeren, journaal. Daarna is Sterrenjacht Special, een muziekspecial met de winnaars van Veronica's Sterrenjacht. Dat is presenteerde toch Erik de Zwart. Daarna Nieuwslijn, actualiteitenrubriek. En Veronica's Film en Video, presenteerde toch René Mioch. Ja, en om 4 minuten hoe je al wat zien op Nederland Treien, werd een aflevering van gewest tot gewest. Het programma is nog heel te populair. Je ziet al zo'n jongetje 64. Het is een wekelijkse rubriek, komt dan mijn reportage door alles net actuele, regionale en lokale onderwerpen. Centraal Sienjoen, een vakwerkgebouw in Limburg, 150 jaar fotografie en het knipkaartkantoor in Haarlem. Ja, en die tune, hè, van gewest tot gewest. Maaike, nog eens een kleerste in alle premieren, ja.

Van gewest tot gewest. Dus het programma wat in de 1989 dus nog op televisie weer te zien. Erik, dankjewel. Dadelijk zeggen we die weer. Yes, no. Eerst Queen Moy, The Invisible Man. I'm the Invisible Man.

0: Queen en The Invisible Man. Ik vertelde Nies Krek hoe die parade van stoomtreinen in Jongetje 89. En Gerry Faber die reageert erop. Die zei: ik ben erbij in Jongetje 89. Het was prachtig, vooral de stoomloks die overal vandaan kwamen. Aan het eind van de laatste dag floten de stoomloks en toeterden de treinen. Het was kippenvel gevoel. Mijn moeder en ik zaten met de Bello stoomtram van Utrecht naar Hoorn. En vlakbij Hoorn floot Bello om te zeggen: ik ben weer thuis. Leuk weetje, mijn vader heeft in de jaren 50 nog op de stoomlok Bello gereden. Nog een fijne uitzending. Groeten van Gerry Faber uit Alkmaar. Gerry, leuk dat ze het even in stuurt. En wat een mooi dat ze daar hier is. En een mooi verhaal. Dank je wel daarvoor. Ik zoek even naar de tiert. En ik zie dat wij gauw de tiertmachine draaien, Matte. Want die bepaalt hoe er tiert we komen oren terugbrengen. En dat is dus Jochentje Jin Santig. Maar voordat ze vier is, koest ook nog stemmen op een van die twee platen. Mooi Fire in de titel. En ik zoek even naar de cijfers. Het is precies 50-50. 50% voor de ene plaat Billy Joel, We Didn't Start a Fire. En 50% voor Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis. En dan zoek ik altijd even naar Jaansje. Jaansje, goeiemiddag. Goeiemiddag. Zelfs
1: bij mij gezellig. Ja, zeker. Ik maak er gutte ontwerp voor het volgende jaar.
0: Ja. Want, van en dan ja. Stoor ik die ik nog.
1: Ja, maar ja, terecht. Ja, ik maak die terugslag.
0: Ik wil die kan. Het mooiste, de mooiste terugslag. Ja,
1: Jerry Lee Lewis.
0: Jerry Lee Lewis.
1: Want ik ga ooit een optreden van hem zien. En dat is werkelijk fabeltastisch.
0: Ja, fenomenaal, ja. Ik me voorstel. Ja. Want wat een muzikant is dat.
1: Ja, en was net weten hoe vlug die vingers letterlijk over die toetsen vleunen. Dat is werkelijk. Dat is, ja.
0: Ja.
1: Dat is als erbij bist hek. En wat een energie had die man nog gehad. Zelfs op hele hege leeftijd.
0: Ongelooflijk. Nou, dat is inderdaad wel het draaien wurg.
1: Ja.
0: Maar toen heeft ik nog, noem maar iets heel zuster, bijzonders mooi.
1: Ja, want ik ben toen bij een concert geweest. En het wie in Duitsland kreeg door de grens bij Kalkar. En toen mochten wij in een artiestenfoyer, dus met de artiesten praten. En toen had ik een schof met zijn zus zitten, Linda Gail Lewis, praten. Oh. Ja, dat was hartstikke heel gewoon. Ja.
0: Hoe kwam de studeren?
1: Ja, op uitnodiging van de boeker mochten wij daar even hinnen en even achter de schermen zien.
0: Zo, heel bijzonder. Dat is dit mooie meisje mooist. Ja. En ik denk dat deze plaat dan altijd wat voor de extra's voor haar betekent.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. Nou ja, daar kunnen we net om hinnen voor zelfs. Dit is Jerry Lee Lewis, mooi. Great Balls of Fire.

0: Goodness gracious, is great balls of fire.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiekt.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spiekt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
4: Dit lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Nu bij Dirk, Duca gyoza's en snacks, €2,49. Lekker anders.
10: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Rod Stewart, Golden Earring en Franse chansons. Het is Njontje Jinsanter. Yes, de muziek en het Nijs van Doe. En in het No, het wedstrijdverslag van Cambuur. Die spelen het samen om Jelve Trijen, Tjin Pek. Maar dadelijk eerst Disse van The Cats. One way win, one way win. Are you trying to blow my Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
14: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
19: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
22: Score nu heel gemakkelijk een nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
23: Njorren Ontemai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
24: Jaring de Wolf, Benning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolde ontvief.
25: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
26: Snijn in Friesland.
27: Mijn Maaike van der Hoek.

0: Het vol en Tinkston met Ian. Dit is Njontjen Yin Santig. Dit binnen de Cats. My One Way Wind. En dat is Njontjen Yin Santig. Dat klopt, dat had de tiermachine niet krijgt van dus bepaald. En dit noemen ze hier dus in Njontjen Yin Santig. Deze week doe in de hitlist. Het is ik het hier dat de hotpants het stripbeeld neemt en de huisvrouw haar redding vindt in de snelkookpan. In Amerika loopt president Nixon stadig gewoon de troepen uit Vietnam weer om. En op de Moane, daar rieden de astronauten mooi een liedswijntje over het Moanelongenskip. Tagelijk, dichter bij hoes, meesten beginnen haar meer en meer druk te maken over de versmarging van ons milieu. Dadelijk zest meer erover. Want we jaren eerst de beste muziek deze week doen.
1: Dit is
2: de top 3
1: van Toe.

Trije jesten poptops, mooi Mammy Blue. En op twee poppies, mooi Non Nori en Nassoncé. En op nummer 1, dit nummer vertelt hoe jonge soldaten die als helden jongen willen wollen, maar de hudde werkelijkheid van oorlog ontdekken. Soldiers Who Want to Be Heroes van Rod McKeown.

0: The Golden Earring, mooi. She flies on strange wings.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat gaat weer doen.
0: Zij het neemt krijgt al. Het is ik het hier van de Franse chansons. En daaruit besteed dan ik de A en de B plaat. Dok eens kiezen welke plaat als dadelijk jij wost. Onder het eind van de oren is dat A of B?

0: Ze vinden beide leuk, hè? Maar welke pistool nou mooier? Hokkerplaat wordt het. A. De Poppies, my non non rien na chance. Of B. Michel Depeche, my pour un flirt. Kist stemmen in de Omroep-app. Ik, Gerrit Graaf van Dij, Hokkerplaat, sto dadelijk Jerwost. On de eind van de oren. Zullen wij nog even naar het nijzen, dus kronen hier. De milieuversmarging komt in dit jaar voor het eerst echt goed om de hoeken zijn. Er rijden ondertussen zo'n 2,5 miljoen auto's op de dik. En de industrie die neemt ook bota in het westen. Dit zorgt voor een soort smog. De meesten protesteren voor het eerst massaal tegen deze versmarging.
1: Milieuvervuiling heeft in 1971 meer nog dan vorig jaar een vies smaakje gekregen. Het is een woord dat stinkt. De reactie van de bevolking was fel. Er gebeurde iets unieks. Voor het eerst braken in het waterweggebied korte proteststakingen uit tegen de smog waar iedereen last van had. Hoe staat minister Stuit van Milieuhygiëne hier tegenover?
2: Daar sta ik zeer positief tegenover. Ik dacht dat vanuit de bevolking zeer duidelijk de mogelijkheid naar voren moet kunnen komen van problemen op milieuhygiënisch gebied die misschien door de acties wat duidelijker relief krijgen dan ze ambtelijk hebben gekregen.
1: Om een voorbeeld te noemen, 3/4 van de auto's waarvan dit jaar de uitlaatgassen zijn onderzocht, voldeed niet aan de normen. Ze scheiden te veel koolmonoxide af. De 2,5 miljoen auto's op de Nederlandse wegen zijn verantwoordelijk voor 1/4 tot 1/3 van de totale luchtvervuiling. Als het aan minister Drees ligt, wordt het minder. Hij maakt mede daarom het autorijden volgend jaar nog duurder.
3: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziekuut.
4: Jorgen Jin Santer.

0: en Drekels. Het njontje Jin Zantig, zonder het te weten. En de Fajariste, de Moody Blues. Mooi, The Story in Your Eyes.
1: Smiley Friesland. Dat hier.
0: Nog een minuut voor de aardraap van Pek Zwolle Cambuur. En Willem Vermeldvoort, die is erbij. Willem, goeiemiddag. Is het daar nog een beetje droog of is het daar hield ik nog wat roezig en een soort rijn?
2: Het is wat ik zou nou boppen, zeg ik. Grieze loften boppen het stadion in Zwolle Vermeerd pakken. En ik zeg echt de jest van mijn eigen ontvouwen maken. Want ik zeg aan de linkerkant grieze loften. Echt van die stapelwolken van je denken. Als je boppen hingen komen, dan stil haast rond de enkels in het wetter. En aan de rechterkant van het stadion zeg ik blauwe loften. Mooi een wit wolkje erbij. Gewoon heel mooi schattig. Dus had je gewoon links een fot denken, dan heb je een mooie dag. Maar spieter genoeg, maar we toch een beetje naar links, Shen. Want daar hing je dus die grieze loften. Dat is even een ouwaartje voor deze kelderkraker. En het is eigenlijk ook wel een mooie metafoor, die grieze loften. Want grieze loften hingen er ook wel een beetje in Zwolle, in het stadion van Zwolle. Want ze hebben een heel soort wedstrijden verlen ontnouten. En we zitten in de storm, ja wat is het, nummer 15 Cambuurtje en nummer 16 Pek Zwolle. En op hetzelfde tierstip hebben we een oren kelderkraker. Dat is Telstar en ADO Den Haag, de nummer 14 en nummer 16. Speel je in elkaar. De ballen rollen en bij Cambuur is er één wijziging te melden, want Nicolas Binder is er net bij. Voor hem in het teamkamer is Ethan Apkakou. En dan denk je, hey, dat is nuver, want het is een middenvelder voor de spits. Dat klopt. En dan betekent dat Rafik El Argoui naar alle gedachten nooit de spits erover rent. Maar ik zag even naar links en dan zag ik Mathieu Maartens ik heel heeg op het veld staan. Dat binnen namen, we nemen ze nog heel even terug. Jansen, Billy van Duyl, Ismael Boef, Morgan Castarelli, David Boua. Op het middenveld dus Mathieu Maartens, Nicky Soeren, die waarom is van Curaçao. Daar hier hij interlands bij het team van Dick Advocaat, historisch interlands. Hij helde de kwartfinale van de Nations League. En dat wie een heel beter waar als wat we nou voor is hebben zelfs Curaçao. Maar hij zei, het past on, het komt wel goed. En op het middenveld zit ik Ethan Apkakou en dus voorin Ilias Hamas, Fabian Kvam en Rafik El Argoui. En Cambuur roept de kansen, want drie weken lang is er geen eredivisie voetbal geweest. Hoe komen ze hieruit en wat kennen ze? Jim Pek Zwolle die dus een beetje in de nederklit zitten. En wordt het goed grieze loften voor Cambuur of wordt het goed die prachtige, mooie, heldere loften om meer rechterkanten? We zullen het zien. De bal rollt. Het is 1 minuut 30 precies op de klok. De stand is 0-0.
0: Nou, ik hoop je inderdaad dat die blauwe loft voor Cambuur behouden wordt. En dat we mooi een mooie resultaat naar Hoesta gaan. We zullen eerst even waarom nog een jontje Jin Zantig. Want het Nijs van Doe in dit jaar brengt er in de gemeente Staphorst de besmettelijke ziekte polio uit. De protestantse hervormde Staphorsters die binnen om geloofsredenen tien vaccinatie. Ze weigeren dan ook om hun band vaccineren te litten. Werd toch door 39 band met polio besmet worden. Hiervan versterren er vier. En Oornijs hier, de VS, Engeland en de Sovjet-Unie en Oorland die ondertekenen een verdrag dat de stationering van kernwapens op de bodem van de oceaan verbiedt. Allere Nijs uit binnen- en buitenloon, ek uit onze provincie Grezen, binnen onze provincie Grezen, daar zit Erik Enema weer voor ons kleer. Want Erik, wat badde er in uw provincie in dit corona hier?
3: Meer Nijs, waar reedrieders op Jereveen, het duurt nog zeker een dag of 10 voordat de in de buitenbaan van het ijsstadion Tialf te Heerenveen ijs ligt. Een van de drie elektromotoren van de koelinstallatie is namelijk verbrand. En dat zal zeker 10 dagen duren voordat de machine gerepareerd is. De capaciteit van twee motoren is bij deze weersomstandigheden niet voldoende om buiten ijs te maken. In het begin van dit jaar lukte dat wel, maar toen vroor het. Het is de tweede maal dat een elektromotor van het stadion verbrandt. En hoe dat kan, dat weet de directeur eigenlijk ik net. Had de motoren goed binnen, dan kan ze hem haast net steken. In het eerste geval is inderdaad gebleken dat er van een constructiefout sprake was. Nu lijkt dat weer het geval te zijn. De elektromotor was niet goed bevestigd en is door het trillen losgegaan en verbrandde daarna. Ja.

0: Middle of the road, Sole Sole. Een echte meisjonger. We beginnen eerst naar Zwolle, want Willem van Meldvoort die vertelt dus, die praat dus bij.
1: Ja, ik zei al, het kan stwarmachtig worden hier in Zwolle. Dat bedoelde ik figuurlijk, of misschien wel letterlijk zelfs. Maar dat word ik figuurlijk stwarmheftig. Want Zwolle, die weet dat ze onder ons staan. En die tochten, wij kunnen maar één ding doen, joh. En dat is winnen. En dus hij zal twee hele grote kansen hebben. En maar ik kan betankbaar wijzen dat het net gewoon al 0-2 of 2-0 achter stiert. Het wie Costons die het goed druk zette op Jansen. Die de bal waarom kreeg van Billy van Duyl. En toen tocht Jansen heel makkelijk waarom te lezen op van Duyl. Maar Costons die stier precies. Precies in die paaslijn en die kreeg de bal in de voeten en toen koerde hij hem alleen nog maar een tikje. En toen suusde die oer de kruising in. Toen koerde het publiek al op de banken, maar de eerste oer en de tweede oer die kwam 2 minuutjes later. Toen diezelfde Costons hiel en dal vrijstie en gewoon de bal via Jansen op de latte koppenkoer na een voorzet van nou de linkerkant. En dus dachten wij al, het kan wel eens stwarmheftig worden. Als je dat Olympios kan buur, dan kan je daar nog zien hoe het dan al gegiet in deze wedstrijd. Maar dat eerste gevaar, dat is er wel echt van nou de Zwolle kant. Cambuur ik een heel iets kansje, wie een jippenbal vooruit. Koek van erbij, nou is er weg van Robben Zwolle. Om de linkerkant is paas door de midden naar diezelfde Costons. Weer een kans voor die Costons. Dat is Koen Costons. En die had de bal krijgt hij dan mooi. En dan stiet hij haast in de 4 meter. Maar toch was hij voet houden. En dan kan Jansen de bal gewoon heel makkelijk oppikken. Ja, het is al een keer even voor Cambuur halt houden. En misschien om die in elk geval die 0-0 tot misschien wel nou, het eerste kwartier vol te houden. Want dan wordt het hier heel stwarmheftig. Het slagen door Nauta nog wel. Lange bal van Jansen. Die werd oppikt. Troch El Argui. En Dekker Zwolle net zo volle met mooi. Rollen door de sideline. En dus is het in minuut 8 nog altijd tussen PEC Zwolle en Cambuur 0-0.
0: Misschien kan Cambuur wel wat hulp broeken van Tony Ronald. Dit is Help. Give me some help.

0: Een soort uitviering en dit is van Tony Ronald. Help, give me some help.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat
1: hier doe.
0: En die gaan uit het kronie en jontje Jinsantig. Want dat is het eer dat we nou in terug brengen. En doe kies ik weer kiezen uit twee platen. En dat binnen Franse chansons en je kist kiezen. En die draai ik dan om de eind van de oren. Tineke, die zei door mij maar poer een flirt. Jan Theo, dat ik, Afke ik. En Rina die zei door mij, ik dat noem maar aan. Die zei ik nog gooi, Maaike en Jaantje. We zitten lekker binnen bij het kacheltje te genieten van deze uitzending. Voor ons dus graag P. Groetjes Rina en Anne uit Sint-Anne. Sjoukje die zei ik door maar B. Griet die git voor A. De bekende poppies. En dat liet wil ik graag jaren. Nou, voor een flirt, B is dit een beetje voor. Kisten nog wat een dwan. Stim lekker mooi. Ik dat kind via de omroep app. Ik let ze nog even in je keer onder jaren.

0: dus in de Omroep-app. Zullen we nog even naar het Nijs uit Friesloon? Dit hier is de weer een boekenbal en wol op 1 oktober in de Lawaai in Drachten.
1: Oh ja, en dan vrees vanzelfs het boekenbal in Drachten. Jitte Kamminga, bestuurslid van de stichting Het Frieske Boek.
2: De Frieske Boekenweek in 1971 is feitelijk de start van een langere periode. Vrijdag 1 oktober in de Drachtse Lawaai, met orkesten, schitterende versierings, de première van het nieuwe programma Sjoch Sjoch, ons rekkers erbij terug, van Roel Slostra Jaltje Das, en de eerste optredens van Winterjoenenacht, in de stijl van Doet Paken Jit Feind en Beppe Jit Faamweer, terug de ploeg van Tedman de Vries, wordt de startjoen van een lange rege van boekenjoenen in de provincie. Schrijvers en dichters zullen namelijk mooi Tedman en zijn maten en mooi Frieske boekverkepers gewoon mensen kunnen noffelijke, fleurig en een skerige jong brengen. De stichting Het Frieske Boek hoopt je mooi de bekendheid en de populaires van het Frieske Boek in zijn algemeen te vergroten. Hiervoor zal het Fries Boeket, een boekengids met de nieuwe uitgeven, ook een stimulans wijzen. Deze catalogus zal dan ook risk verspreid worden. Ik zou dit monoloogje besluiten willen om Elsen hier een dag aan te trunnen, vrijdag 1 oktober naar de Lawaai te gaan, want het wordt een geweldige jongen.

0: Rod Stewart en A Reason to Believe. Ja, Willem, kan u nog een beetje storm horen daar, het Simplexvolle?
1: Nou, ze komen heel iets meer beter in de wedstrijd, dat is wel zo. Maar de grootste kansen zijn nog altijd vol voor PEC Zwolle. Niels krijgt weer in voor Oosting. Thijs Oosting, dat is de zoon van Jozef Oosting. Ik heb een bekende naam van zelfs in het voetbal. Hij kwam terug naar het midden. Naar dat Koen Costons van die rechterkant de bal kreeg uit het jipte. Waar hij zijn duel won van Ismael Boef. En een mooi Jochen Aartsen, Olivier Aartsen. En die deze rustback van Zwolle, die kwam hem veromlis op Oosting. Maar die zitten hem vol op Thijs Jansen. Die kwam een keer. En die Jansen die had dus intussen al behoorlijk wat reddingen verruchten. Met ik even opscherpen dus. Maar die eerste flater in het begin. Nou, dat liek het er kwiet te wezen. Maar nou, met de rest van Cambuur ik nog even op scherpjes. Ze kregen niet krijgt vol de eerste corner van de wedstrijd. Daarom zeg ik, ja, ze komen er ietsjes beter in. Ze komen iets beter in de aanval. Maar een vrij typerend moment voor ik krijg. Nou, Reutjes weer de bal kwijt. Ken Zwolle er weer onder de linkerkant of droog. Dat scheelt dan weer. Dat is Billy van Duyl die de bal daar footworkert uiteindelijk. Fabian Kwam is dat in het vierde. Billy van Duyl die hier krijgt de bal. En die stiert daar heel lang stil als centrale verdediger. En geen enkele speler van Cambuur dacht, laat ik me eens even aanbieden voor een bal. En uiteindelijk kwam en Bayo krijgt tussen onder de rechterkanten. Die koe er hard van terug die rustbuiten van Zwolle. En dat is wat ik bedoel met dat opscherpje. Onbieden, rennen en vollen. Want je hebt 2 weken lang schoft, Han. Dus je kan net zeggen, we binnen hoe werken. Heel en al net. Je kan juist meer zeggen. Misschien mag dat er weer even in sliepen. Intussen is de bal weer bij Schendelaar. De keeper van Zwolle in dat prachtige oranje tenue. Hij speelt de bal de rug door de midden. Naar het midden taan. Naar die Oosting. Die een blok zet. Van Duyl bezieken die bal van mouw te pakken. Dat slaat het net. Jawel, dat slaat het. Maar dan maar een uitreding. En dus is het een skiesruchter die fluit het vanzelfs Joet. Het is de wieken van de skiesruchter. Dus ze krijgen alle bosjes bloemen en alle applaus. Maar dat is alle voor de wedstrijd. In de wedstrijd is het dan altijd krek weer even hoor. En binnen vierten dat de skiesruchters ik weer te binnen. Je vierten ze bij Zwolle. Ik trocht te bouwen en rooit ze de bal heel makkelijk kwijt. En kan u ervan profiteren? Nee, dat slaat het net. En dus lezen ze de bal. Maar waarom? Op dat prachtige oranje tenue van die Jasper Schendelaar van Zwolle. Die jouwt een lange bal. Even zien wat eruit komt. Helemaal niet. Boef pikt hem op. Etan luidt hem dan heel min waarom. Oei, dit is wel gevaarlijk. Boef, kan hij die bal oppikken? Ja, die kan hem oppikken. Dino Thijs Jansen. Moet je altijd weer even opletten wat Jansen nog. En dan toch Billy van Duyl. Dit fenomenaal. Die krijgt 2 man in de regen. Die draait me één bal iepen. En die 2 man die draven ze wat terug hier het parkeerterrein op. En dus het van Duyl alle rondte kan die weer opbouwen. Bal is op het middenveld. Het is minuut 20 bij PEC Zwolle. En Cambuur nog altijd 0-0.
0: Dankjewel. We komen dadelijk weer bij de groen. En dan Jerwe Versels hoe het vierde gaat daar in die wedstrijd van PEC Zwolle in Cambuur 0-0 dus, zei Willem. Nou eerst de uitgeersagenda, want Erik, waar gaan we op stap in 1921?
2: Op stap in uw kronie in 1921, Maaike, dat kan je te doen zien bij zaal Paulusma in Bakhuizen. Een dansavond met de bekende groep CCC Incorporated. Een voorrenner, zoontjes, hartstikke deze kennen van Doe Maar. In zalen De Koornbeurs in Frenscher, een optreden van de Sandy Coast. Ik alweer zo'n bent u Den Haag, Hollands trots, wie dat natuurlijk. Dan Dancing de 2 gemeenten in Jessem. De Cats Zuid-Volendam met onder andere One Way Wind. Het is aan te zien in Jessem dus, in de 2 gemeenten. De Schouwburg te Heerenveen presenteert het op sneun 16 oktober... een optreden van Tubi and the Blizzards. Het begint om 8 uur.
0: Om 8 uur dus. Nou, dat is mooi dat het dat toen in Njontje en Jin Santa gevier. Dankjewel, Erik. Dadelijk, dan geven we verder, maar dan in een oor hier. En ik ben benijd. Hoeker hier dat we het resieren.
3: Wat doen ze zo?
0: 2000 en zo'n, een heel oor eer. Het is echt een sprint vooruit, de tier 10. 2000 en zo'n. Maar ja, eerst nog die plaat uit Njontjen Jensen, toch? Want doe hast stimmekind. En dat die een heel soort Mighty Mai. Peter, die zei het, mijn favoriete Franse hit is die van Michel Depeche, Pour un flirt. En ik zie het, die zei het, heerlijk Franse muziek. Beide binnen prachtig, dus dreig om te kiezen. Maar die geef ik voor Pour un flirt. Klaske, die zei door mij maar A, de poppies. Want dat vind ik de mooiste Franse chanson. En dat doet ik Gelbrichtje, die zei de poppies dan. Een fleurige herfstgroet van Gelbrichtje. Ja, een fleurige herfstgroet. Waarom? Want dat kennen we wel broeken. Al is het sinds je er nou intussen Jerry in jou het al wel wat bij. Ik ben benijd wat eruit komt. We zullen naar de stoorn van uw A en B platen. En dan wordt het toch voor... dus de meeste stemmen mooi 54%. Michel Delpech mooi. Pour un flirt.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Hoe bleeuwt de regionale journalistiek Orijn in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
4: En toch hoe dat online domein werkt, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
3: Het nijs van morgen, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Score nu heel gemakkelijk een nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
17: Wintersport dus opgelet. Skibeurs Bolzwart. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolzwart. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%.
18: Skibeurs Bolzwart.
17: Van Sporthuis AP van de Veer.
18: Check apvandeveer.nl.
19: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
20: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense Sport van Vrouwklasse. In het WTC Expo, in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
21: Voor een nieuwe Opel, Heijmans, service en auto's, is de Van Elsen hier.
22: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
23: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In een straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de Wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. 2000 zon, dat is het hier. Deze oren, dat had de tijdmachine Nieskrek bepaald. Maar we binnen ek bij de wedstrijd PEC Zwolle-Cambuur. Willem vermeld wordt.
2: PEC Zwolle klopt op de door van de Louters. Maar Cambuur lidsont Nauta nog net ben. Twa hele grote kansen. Sissoko aan de linkerkant kregen de bal net ben. En Nies krijgt Dylan en Bayo aan de rechterkant. Die op Thijs Janssen stuteren. En die bal luidt nauwkleer voor een corner. Maar de door van Cambuur bloedt aan Nauta dicht. Het is tussen Zwolle en Cambuur nog altijd 0-0.
1: Dadelijk komen we weer bij die weer om der in Zwolle, Willem. En we beginnen eerst even in 2000 zon. Want we draaien dadelijk de hit van Die Geliek Nabbige. Superleuke film die ik aan voor Sinterklaas ik zeker wist je wil. Alles is liefde.
12: Alles is liefde.
20: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
22: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
21: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
24: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
25: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
24: Een initiatief van Pfizer.
26: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
27: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
28: Echt waar, joh?
27: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
29: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
30: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
29: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
31: Snijn in Friesland.
32: Mai Maaike van der Hoek.

0: Deze film, of dit noemer, Alles is Liefde, verzoek ze ze, die past helemaal bij de Jest voor mij. Want dan zag ik altijd nooit de film Alles is Liefde. En Jest Fast to een mooi Carice van Houten. Oor zeker een keer van Roen. Nou, november ongeveer, voor de Sinterklaasperiode, Kriesperiode. Heerlijke film om te zien. Alles is Liefde, Jerrist van Bluff.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzaai zoeren.
1: Snijni Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Deze oren is het hier bepaald. Het is 2000 en zo'n. Het hier dat Gorilla Boquito een haatrol speelt. Hij springt mooi een reuzensprong oer de greft, zien verblieuw uit, omdat hij lulkmakken is door een besieker. En die rek het dan ek zwier verwonnen. En televisiestuurder BNN die zwaagt het voor opscore mooi de grote donorshow. Treien nierpatiënten matestrieden om een donor nier die het beschikbaar stelt wordt door de terminale Lisa. Alleen nog is alles in scène zetten. En de beentuurlijnen die wordt iepenen. De 160 kilometer lange spoorlijnen van de Maasvlakte om de Duitse grens had wel een soort protesten en argwaasje opsmieten. Dan nooit de muziek uit 2000 zo'n de beste muziek.
1: Dit is
2: de top 3 van Toe.

0: Op 3, Enrique Iglesias, My Tired of Being Sorry. En op 2, Jeroen van der Boom, Mooi, Jij bent zo. Maar voordat we naar de nummer 1 gaan, geven we naar Zwolle, Willem vermeld wordt.
1: Ja, Doudrouders krijgt Alles is Liefde, Mike. En het wie voor mij wel even een mooi surrealistisch scenario. Want het eerste knokpartijtje is de opstootje van de wedstrijd Badda. Precies op dat moment. Dus ik heb in mijn rug die prachtige klanken van Alles is Liefde. En in mijn linker

0: ken Rafiq Krek net bij dat hier voor Cambuur een kans wezen kan. Weet het net. Maar om het verhaal uit te maken, wie toch nog even Giel voor Boadus en Floranus. Zwolle begint mooi de onval. Het is de slotfase van de eerste helft. Het is minuut 41. Het is aan de linkerkant de Sissoko. Ken die Simon voorbij. Dat is die David Boa. Die had dus ook Giel kan net ingriepen. En die kan de bal correct van de fottenhelje van Sissoko. Ja, die mat is nou voorzichtig wezen. Dat is een beetje een onderlitting. En hier komt dan een jippe bal. Die wordt correct al pakt terug Pek Zwolle. En dus kan ze nou zelf weer omvallen. Het gaat nou van links naar rechts. Ja, de wedstrijd is nou los. Je hebt het publiek ik onder de rechterkant. Dat uitverkocht uitvaak van 400 Cambuur supporters. Die hei, hei, hei roepen. Want het vlammen komt er een beetje in. Dat gesapige wat het wie. Het leek erop alsof ze al drie weken lang nog net echt in de gaten hingen. Dat ze weer begonnen wien. Maar nou is het wel echt zo. Cambuur kan weer opbouwen. Dat is Baouf die de bal naar voren daar speelt. Speelt hem gelijk in naar El Argui. El Argui wordt Del in de ere. En dus is er nou een vrije trap voor Cambuur. De bal rolt nog. Van Del looit hem heel snel terug. Maar die mat waarom? Sander van der Eijk zei het. Ja, die bal rolt nog. En de bal moet stil liggen bij een vrije trap. En dus kan hij hem nou voor een tweede keer nemen. Dat docht hij dan naar Baoufta. Spielt hij van Del in naar Castarelli. Castarelli naar Jansen. Jansen wekken die heen. Die mat naar rust. Dus die het Baouf. Kan de Boefer erom tinken. Want die heeft twee mannen om heen. Die betinkt om bij hemzelf om zuur te kappen. Dat giet me krijg goed. Spielt het Soeren in. Soeren werd ontzettend lutsen. En dan kan Cambuur nou weer stadig om de vrije trap nemen. Boefer rent naar voren daar. Zucht naar Billy van Del. Zucht naar die linkerkant dus. En die twee centrale verdedigers. Die vinden ook al stadig om op. Maar dan is de volgende fase naar voren daar. Dat doet van Del, dus nou ik. Nou ja, Hamas die tikt hem dan in één keer heel mooi terug naar Kalle. Ja, zit je muziek in onder de linkerkant. Hamas kan er van terug aan die linkerkant. Kan hij hem voorzetten? Daar komt ik. Waar komt die bal? Die komt bij El Argui. Die shit! Krijgt oer de latten heen. Nou, dan wie dat. Ik vond hem dadelijk de eerste grutte, echte grutte kans voor Cambuur. Hamas laai hem waarom op El Argui. Die het op de ronde van de 16 stier. Maar die shit in hem oer. Dus is mooi nog 12 minuten erin. Een beetje blessure tiert. Mogelijk. Dit ik wel het laatste slattenkoortje van Cambuur. Pek Zwolle, Cambuur is nog altijd 0-0.
1: Ja, dankjewel Willem. En zo geven we dus het skofteam daar in Zwolle. En dan geven wij even verder mooi de muziek van 2000 en zo. Ik liet niet krijg de twee beste platen jaren van de week. En daarin jaren stal in een Nederlandstalige plaat. En ik ken die nou vers verklappen. Ik de nummer in is een Nederlandstalige plaat. Die zullen trouwens een soort voorbij komen. Deze top noemers in deze hitlist. Want daar zitten een soort platen bij. Ik denk 2000. Ik weet net dat dat mijn muziek is, maar wel echt leuke Nederlandstalige platen, hè? Ik dit is een nummer in je. André Hazes, senior en zijn zoon André Hazes, junior. Die binnen te jaren in dit nummer bedankt mijn vriend. Twee jaar na het versterren van senior. Maar dankzij moderne studiotechniek koer junior een duet mooitje mooi de stem van zijn heid. Een bijzonder muzikaal eerbetoon. Van André Hazes.

0: Bedankt, mijn vriend André Hazes en André Hazes junior. Ja, Willem, de Osiris begint het skoftien. Hoe zit het ervoor?
1: Blessuretijd, nog 12 minuutjes te gaan. Er kwamen 4 minuten bij. Dat kwam omdat de techniek bij de assistent-skiesrechter even in de steek liet in de 20ste minuut. Ze hadden contact onderling met Senderkes en Eerkes. En ja, had die dan sneuvelje, dan lezen ze de wedstrijd stil. Maar er waren naaien batterijen in en weet ik het allemaal. Allege moderne dingen, maar het is oplost. Maar het budget wilde er dan minuten bij komen, want de wedstrijd lag stil. En in die minuten gebeurt er rond Nauta nog net een heel soort Cambuur. Oh, ik dan heb gekoeld uit de bal. Helemaal verkeerd, waarom? Nou, de Kempek Zwolle misschien nou wel in één keer een onval opzetten. Het is Fjouwertje in draaien. Daar komt de stekbal. Daar zit Behoef dan tussen. Die kan hem eruit halen. Die Ethan Apkakou, heel eerlijk, speelt het echt heel min. Want haast elke onval van Zwolle komt bij hem mooi. En dat is net een goed teken dat je bij Dorenclub speel je. Dus dat heb je net goed in elkaar. Nou, het Behoef de bal. Ik haast kwiet. Denk er nou om, jongen. Ja, die rent dan om Simon heen. En is dan tactisch genoeg. Die man is Oosting om op de groenlisten te gaan. En dus kan de skiersruchter neer het oor zoals Fluitje. Het liek het inderdaad op een uitreding. En dus met Thijs Oosting, ik waarom. En dat is wel nieuwsgierig, want links voor van mij zit Jozef Oosting, de trainer van Go Ahead Eagles, Sien Hoyt. En die zucht elke keer als hij zo'n de bal krijgt, zucht er even naar het spul. Maar ik denk dat hij zoiets had van, ik denk dat we goed komt in Zwolle, wat wij er ooit keer. Maar Go Ahead Eagles, Tjim Matten dit seizoen, dat komt wel goed. Hier komt de paas van El Argui, die vrij trap, wat raap naam, Wollem Oer, die verdediging heen lezen, dat slaagt het net, wat futkopt. En dus is er een ingooi, want die bal rolt om de rechterkanten over de sideline. De speelt Alleger Outer Hichten van de middencirkel. El Argui slingert hem nog maar weer eens een keer voor. Die komt bij Maartens uit. Van Duel is opschoten, centrale verdediger. Die luidt hem naar links. Hamas, wat kan die? Hamas luidt hem naar Benta. Met de Delhoorn, fluit de skiesruchter hier. Ja, en die skiesruchter liet West in Eerke vallen. Dus dat sneuvelt denk ik voor de 12e keer. Dat Eerke, dat is iemand die de klappen opvangt. Je maar dit is wel even heel nieuwsgierig, want om de linkerkant op het puntje van de 16 meter, letterlijk die hoeken, daar moet die vrije trap naam worden. En dus stiet het bataljon van Cambuurspielers om die skiersruchter heen. Want die wil eigenlijk wel even weten, wist toch zeker dat dit er buiten wie? Ja, er is een vaar van zelfs. Dus die zal dat staren gewoon ik een beetje controleren. Nou, Sander van Rijk, die met op het laatste moment van alles en nog wat even dwam. Dit is het meest penibele. Ik denk dat hij er buiten is. Dus je geeft een gauw mooi de beelden. Ja, die is er inderdaad buiten. Hamas die valt wel een beetje binnen en dan rolt er een beetje droog. Ja, oké, okay, clear, prima. Hij loopt er in elk geval buiten. Het is een uitreding om die kanten. Maar de vrije trap stiet nog wel. En dus stiet Johan Plat mooi de hoeken zowat. Stiet zo wat in het veld. Ja, dat is wel mooi om te zien. Is die buiten een dugout. Er stiet een streek voor, want je mooi er als trainer net verder. Maar hij ziet het uiterste puntje op. Want hij wil weten, wat gebeurt hier? Nou, wat er gebeurt is El Argui die de bal deloit. Letterlijk op die streep, die line van die 16 meter. Om de linkerkant dus voor Cambuur. Daar komt de voorzet. Wat doet hij? Hij giet in één keer. En dat wie net een verstandige kar. Want hij giet vol in de murren. En dan denk ik, jonkje, er staat een heel soort meisje vrij voor die goal. Slinger hem erin. Dat docht er net. En dat betekent dat het 0-0 is. Want skiersruchter Van der Rijk fluit het voortendaliks. Geliek au. De wedstrijd tussen Pek Zwolle en Cambuur is nog altijd 0-0. Maar we komen vanzelf. Hazen erom voor de tweede helft.
0: Dan binnen we weer die weer om in Willem. En misschien had die scheids nog even een pleister of een plakker koer dat eerder dan. Dan ben we dan weer op de hoogte van hoe het er in Zwolle gaat. Ik ben ik wel benijd. Dan moest wij kiezen uit welke platen dadelijk Jerre Wost.

0: Was toen dadelijk jaren A. Nelly Furtado, mooi Do It. Of B. Jennifer Lopez, mooi Do It Well. Ja, gewoon maar doen, gewoon maar dwan. Do It, dat is het thema van deze twa noemers. En ik van twa vrouwen, dus de meiskiezen. Ja, waar vies krijg wat beter, wat mooier. Nelly Furtado of Jennifer Lopez. Stemmen ken in de Omroep app. Zullen wij nog even naar het Nijs uit 2010. Op de Rijn bij Keulen is er een file van vrachtskippen.
1: Een enorme verkeersopstopping op de Rijn bij Keulen. Een vrachtschip maakt slagzij bij het keren en verliest tientallen containers. Ze komen terecht in de vaargeul en zijn moeilijk te vinden. De verloren vracht is over een traject van enkele kilometers verspreid. De berging duurt enkele dagen en daardoor ontstaat een fikse file op het water. Enkele honderden binnenvaartschepen kunnen niet verder. De meeste gedupeerde schippers komen uit Nederland. Volgens de vervoerders kost de stremming honderden miljoenen euro's.
2: Dit wie het Nijs van doen. En dit is de muziek uit...
3: Wat doet zo'n song?

0: Nick en Simon, kijk omhoog.
1: Snijn in Friesland, dat
2: wie je doet.
0: Kijk in de kranten, want wat zit er in de kranten, Erik, in 2000 en zo?
2: Lotsma laat paarden buiten dijks staan. En dan maar we in Nijbeeld Zielwerzen. Veehouder Piet Lotsma die weigert zijn paarden voor 15 oktober van het Noorderleeg bij Nieuwe Beeldzeil te halen. Het Fryske Gea heeft alle boeren die vee hebben lopen op de buitendijkse polder daarvoor opdracht gegeven. Met die maatregel wil de organisatie een herhaling van het drama vorig jaar november voorkomen. Daarbij kwamen 20 paarden om in het wassende water. Maar Lotsma doch het wol dat dus net. We doch het al en even zijn eigen schema, zei Saiter. Zijn koeien haalt hij deze week wel uit de polder. Dat wie al de planning, zei Saiter.
1: Dit is Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland. Van Ian Notzijs.
3: Snijn in Friesland.

0: Voyage, Voyage van Kate Ryan.
1: Snijden in Friesland.
0: Wat hoe zijn zoon we binnen bij Cambuur dadelijk. Maar ik heb nog even wat nieuws over Abel Enstra stadion. Een skybox in dat stadion op het Jereveen zorgt namelijk voor wat opsporen in 2007. De skybox had de naam box 058 omdat de heerders uit Leeuwarden komen. En dat kan eens net vinden benamen Cambuur supporters.
2: Ja, dat begrijp ik niet. Normaal zaken doen dat gaat verder als Leeuwarden. En ja, dat je nou als Leeuwarder, echt een gewone Leeuwarder, helemaal parasiet worden noemt. Of mutten worden noemt, omdat jou en Heerenveen naar een voetbalwedstrijd willen kijken. Ik zie dat belang niet.
0: Nee, je ziet het belang net. Wat we nou draaien is Leave My Wonder Woman.

0: Solomon. Ja, stationed. Why is my life so boring, Willem? Is het er boring of gebeurt er nog wat?
1: Ja, Tim, maar krijgt hoe positief je nou het leven zorgt, hè, Maaike? Dat is dan altijd, maar krijgt weer de vraag, hoe is Justo dat? De zin is kind, dus dat is in elk geval het mooie daaraan. Er is een dubbele wissel, West, want we binnen intussen weer onderwijs. Minuut 50 op de klok, 4 minuutjes hebben dus West. En de wissel bij Cambuur is Nicolas Binder, die erin kwam voor Eton Apkakou. Net nuver, want ik zei al, als er elke kans komt bij hem, wooi, van Zwolle dan. En die Binder die draaft daarnaast nooit de spits. En Jason Tjeka is er inkam, de Rosbuten. En die is er inkam voor Fabian Kvam. Die Tjeka, wie krijgt ik al bij een grote kans belutsen. Hij ran goed terug onder de achterkant. Laat hem waarom op El Argui. Maar die kreeg hem van dichtbij bij de goal bij die schendelaar net. Tusken de pil, maar wel jonken de pil. En dus ran dat voor Zwolle. In elk geval mooi Cicero. Maar Cambuur toont het initiatief. Dat is duidelijk. Het is een heel oorbegin als van de eerste helte. De eerste helte wie het benamen de Stwarm. Die het Pek Zwolle hier die het raasde. Nou, is het nog geen Stwarm bij Cambuur? Dat verzelfs net. Maar ze komen een beetje te skullen bij. Ze even afwachten in dat houten huske op de heide. Hoe heeg de Stwarm wezen zo? Nou, dat valt daar. Ken ze nou de door u erin. En daar komt de voorzet. Een corner die draait raast in green. Jasper Schendelaar, die kwam de goal uit, maar die moest even twee stappen waarom van, die dat ik. En dus rent dit ik weer mooi Cicero, dat wie weer een corner voor Cambuur, de tweede al in de tweede helte. En bij Zwolle overigens Gin Wixels, die bouwen terug op hetzelfde systeem. Nou, ik zou zeggen, ik denk dat er wat meer vuur in kan bij Zwolle, maar kleer, ik ben de trainer net. Ik ben degene die het verslag doet en die het zorgt dat er in minuut 52 tussen Cambuur en Pek Zwolle nog altijd op de klok. En het scoreboord 0-0 stiert.

0: Guus Meeuwis en proosten in de foyer is Enrique Iglesias, My Tired of Being Sorry.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat bier
0: doen. Proosten. Kinderen proostwurren op een doelpunt daarin Zwolle, Willem.
3: Bijna, Maaike. Wat wien ze er dichtbij, Cambuur. Rafik El Argoui hier twee traaie meesken voor hem. Maar die dacht, wist wat? Ik besiek het gonzelfs even en hij ran ze al hier voorbij. Kam 1-1 van Jasper Schendelaar. Tikt hij de baltje om, kreeg hij hem rond. Toen zitten hij hem kogelhut richting de goal. En Schendelaar, die koe... Maar één ding van, dat is zijn linkerhand omheeg. Ja, we zeggen de beelden waarom. Je hebt het stadion een keer oer op hem. Want Schendelaar, kom maar één ding, dat wie de hand omheeg. En daar kwam krek toevallig die baltje in de hoorn. En dus is het hier nog altijd 0-0. En het scheelde zo weinig. Maar Cambuur weet ik heel iets beter. Want hiervoor wie er een grote kans voor Nicolas Binder. Die het futstutschen waar. En hij loopt de bal oer Schendelaar heen. Maar er kon nog krek te verdienen van Zwolle tussen komen. Zwolle intussen wel weer in de onval. Maar onder oren Ryan Thomas die de bal heeft. Ja, dat is een enorme geweldenaar op het middenveld. Is international van Nieuw-Zeeland, speelde onder ik het WK. En eigenlijk is dat ik haast de jinnen die het voetbal brengt bij Zwolle. En hij zegt nou vooruit, wij kennen er hinnen, nergens hinnen. Hij speelt het een Tjeniki Soernon. Die lid de bal oer de Sidline rolje. En dus mooi Cheryl Floranus gooien. En dat is dan even een liefst onder ons tussen die twee, tussen Soeren en Floranus. Want dat zijn beide internationals. En van Curaçao en die helden beide het nationale, wat is het, de Nations League binnen. Ja, ik zit even naar links te schermen, want er komt nog een corner rond. Die is nog heel even spannend dat er nog wat uitkomen kan verswollen. Maar die Floranus en Soeren binnen internationals van Curaçao. En helden een historische kwartfinale binnen bij de Nations League. En dus hier, ze krijgt even een onderontje. Want ze zijn al, we praten heel soort over Cambuur en PEC Zwolle op de oude ronde 2-3 weken. Is er een opstootje? Ik denk, nou, ik ken het mooi. Krijgt nog even niet meer flitsje die corner mooi naar worden. Er rent de skierruchter naar die twee die dat opstootje doggen. Oké, okay, maar nou uiteindelijk die corner. Naam worden, ken je nog krijgt mooi. En wat gebeurt er bij deze corner? Daar komt hij. Hij wordt voorslingeren van PEC Zwolle. Wordt verwerken terug Cambuur. En dus is het in minuut 62 nog altijd 0-0.
0: Nog heel tijd 0-0. Ik ben benijd hoe lang dat nog zou bloed. Maar dat als er verroering in komt, dan ben we vanzelfs weer bij die Weber om. We zullen nou eerst naar je. Het is alweer hartstikke 4.
4: Jongetje 80.
0: Njoggentje 80, haast 30 hier waarom, Njoggentje 80. Maar eerst nog die eerste, die laatste hit uit 2000 zoon. Dat noemen we de Stokezen haast. En het wordt de kar van onderoren Klaas, Griet en Martin. Mooie zo'n 50%. Is dit Jennifer Lopez, mooie Do It Well.

0: zomer op Friesland.
1: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
2: Daarom gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
1: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
2: Teasy op televisie. Om Jelvis Huizen bij Omroep Friesland.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's is de Van Elsenie.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: Score! Nu heel gemakkelijk een nieuwe auto. Of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met €24.000 op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Het is 1980, het jaar van de Dolly Dots, Diana Ross en Stevie Wonder. Maar eerst Nooit No. Willem, die zit in Zwolle, werd Cambuur een uitwedstrijd had. Hoe verint het de tweede helft, Willem?
0: De tweede helte zit er ver na de helte op. Dus we zitten op drie kwart van de wedstrijd intussen. Het is minuut 70. Het is tussen PEC Zwolle en Cambuur. Nog altijd 0-0. Nies krijgt wel een hele grote kans voor Zwolle. Want Seurissen kwam 1-1. Maar keeper Thijs Jansen van Cambuur naar het Van Hooijdonk. Om de linkerkant de bal weromlaai. En die Seurissen die dacht, ik kan ook kiezen links, rechts. Maar hij keert voor de midden. En in het midden des die krijgt Thijs Jansen. En dus nog altijd PEC Zwolle Cambuur 0-0.
16: In 2026 op half oktober. Maar we gaan vanzelfs waarom in de tijd. Nou, 1980. Queen, die mooi het spits aanbieden. Another one bites the dust.
17: Another one bites the dust. De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
18: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
20: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
21: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
22: Echt waar, joh?
21: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
20: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: Podcast 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: De garage in je omkritten? Heima, service en auto's. Is de VAR Else.
3: Njogen ontemai santje in oktober, hiense spot van wraadklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
4: Snijden in Friesland.
5: Mai Maaike van der Hoek.

0: Queen, another one bites the dust. Cambuur, die spelen in Zwolle en Stienis krijgt nog 0-0. Spelen ze lieke goed of lieke min, Willem?
1: Ja, dat is maar krijgt hoedje wederom ver naar het lippen, zeg Maaike. Ik moet eerlijk zeggen, ja, je zag een beetje de contouren van iets van voetbal. Maar ik moet eerlijk zeggen, en dat vind ik dan met name bij Zwolle. Ik kies ze echt, ja, je weet het, ze staan zegt in de plak. En dan denk je, ja oké, okay, ze zijn heel dreig schema van Feyenoord. Het je Big Leagues op de koffiewest. Maar het voetbal is wel echt min, hè, van de kant van Zwolle. En dan moet je toch zissen vanuit Cambuur kant. Profiteer daar nou eens even wat van. Moet je de bal eens even wat meer roengen. Jou eens even wat grinta. Eens even wat winnen wollen, dat gevoel. Maar het is een beetje gesapig om het worden. En dat is aan de andere kant ik bij Zwolle. Want je moet, ik zissen dat er net echt een, nou, slotoffensief kunnen we er net echt van praten. Want het is nog 12 minuten te gaan. Plus blessuretiert. En die blessuretiert, die is zil dan nemen, want Jamal Amofa loopt heel lang op de groen. Die is er krijg inkamen als rustback voor David Boua. Want die hier ook heel. En dus toch trainer Johan Plat van Cambuur. Ik wissel hem even. En Jamal Amofa die gong naar de groen. Dat leek heel onschuldig. Werd toch het hele stadion toen ik lelijk was dat de skiersruchter floten. Het weer een Leeds duweltje, de bal wie ik al voort. Maar ik zorg nou in mijn eigen hoeken de brancard het veld inkomen. Dat ben Fjouwerman van de EHBO. Die daar, ze staan gewoon naar binnen erin. Ja, ze rennen het veld op. En Amofa gaat erop. Oei, dat is wel echt, echt schande. Ja, daar is inderdaad de wissel ik. Oei, dan is dat echt heel sneu voor Jamal Amofa. Want die stiet er correct in. En wat had hij toch ik een beetje een seizoen waarvan je zo verschrikkelijk balen kennen. Want hij begon als onvierder, centrale verdediger. En leek haast op het begin van het seizoen de jinnige te wezen. Waarvan je zo'n, nou dat is hier niet kennen het niveau on. Maar hij rekken stadig gewoon zijn basisplakje kwiet. En het kwam omdat Billy van Del van Jong AZ helle waar. En daar is just wel bij Van Del dat hij van AZ is. Want die speler onder oor ik bij de Johan Cruijffschaal is gewoon haast een basisklantje.

0: of Cambuur. De laatste stwarm van Zwolle hoe Libby kan. En misschien ik nog wel wat zelf brengen kan. Want Nauta is het maar nog 10 minuten op de klok. Nog altijd die bril staan tussen PEC Zwolle en Cambuur 0-0.
1: Dat wie doet. Deze oeren is het hier bepaald. Het is 1980, het jaar dat het Friesk officieel als lesvak op de basisschool invierd wordt. Prinses Beatrix, wie wordt kronen ta koninginne. Zij neemt de titel oer van haar mem Juliana bij de kroning binnen heftige krakersrelm. De economie die zit in een dip in 1980. De strippenkaart die wordt invoerd bij het openbaar vervoer. En op 1 april begint de NOS met de officiële uitsturing van teletext. En nee, dat is geen 1 april grap. En de eerste Nederlandse dotterbehandeling die vindt plak in Utrecht. En dan is er verder nog de Tweede Kamer die de abortuswet onneemt. Wel met een lietse meerderheid. We zullen nooit de beste muziek uit 1980 deze week doen.
2: Dit is de top 3 van Toe.

Treien, Barbara Streisand, My Woman in Love. En op 12, Freddy Aguilar, My Anak. En op Noemeringen, het noemer waar letter nog bekender, troeg de film Moulin Rouge uit 2001. Dat Nicole Kidman het in song in een indrukwekkende dramatische versie. Een lied oer langs me, nooit vrijheid. En een moment dat eindelijk die wjukken uit dwars te slaan. In 1980 wie het noemer een hit, One Day I'll Fly Away van Randy Kravitz.

0: En we onderbreken dit nummer even voor een doelpunt. Willem.
1: 0-1 voor Sportclub Cambuur. Nicolas Binder staat op het goede plak. Nadat die bal uitslingeren waat onder linkerkant. Het is een beetje hotse knotse. En Binder staat maar de recht naar de goal. Maar die denkt, weet je wat, ik zit gewoon. En die legt hem stief in de kruising. Ja, dat is van 1,5 meter makkelijker zijn als die. Dat hindert niks. Maar het is maar nog 10 minuutjes op de klok. Cambuur dat op een 1-0 voorsprong komt bij PEC Zwolle.

0: Het is de nummer in je hit. Deze week doe 89. One day I'll fly away.
1: Dat wie doe.
0: Maar ik kom maar even voor onderuit, want Willem, de wat scoort nog Cambuur.
2: Ja, de winner in één keer. Nicolas Binder, die maakt zijn doelpunt hier in Zwolle. En daar toch is het 0-1. Mooi nog. Zuivere speeltijd nemen ze dat zo mooi. Dat is nog ongeveer 3,5 hele minuut. En dan komt er nog een beetje blessure hierbij. En dan is Cambuur er heel dichtbij. En dus is er ook een wissel nou aan de kanten van Zwolle. En is het Daniel van der Haar die het veld binnenkomt voor Floranus. En dat is een spits. En dat is gewoon onvallen. Bal naar voren pompen. En dit maakt Cambuur nou hoe lib je. Schendelaar pompt de eerste bal naar voren. Die wordt opvangt door Bouhoef. Dek en Van Duyl dan krijgt net bij. Sidney van Hooydonk pakt die bal op. Hem naar rugs. Daar kan misschien oppakt worden. Nee, want dit is heel mooi die intro. Hamas komt in duel met Simon. Jouwt Simon een beetje troken. Net in de regen, maar een beetje schouder troken. Met trog dat altijd legaal is in de skiersrochtersvraat. En daar trog rollet die man van Zwolletje in de bal aan. En rollet die bal oer de sideline. Dat is Van der Wal die daar de bal oer de sideline geen lid. En dus had Cambuur weer een beetje wat minuutjes. Hoe leb je? Leb. En dan kan nou aan de linkerkant El Argui er van trog. El Argui had meesken voor hem. We kunnen er hinnen, nergens hinnen, want de assistent skiesruchter vlag het voor buitenspul. Nee, het belooft een hele spannende slotfase te worden. Dus ik zoek ze bloed erbij hingen, want Cambuur is heel, heel dichtbij. De tweede overwinning van dit seizoen. PEC Zwolle Cambuur 0-1.
0: Ja, we binnen benijd tot Cambuur mooi de winsten van terugkeert. We weten het door een paar minuten, we weten het. Nee, wees het dan.

0: BZN, my rocking the troll.
1: Tot wie het doe.
2: Slijny Friesland.
0: Maar de laatste minuten op de teller. Gitter, de wedstrijd. Cambuur, Pek, Zwolle, Pek, Cambuur, Willem.
3: Nog 4 minuten komen erbij en daarvan is 1 minuut voort. Dus nog 3 minuten te gaan. Pek Zwolle mooi ingooien. Doch dat ze wat voor de keeper daar ongeveer heen is. Maakt ze nog een heel mooi naar de goal ta. En rooit ze de bal op de middellijn al kwijt. Kan Nicolas Binder hoe nemen. Binder die dus in minuut 83 de 0 inmaken voor Cambuur. Ken Cambuur dat door de streek loeken? Het is nou hotse knotse begonia. En vrouwen en kinderen eerst nemen ze dat. De bal naar voren te zitten. En Machem wat er gebeurt. Ja, daar gaat die bal. Dan ik voetkapt worden. Ja, die wordt voetkapt daar om de rechterkanten. En die rolt dan oer de sideline. En dan is het balbezit voor Cambuur. Kan ze nog ingooien. En dan kan ze de bal veromlissen naar Jansen. Weer een paar seconden erbij. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zou net de vol achterin rond Pielenbroe. Nee, dat docht Jansen dus ik net. Die shit de bal naar voren. Daar. Oh, oh, oh. Wat is het ongelooflijk spannend. Kan Cambuur voor de 2e keer winnen dit seizoen. En daarmee echt een god slaan achterin. En kan ze daarna mooi tolf de plak komen. Dat is de virtuele stand ontnauta. Maar je mag het nooit te rap zissen. Nog 12 minuutjes te gaan. Het is minuut 92. Schendelaar looit de bal delk. En die, nee, die wordt waarom roppen. Dus dan is het een ingooi, dacht ik. Ja, ze ben zelf bezwollig helemaal in de waar. En dat is wel bijzonder, want daar binnen nou 15 seconden voorbij gong. Schendelaar wil een vrije trap nemen. En toen zou de verdediger van Zwolle. Het is geen vrije trap, het is een ingooi. Moest Schendelaar waarom. En dus binnen 15 seconden voorbij. En die ingooi smiet ik nog eens niks op. Nou, dan kan Cambuur nou weer roe nemen. En dat door ze trot de bal nooit boven te spelen. En die heeft 2 man in de reg. Shit, die bal en ik. Maar ze gauw hem ook naar voren. Ta. Komt uit op de middencirkel. Castarelli pikt hem op. En die zie ik het dan even de rest bij Hamas. En die kan hem terug tikken naar El Argui. El Argui kan onder linkerkant ervan terug. Sliding op de bal. Rol het weer over de sideline. En je jaren daar dat vak in de hoeken. Maar die 400 man reizige supporters uit Leeuwarden. Dat uitverkocht uitvak. Die kan voor het eerst een uitoerwinning mooi krijgen dit seizoen. Want de eerste overwinning wiet in NEC. Ik moet het nog net al te rap zissen, dat net. Want het is nog een minuutje. Thijs Jansen zit hem weer nooit voor. Wat komt hier uit? Binder, die gaat zijn duel om. Binder krijgt een elleboogje. Kan hoe dan weer het door Jason Checka. Checka, de rustbutton van Cambuur. Looit hem naar links. Looit hem daar onder linkerkant naar El Argui. El Argui daagt zijn man uit. Krijgt de bal net goed mooi. Dan met Soeren opletten. Dan kan Zwolle nog krijgt even overnemen. Zit je nog wat in dan? Billy van Duil doet lezen door het net. Billy steen op. Want er is nedig achterin. Want daar komt de lange bal. En die valt precies voor Thijs Jansen. En de Goenge meesken al steen. Jere, want die dachten, dit wordt de kans voor Zwolle. En dat is dan altijd verkrekt dat moment. Op het moment dat ik dan slag door, geen meesken voor mij steen. Maar ik zeg al, Jansen had die bal. En die man die dus ik weer zitten. En dan zeg ik daar, dat peer zit er nu. Mooi, een bal in zijn hand. En dat is die Thijs Jansen, die Rotterdammer van 24 hier. Die zo wichtig wie deze wedstrijd. Mooi alle bal. En hij zit hem nou voor de laatste keer naar voren, dat denk ik. Sander van der Eijl het nog krijgt even terug in. Ik hoor hem in de gaten, want het is precies minuut 94. Daar is hij, het fluitsignaal. Cambuur wint voor de 2e keer dit seizoen een wedstrijd. En is voor de 4e keer op Riegen net verslaan. En dus slaan ze nou misschien wel echt een gotje. Mooi dat degradatie spook. Werd Zwolle nog in zitten bloed. Ik ben benieuwd hoe dat al hier komt. Ja, je krijgt Tomkes omheeg hier voor mij. Want er ziet een stiekem een paar Cambuur supporters voor mij. En die binnen heel blij mijn teksten te jaren. Want Lauwert, dat is iets wat toch altijd maar weer een beetje boppendrongen komt. En dat is die Nicolas Binderik. Onvoorstelbaar die spits. Hij wil uitschreunen. Elke intocht lid er maar in. Maar hij maakt het in minuut 83 de 0-1. En dus wint Cambuur op bezite bij Pek Zwolle.
0: Willem vermeld voor Tierentang voor die verslag hier van de middag bij u op de radio. Cambuur wint. Ik heb mooi bewezen naar hoes. Ja. En hoe toevallig is het dan dat Abba in de hitlist dit, deze week doe in Jontje 80. Mooi, the winner takes it all. Zullen we dan maar zeggen dat dit zo voor Cambuur is? Lok Wijnske.

0: ABBA en The Winner Takes It All. En je hoort weer dat dus. Cambuur die woem in Zwolle in Pek Zwolle.
1: Dat weer doe.
2: Smiley Friesland.
0: Jontje, 80, dat is uw kroon hier. En dook is kiezen. We hoeken plaat ik aan de eind van de oren draai. Ik heb 2 platen voor die kleerste in. En die gaan over dag of nacht.

0: Vostoyera A, Give Me The Night van George Benson. Of Vosto B, Guys and Dolls, My Love Lost in a Day. Stem ik in de Omroep-app, daar vindt de poll. En hoest alleen maar om te klikken welke platen sto dadelijk jaren was. Zullen wij nog even naar het Nijzer 1980. Er is onrest in de katholieke kerk in Nederland. De bisschoppen die kunnen haar net altijd vinden in het beleid van het Vaticaan.
1: In Rome vergaderen de Nederlandse bisschoppen met de paus. Die buitengewone synode in het Vaticaan is nodig om ernstige meningsverschillen tussen de bisschoppen uit de wereld te helpen. Maar die gewenste eenheid in de Nederlandse kerkprovincie is nog steeds geen feit.
2: Geloofd zij Jezus Christus. Amen.
3: Dit wie het Nijs van doet.

0: Schitterende hit van de geweldige zanger Stevie Wonder, Master Blaster.
1: Snijn in Friesland.
0: Ja, en waarom zis ik een schitterende hit van een geweldige artiest? Nou, somtien ontstiet een broodhit heel eenvoudig. Neem ze een eenvoudig maar onstekkelijk accordeondeuntje en betinkt hier een eenvoudig doosje bij. Dit Elsie die het nou één keer gewoon meidwank in. En sjoch daar, een broodhit. Zag je het mooie? De Vogeltjesdans namelijk. Oorspronkelijk is de melodie betocht door een Zwitser die het noemer Chip Chip neemde. Dat waard een bescheiden hit. Maar als Johnny Hoes het in uw Kroningen nog eens uitviert en uitvieren lid door de elektronica's, gaat het heel hut. Er werden uiteindelijk maar liefst 40 miljoen platen verkocht in 140 landen.

0: oren kaliber hit, liek het mij. Erik, ik ben benijd, wat mannen er in Friesland.
1: Vragen in het beeld, openbaarheidsbestuur door roken in gedrang. Wat is er aan de hand? De wet openbaarheid van bestuur strekt niet ten doel een rookverbod uit te vaardigen voor raads- en commissievergaderingen, antwoordde BMW van het beeld op vragen van PvdA-raadslid Auke Spijkstra. De socialist vroeg onder andere, is het college met mij van mening dat het principeel onjuist is, in het kader van de wet openbaarheid van bestuur, dat er in de raadzaal tijdens raads- en commissievergaderingen gerookt wordt? De heer Spijkstra is van mening dat niet-rokers nu nog gebruik kunnen maken van hun rechten om het bijwonen van vergaderingen, omdat de rook tijdens die bijeenkomsten hen zou weren. Hij vraagt dan ook om een rookverbod, om aldus iedereen de mogelijkheid te bieden ongehinderd de vergaderingen bij te wonen. Nou, BMW die sjogge de neeszaak data net. Het instellen van een rookverbod zou voor anderen een aanleiding kunnen zijn om de raadsvergadering niet bij te wonen. Dat wie doet nog discussie in elk geval op het beeld. Snijden in Friesland. Dat wie doet.

0: Mooi, een long blond animal. 89, dat is dus kroon hier. En ik ben benijd. Erik, wat weer er doe in de reclame?
1: Ja, er wordt vooral een handenzaak een reclame maken voor zelfs. Minolta, EP310A4. Dan hebt u een kopieerapparaat. Kopieën op gewoon papier, ook dubbelzijdig. Bij Bauma kantoormachines te krijgen, in Hogeveen was dan weer ze. Unigro in Ljouwt, levensmiddelen groothandel. Dat vreeg het voor haar bedrijfsdirecteur in Ljouwt, of naast de omgeving, een gemeubileerde zit-slaapkamer met volledig pensioen. Geen beroeps. Geen beroeps? Nou ja. En dan mat een brief, my please, indicatie naar de heer Harthoorn van Unigro in Ljouwert. Huisvrouwen, opgelet. Alleen nog vanavond in Leeuwarden. Eindelijk kunnen alle vrouwen ook zonder eindeloos lessen thuis hun eigen patronen knippen voor de hele familie. Geen langdurige cursus, geen rekenen, geen raderen. Dat is kennelijk de geschikt voor vrouwen dan. Elk patroon wordt al voor u berekend. U werkt naar eigen figuur, naar eigen maat. Of u nu maat 42 boven en 44 heupwijdte, brede of smalle schouders, lang of kort lijf hebt. Ieder model past uitstekend. Knip, de patronendemonstratie. Bezoekt u onze patronenknipcursus zonder enige verplichting. Duur der demonstratie, dat is een oer. En de mag je melden in Seelenskaaf. Onderbreed zitten in Ljouwert. Nou, krijg wat. Aardige mensen die veel van tijdelijk werk weten. Ook dat is Dactylo. Voel je thuis in je tijdelijke baan. Dat is een uitzendbureau, een stuurbureau, zoals je ze kennen. Voor de baan die je past. En die hebben kantoor in Emmeloord, Ljouwert, twee keer in Snits en in Drachten. Ja, en ik doe wie het al zou dat bekende mensen inzetten willen voor de reclame. Onder andere deze, de Friese acteur Peter Tuinman. En die klinkt zo.
2: Alsjeblieft, mevrouw. Nilfisk de Noorman komt u helpen bij uw strijd tegen stof en vuil. Met al zijn kracht en al zijn vermogen. Uw leven lang. Nilfisk, de stoere huishoudstofzuiger uit Denemarken.
0: Nou, die heeft wel wat kracht, die Tuinman. Dat weer dus in uw kroon hier. Ik ben ik benijd, want we beginnen zo mooi. Onze laatste oren snijden in Friesland. Het is hard 4 uren. En daarvoor moeten we zelfs nog even aan de tijdmachine draaien. Joggetje Sanjontig. In dat hier zitten we dadelijk dus nee 4 uren. Uw laatste hier, en als je ook goed opletten hast, dan wist wat er om komt. Ik hoor het nog even geheim. Maar we jaren dadelijk. Voordat we in de brood van Joggetje Sanjontig stappen, juist eerst namelijk nog een plaat uit Joggetje 80. Want daar hast stemmekind op een van die 12 platen. Oer dij of oer de nacht. Mijn tank on die stem, zo'n 60% van de stem, die gaat naar Guys and Dolls. Dit is Love Lost in a Day.

0: Omroep Friesland.
1: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
2: Dat was een heleboel jongen, ja.
1: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
3: Zij zat helemaal onder het bloed.
1: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
4: Ik weet wie de moordenaar is.
1: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei-doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.

0: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Njontje en San, Njontig, Aqua, Freek de Jonge en Elton John. Maar ik Friske Boijem komt muziek. De Kast, die hier groot succes in is kroon hier. En deze oren is het tijd voor de Crypto Quiz. Jij staat de eerste omwijzing naar Chumbawamba. I get-

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Social Deal Restaurant Deals Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Njoren ontemai Santje in oktober, hiense spot van vrouwtklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Score nu heel gemakkelijk een nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
11: Snijden in Friesland.
12: Mai Maaike van der Hoek.

0: Steps Humping, Tjombalamba.
1: Onder Friesland.
0: Het is Njontjen Sanjontig, het dier dat zinleers geweld skokt Nederland. Bij Beverwijk komt Ajax van Carlo Picorni om het libben bij een organiseerde vjochtpartij tussen Ajax-supporters en Feyenoord-supporters. In Ljouwert wordt Mijn de Tjulker deelslijn en hij komt te vestieren. Ingeloon rouwt massaal om prinses Diana. En ze komt om het libben bij een verkeersongeluk in Parijs. Mooi haar minnaar Dodi Al-Fayed. Maar er is ik fleurig nijs gelukkig, want voor het eerst in Alvier kinder weer een oversterretocht verrieden worden. Winner de wordt Henk Aangenaat bij de man en de Friesinne Klasina Seinstra bij de vrouwen.
1: Dat weer doe CryptoQuiz.
0: De CryptoQuiz heeft er misschien wel fjouwer oren op wachtje mat, maar het is eindelijk zover. Deze oren spelen we de CryptoQuiz. Jaantje?
2: Ja, ik zie er even een tijd voor nedig. Maar dat voetbal moet je zelf.
0: Ja, dat heb ik
2: maar
0: al
2: ik heb een hele leuke betocht.
0: Een hele leuke betocht.
2: Ja, voor
0: nou,
2: ja.
0: Zullen we dan direct maar gewoon los
2: ja.
0: hier?
2: Ja.
1: CryptoQuiz.
2: Onwiesing Ian. Het komt nou ek naar Nederland.
0: Het komt nou ik naar Nederland. Nou, toch een mooie schot voor de boeg. Jaantje die het de eerste omwijzing joen sturing antwoord 0620. Fjouw en Jorgen in Jorgen of in de omroep app. En het haalt dus te krijgen mooi iets uit Njontje San Njontig, uw kroon hier. Zullen we nou eerst naar de beste muziek van doe?
2: Dit is
1: de top 3 van doe.

Vast, mooi een nije dij. En op 2 Aqua, mooi Barbie Girl. Op nummer 1, het nummer verschillende oorspronkelijk in Njontjen 23. Als eerbetoon aan Marilyn Monroe. In Njontjen 93 maken Elton John een nije versie. Dat nijt eens om Prinses Diana. Die versie groeide uit dat een van de best verkochte singles van alle tijden. Dit is op nummer 1, Candle in the Wind.

0: voor Prinses Diana, Candle in the Wind van Elton John.
1: Crypto quiz.
2: Onwijzing 2.
0: Onwijzing 2, Jaantje. We hebben krijg de eerste hoorn. Het komt nou ek naar Nederland. Kisto u helpen mooi een tweede onwijzing?
2: Maar het is relatief duur.
0: Het is relatief duur. Nou, we krijgen ik al wat antwoorden binnen. Ze zei Jan, kun je halen met WikiKids?
2: Nee.
0: Ze zei Cartoon Network?
2: Nee, ik net.
0: Ze is ook nog
2: ja, de antwoorden? Mobiele telefoon is het ik net.
0: Het is nou, nog net goed.
2: Nee.
0: Maar wel relatief duur die telefoon weer dat doet.
2: Ja, dat klopt wel.
0: Maar we zien je dus wat hoor. Ja, en ze ziet het wat hoor. Stuur een antwoord in de Omroep app of WhatsApp 0620 voor jou. Njoggen. Deze plaats, Kille Verzels, net omhinnen. Het wie een grote hit in jongetje 90. De kast. Mooi,

stand. Het leven die vraagt, het wacht zien te lang, maar het neemt een keer. Wees maar.

0: Want de laatste klanken, een nijedij, de kast. Ja, en de ploeg toch prachtig in zo'n live versie ervan. Jongetje, San Jontag.
1: Omroep Friesland.
2: Snijn.
1: In Friesland.
0: Ja, dat is dus Suus Krongen hier. En ik weet net als het nog wist, maar Tamagotchis, kist die nog? Dat binnen van die virtuele huisbesten, makken in Japan. En nou ja, de man, wie wie er echt slucht van. De vorm van een plastic ei van zo'n 5 centimeter, koest het als sleutelhanger bij die dragen. En het hier dan een leads computer, een mooi scherm met 3 knopjes. En heel wichtig weer, dat is dat beestje, want dat wie het eens, een Tamagotchi, verzwarg je moest dus, want oors kon het deer. Ja, hij moest eten ha en moest het maar boetje en op bed brengen. Ja, de band die winnen er dus slug mooi, maar de onderwijzers op squallen die winnen er wat justjes minder bliert mooi.
1: Het is het troeteldier van heel veel kinderen, maar de Tamagotchi begint leraren zo langzamerhand de keel uit te hangen. Door al dat gepiep in de klas kunnen we haast geen les meer geven, klagen ze. En dus moet je op steeds meer scholen je elektronische speeltje thuis laten.
3: Gewoon in ons laadje en dan kijken we gewoon. Of naar de wc en dan, gaan we daar het gewoon doen.
4: Geen ogenblik. Als hij iets stond uit te leggen, dan piepte het apparaat. Kind trok het laadje open. Probeerde het zo snel mogelijk te helpen door middel van eten te geven of iets anders wat nodig was. Met als gevolg dat ze op dat ogenblik net een belangrijk stukje instructie miste. En je verhaal helemaal weer opnieuw kan afsteken.
1: Toch zijn er ook kinderen die wel kunnen leven met het Tamagotchi-verbod.
5: Dit wie het nice van doet. En dit is de muziekuut.
6: Jochentje San Jochentag.

0: Meredith Brooks, my bitch.
1: Cryptoquiz. Onwiezing treien.
0: Jaantje, we hebben 12 onwiezingen hoorn. We binnen touw aan de treden. Maar zit er al wat tussen als denkt, nou, dit komt wel aardig in de buurt?
2: Nee.
0: Nee.
2: Nee, nee, nee.
0: Geen DVD speel.
2: Nee,
0: DVD
2: film. Geen DVD speel. Nee, nee. Ja, we gooien gewoon de treden. Dat zit gewoon, Maaike.
0: Zeker weten. Kom maar op.
2: Net Elsenien houdt ervan.
0: Net dus we Elsenien. Hadden nou, ja, vertel. Ja,
2: we hadden nou, het komt nou echt naar Nederland. Maar relatief duur. Net Elsenien houdt ervan.
0: Nou, ik ben benijd wat dat wees ik in. Het is nog net, dus is nog net helemaal op het goede spoor. Dus even een takje op ziekje misschien wat het dan wees ik in. En als er dan een idee hast, stuur het dan hierheen. Dan juist dadelijk wat het is. Want Jim antwoord bluwe gewoon lekker binnenstromen. En dan jaren we sa van Jaantje wat het goede antwoord wees in mij. Juist het zijn in elk geval weer een onwiezing. Nee, Freek de Jonge, mooi leven na de dood.

0: Ja, je wil er toch fleuren van. Leven na de dood, Freek de Jonge.
1: Crypto quiz.
0: Er is leven
2: fjouwer.
0: Na de dood, ja.
2: Ja.
0: Dat is wel een leuk
2: voorspel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: En dat zie je gewoon in de hitlist.
2: Ja, geweldig, daar wie we wat discussie over. Dat net elke ding kon dat even waarderen.
0: Nee, dat was
2: nee,
0: voor jou,
2: nee.
0: Ja, dat was voor jou. Maar Dobel?
2: Ja, ik wil.
0: Ja,
2: ja ik vind het hilarisch. Ja, ja toch?
0: Precies. Ja. Mooi, mooi, mooi. Onwijzing fjouwer op hebben.
2: Ja.
0: Het traaienhoorn.
2: Ja, want de goede oplossingen ben je dan net binnen, Maaike. Het is geen klapschaats, zat Henk voorstelt. En geen musical The Lion King van dat zaakje zei. Of Al de Prins, Blu-ray. Nee, geen DVD-speler, nee. Nou, wij doorgooien de vierde droom.
0: Ja, de vierde.
2: Alweer. Maar oren, bij oren is het heel populair. Haast een rage. Dus het komt nou naar Nederland. Maar het is relatief duur. Net als een ier houdt ervan. Maar oren, bij oren is het heel populair. En haast een rage.
0: Dus degene die te woffen horen, is het
2: ja, die vinden het, ja.
0: Ik ben er slucht op.
2: Ja, hè? Toen wist er slucht op. Wist er nog slucht op?
0: Nee, nou naar meer.
2: Okay.
0: Nee, nou naar meer.
2: Nou, maar dan zijn we niks meer.
0: Nee, we zijn er niet meer, nee. En Tinkster, nou, ik weet het. En Mike Donnet, Maaier, ik stuur nooit wel 10. Toch dat dan nou wel een keer. Stuur het 10 en waar weer maken ze toch wel kans op die mooie prijzen. Jij staat samen, Alane West.

0: Jansen, Where's the Love? Ja, Jaantje, ik zag de reacties binnenkomen. Zust al een goed antwoord
1: binnenkomen? Nee. Want het is echt geen Harry Potter boek. En het ben echt geen boybands. Nog eens een keer klapschaats. Nee.
0: Het is een dreigenien.
1: Het is een dreigenien.
0: Ja, maar ik weet het is, zeker dat... Ja. Nou ja, ik heb hoop, hè?
1: Ja, ik heb hoop. Ja. Wij doen er nog eentje in, hoor.
0: Ja, we smitten er nog eentje in, hoor.
2: Cryptoquiz. Onwijzing 5.
1: Het is zwiet en had verskate kleuren.
0: Het is zwiet en had verskate kleuren. En neem eens nog even mij terug alle onwijzingen.
1: Ja, en dan doe ik er nog een klein tipje van de sluier bij.
0: Ja, ik ben bereid.
1: Het komt nou echt naar Nederland, maar het is relatief duur. Net als er niet een hoort ervan. Maar bij oren is het juist heel populair en haast een razie.
0: Mm-hmm.
1: Het is zwiet en had verskate kleuren.
0: Mm-hmm.
1: En kist te drinken.
0: Oeh, nou weten we het. Nou wist het misschien ik wel. Kom maar op, Martin antwoord. Stuur het je heen en naar de omroep app. En doe makkers scores op die prachtige prijzen die we hier elke week voor het jaar mooie. Maar waaronder het speeltje Remember the Music en het boek Mijn Eerste 18 jaar. Nou, kom maar terug, Martin antwoord. Hier hebben we eerst nog even naar het nijs van Njontje Sanjontig. De rage van de Flippo's, die is voorbij. Maar nou kist gratis voetbalpopjes krijgen in de winkel.
3: Iedereen had ze. De Flippo's. Maar die rage is over. Misschien komt er wel weer zo'n superrage aan. De voetbalpoppetjes.
4: Luc Niels van PSV. Henrik Larsson van Feyenoord. Edwin van der Sar van Ajax. En zijn ploeggenoot Mark Overmars. Deze maand liggen ze allemaal in de winkels.
5: Nou, wat die jongens ook zeggen. Mijn ogen vind ik wel goed. Mijn neus op zich, ja, misschien iets. Ik kan misschien een fractie klein, maar op zich ook wel goed.
4: Over zijn tweelingbroer Frank is hij minder tevreden.
5: Misschien zijn voorhoofd had misschien iets. Frank kijkt wel iets norser. Dus hij kijkt hier ook wel een beetje norser, maar niets kan nog wel wat meer, vind ik.
0: Oh, schitterend net, die voetbalpopkus. Ja, misschien sparen stoden ik wel of die ben of die BSBN. De voetbalpopkus die volgen dus de Flippo's op in de jaren 90. Dichter bij Hoes in Friesland. Erik, wat weer er in het nijs?
6: Schiermonnikoog weert slordige natuurforsers. Van onderzoekers op Schiermonnikoog die de natuur verstoren en rommel achterlaten, wordt voortaan de vergunning ingetrokken. Die afspraak heeft het overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog gemaakt met natuurmonumenten. Het overlegorgaan wil paal en perk stellen aan het vele wetenschappelijk onderzoek van vooral studenten en wetenschappers van de universiteiten van Groningen en Amsterdam. Op het eiland is daarover veel ongerustheid en ergernis ontstaan. De ongerustheid betreft in de eerste plaats het aantal vergunningen dat wordt afgegeven voor onderzoek op de kwelder in de zogeheten gesloten tijd tijdens het broedseizoen. Veel broedende vogels, zoals lepelaars en sterns, zijn zeer verstoord. Storingsgevoelig. Daarnaast blijkt het gedrag van sommige studenten en het onderzoeksmateriaal en afval dat ze achterlaten op de kwelder tot werkelijke ergernis te leiden. En daar maakt dus paal en perk ontsteld worden. Dat was op skiën.
2: Snijden in Friesland.
7: Dat wie je doet.

0: Everybody van The Backstreet Boys.
1: Dat weer doe CryptoQuiz.
0: Ja, wie het nou een dregen of net, ik heb een heel soort antwoorden binnenkregen. Dat wie een eerst net altijd de goede antwoorden. We kregen skaten bin. En afgevissers van Bolsert, die bellen zelfs nog je heen. En die zei, is het misschien een regenboogzuurstok? Nou, dat is het al je net. Maar wat het wel weet, dat is Boukje. En die hing het aan de telefoon. Goeiemiddag, Boukje.
2: Goeiemiddag.
0: Want dat wist wel wat Jaantje nou op ziek is.
2: Ja, Bacardi Breezer.
0: Jawel, dat is heel nog goed.
2: En dat super.
0: Die stond het wel gauw in de gaten.
2: Nou, we zien eerst nog Fernandes te denken en later kwamen we op Bacardi Breezer.
0: Oh, sure. Heb je het zelf ook dronken?
2: Ja, al net is zo'n jong, toch toen wie ik zo'n.
0: Ja, de wie is wat
2: dus
0: jong.
2: Letter.
0: Ja. Ja.
2: dat dus is, ik kan wel letter gewoon.
0: Ja, want nou ja, als de zombie is, dan komen we uit hetzelfde bouw hier. Want toen heeft hier al even terugjoen, hier terug aan Jaantje voor het boek Mijn Eerste 18 Jaar. Njontje 90. Ik kom ik het Njontje 90. Ja, dan winnen we wat te jong. Maar we hebben er een soort van dronken, toen krijg ik iets ouder weer. Dus, en do dus ik.
2: Ja, toen ik 16 hier mocht ik rongen.
0: Ja, precies. En hier stond ik een favoriete kleur?
2: Het liefste de oranje.
0: De oranje. Wie dat sinaasappel? Of,
2: Ja, volgens mij al.
0: Ja. Nou, leuk. Dat is dan weer even waarom je is naar die tiert. En dat is er nou daar mooie de spultjes winst. Die komen die kant op.
2: Helemaal super, dankjewel.
0: En dan genieten wij nog even van deze laatste muziek. Ik uit de jaren 90. Njontje San 90 wil te verstaan. Dit weer de Rolling Stones. Mooi. Anybody seen my baby?

0: The Rolling Stones, my Anybody Seen My Baby.
1: Snij in Friesland. Dat wie je doet.
2: Oh ja.
0: En daarmee binnen we alweer aan de eindkaam van Snijn in Friesland. Op de valreep hebben we nog een prijswinner te pakken, Boukje, die het prijspakket won. Jaantje Olijnsma, dank je voor de productie van de middie. En dank voor het harkje in het wie weer een gezellige middie. Maar voordat we eruit gaan, nog een laatste hit uit Njontje San Njontig, uw kroon hier. Dit is een Barbie Girl van Aqua. Nog een noffelijke joen.
3: Hiya, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Omroep Friesland.
3: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: Hoe bleef de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
4: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zaad dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
2: Het nijs van morgen, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Njoren ontemai Santje in oktober, hiense spot van wereldklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
6: Op zoek naar een crispakket dat echt bij die mijwerkers past? Dan is Jokado het adres voor die cadeau. Van een persoonlijk crispakket ont een bijzonder relatiegeschenk bij Jokado kies volop kiezen. Bestel eenvoudig online of kies je eigen pakket geerstallen in een showroom in Snits. Zoek gauw op jocadeau.nl. Jocadeau. Jouw magie op elke skank.
7: Wintersport dus opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolsward. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De Jong van Friesland.
12: Non-stop muziek.

0: onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
1: Freed en Sneun bij Omroep Friesland in door Friesland.
2: Schitterende apotheose van deze barrage.
1: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
0: Schitterend mooi, schitterend mooi.
1: Freed, live op omroepfriesland.nl en op de Omroep-app. De Frieske Joen.
0: Echt prachtig op de champ.
1: En Sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
0: Dan flikt hij toch weer om foutloos rond te gaan.
1: Freed de Joen om zo aan de hoeren. Sneun de Joen om jou van joggenen.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, ben je erbij, Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: Tachtig jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
5: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
7: Oh nee, verzekering...
6: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
7: Oh, wil ik wel.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Score! Nu heel gemakkelijk een nieuwe auto. Of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
13: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Friesland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Friesland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, mienskip.
4: Geweldig. Die soundtrack van Joen.
5: Joen van Friesland.

0: Ja.
1: Friesland als het kind.
0: Hit staat op mat.
1: De Joen van Friesland. Daar ben je weer. En nou?
2: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
1: Dat is het moment waar Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
3: Zullen we een hele goede middag?
4: Goedemiddag.
1: Onderwijs. Alle werkdagen van 4 uur tot 6 uur.

Los estis tuar mopse, magien haven in zich.

0: toch gemakkelijk een nieuwe auto? Of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
1: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
2: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
1: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
3: Hey, ik kan hier even stieren met het apparaat.
4: Nou dan?
3: Die blerm krijgt wel onder controle. Maar weten de meesten hij wel van die bedrijf al?
4: Nou ja,
3: Hast de Jest-actie van Omroep Friesland als jongen?
4: Nee.
3: Nou, dan zoek daar maar gauw even naar Sjen.
5: Wisse Jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Je naar omroepfriesland.nl/reclame.
1: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong van Friesland.
7: Non-stop muziek.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Teasy op televisie. Om Jelve Saizen bij Omroep Friesland.
2: Als de Joen valt,
3: gaat de muziek hoor.
4: De Joen
2: van Friesland.

0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heleboel jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.

0: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
1: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
0: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
2: Score nu heel gemakkelijk een nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
0: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Negen uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou daar zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden nu een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen, zei Trump. Volgens hem zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten, Rusland heeft nog niet gereageerd. Een deel van het strand van Scheveningen is afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op afstand en explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, mogelijk een oude boei. Rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer, vanavond opklaringen, nog een enkele bui, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Goeien, want alvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Dit programma wie jedde joerte jern tussen oven en ien oeren.
7: Goedemorgen, welkom en fijn dat je er ik binnen. De komende oren joggen we weer even zien Blauw Hoes. We troffen daar een carrière-switcher.
8: Dus ik ga sinds vorig jaar, heel april, heb ik mijn baan op zijn in de zorg. Om gewoon echt helemaal gewoon dat de teetun altijd niet per kind en dat je met een snackwijn op paard kennen.
7: En waar we toer intergenerationeel trauma, dat kind behoorlijke impact hebben.
9: En als zij dan kinderen krijgen, dan nemen ze dus een deel van die patronen mee in hoe ze met die kinderen omgaan. En de kinderen die merken dan vaak dat er iets aan de hand is. Maar het is niet duidelijk wat.
7: En we beginnen nou dadelijk met de laatste column van Heindaan.
3: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
7: En dat zei ik al, daar beginnen we mooi. Om de weken jaren wij de laatste man, Hein de Haan, in ons programma. Hij vertelde hoe zijn libben in een zware tijd van verlies van Swantje Jelte en zijn proces in gelukkig de genezing van kanker. Misschien ga je het nijs ik al jet. De Haan wordt nou jarenlang wethouder in Leeuwarden Westerhaven, nou de listloeker voor pro in de steden. En het is ik het moment om de column in uw programma Artes Duten Heijn. Aanst hebben we het er nog even over, maar ik zou zeggen, de column, de laatste.
10: De laatste column. 7 maanden na mijn eerste column. En in die tussentijd is er veel gebeurd. Ik heb de diagnose kanker gekregen. Ik heb mijn baan neerleid. Een baan als wethouder, lokale burgemeester en duo-luisterker van Pro Leeuwarden. Samen met Nathalie Kramers, die verdikken me, zelf ook ziek werd en kanker kreeg. Ondertussen ging Jelte steeds verder achteruit. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en kwam er tegen alle verwachtingen in ook weer uit. Ik heb 6 series van chemobehandelingen en immunotherapie gehad. Jelte, die 2 weken na mijn laatste kuur thuis overleed in de armen van Sanne, in het bijzijn van onze dochters, onze hond Tibbe en ikzelf. We hebben zijn indrukwekkende afscheid gehad, waarbij we merkten hoeveel mensen Jelte tijdens zijn leven raakt het. Het was misschien wel de verdrietigste en mooiste dag uit zien, maar ook uit ons leven. 2 weken later werd ik genezen verklaard van die rotziektekanker. En als ik daarop terugkijk, dan voelt het bijna alsof het zo had moeten zijn. Ik heb wel eens gedacht, misschien het die drukke baan en het verdriet om Jelte zijn ziekte mij wel ziek maakt. Ik kwam thuis op de enige plek waar ik wezen moest. Jelte hield mij vervolgens weer door mijn behandelingen heen. En toen hij overleed, was ik weer beter. Ik ben die klote kanker eigenlijk gewoon heel erg dankbaar. En mijn arts in het ziekenhuis had zoiets nog nooit metmaakt. Maar daardoor had ik wel de laatste 4 maanden met Jelte heel intensief van dichtbij kunnen metmaken. Dat is onbeschrijfelijk waardevol. En daarna was het bijkomen. Langzaam, maar ook vastberaden. In zomers Friesland. Veel het water op, naar de Wadden, met ons gezin, met vrienden, met familie. En toen langzaam weer opstaan en weer richting zoeken. En ook dat hebben we inmiddels allebei wel weer wat van. Sanne is heel druk aan het schrijven van een boek. Uiteraard over wat we met Jelte metmaakt hebben, maar ook over het vinden van veerkracht als het leven breekt. En ik vind dat gewoon super knap en ben ook apetrots op haar. En ze heeft inmiddels ook weer de eerste opdracht vanuit haar eigen adviespraktijk, die ze neerleidt het toen Jelte ziek werd. Ze zit gewoon weer helemaal vol. En ik heb de draad ook weer oppakt. Naast mijn lidmaatschap van de gemeenteraad van Leeuwarden en een raad van toezichtfunctie en deze column ben ik weer stage gaan lopen en heb ik heel veel gesprekken gevoerd. Leuk om te doen en ook inspirerend. Maar daaruit kwam ook vrij snel naar voren dat ik toch het beste tot mijn recht kom als ik kan werken aan maatschappelijke opgaven. Ik houd van concreet resultaat. Van plannen en opgaven die neerslaan in de fysieke ruimte. Ik houd ook van werken aan grote ambities die ons allemaal verder helpen. Ik wil werken aan vooruitgang, aan wenkend perspectief. En ik werk graag samen met iedereen die met wil bouwen aan een sterk en gezond Friesland. Ik ben er ook heel vereerd en ook blij dat ik dat mag doen als lijsttrekker van Pro Friesland, de fusiepartij van GroenLinks en de PvdA, bij de aanstaande statenverkiezingen in maart 27. En er is een boel te doen en ik heb daar dus zin in. Met nieuwe energie en een hele grote ervaring rijker. Jelte het ons leert dat het altijd kieken moest naar de positieve kant van het leven. En misschien nog wel belangrijker, dat we hebben ervaren dat er wel degelijk nog heel veel verbinding is tussen mensen in de hele mienschip. Dus waarom zou dat niet vaker kunnen? Ook in de politiek, misschien wel juist in de politiek. Wat mij betreft knappen we daar allemaal enorm van op. Volgende week had Jelte 6 Wurremutten. Zijn eerste verjaardag zonder hem, en dat is natuurlijk ingewikkeld. Maar naar zijn voorbeeld gaan we vandaag zijn leven gewoon weer vieren. Deze middag in de prachtige vernieuwde Stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden. Daar werd de première vertoond van Jelte's Legacy, een documentaire over wat Jelte nalaten heeft. We vinden het heel bijzonder dat de NPO, maar ook de geweldige Suzanne Hilhorst, de documentairemaakster, zijn verhaal over Jelte maakt het. Meteen daarna werd de Jelte Next Gen Award uitreikt. Dat is de grootste wetenschappelijke prijs in het metabole veld. Bedoeld voor een veelbelovende jonge onderzoeker. Een prijs van €350.000. En dat is dus een prijs die super hoopvol is. Want met dit soort onderzoek komt behandeling van deze ziekte, metabole ziekte, echt dichterbij. Een doel waar we ons met Jelte zo vaak en zo intensief voor inzet hebben. Er is ook muziek van de prachtige Leeuwardenband Koester. En ik bedoel dat die liedjes ook prachtig binnen. En de 3FM-dj's die Jelte nog opzocht had in het Glazen Huis in Zwolle, die binden er ook bij. Die presenteren de middag. Kortom, gewoon een hele mooie en bijzondere middag waar iedereen welkom is. Dus als je tijd hebt, je bent van harte welkom. We kunnen je straks graag zien om 2 uur in de Harmonie. En dan gaan we op 13 oktober, op zijn verjaardag, 2 weken met z'n vieren naar de zon. En door het tijdverschil duurt die dag 7 uur langer dan normaal. En ben we 8000 meter dichter bij Jelte. En het was een bijzondere tijd. En ik wil heel graag dank zeggen aan iedereen die ons de afgelopen maanden volgt het, maar ook steunt het en ons de ruimte geven het om ons verhaal met Jim te delen. Het is tijd om deur te gaan. En dus zetten we een punt achter deze column.
7: Dankjewel, Hein. Ik was er altijd ontroerd van, sorry. Ja. Een emotioneel wrak ben ik. Ja,
10: mooi toch?
7: Ja, dus hij zei, het is tijd om door te gaan. De hers zal een heel soort heroes zijn, maar hoe doe je dat?
10: Ja, dat is een proces. Hè. Dus dat was net in één keer. Eigenlijk is het een proces van op het moment dat we de diagnose kregen tot nu, is het nooit hetzelfde. Dus in het begin was ik heel boos, verdrietig, verlies, gedesoriënteerd. totdat je die ziekte accepteert en weer gaat leven. Tot het afscheid nemen van Jelte. En dan moest hij zelf weer uitvinden. En langzamerhand lukt dat. Dus er komt weer wat structuur. Ik ben met mensen aan het praten. Dus is wat uit te vinden van wat vind ik nou leuk. Wat vind ik nou, wat ken ik goed. Hoe kijken andere mensen tegen mij aan. Dat zoeken. En dan komt uiteindelijk wel snel naar boven dat ik toch het mooiste vind. Om met maatschappelijke thema's aan het werk te gaan. Dat heb ik altijd deed. En dan komt ook die vraag en de mogelijkheid om voor professional ondergang te gaan. Nou, dan krijg je er ook weer zin in. Dus dan voel je gewoon weer dat je weer zin hebt.
7: Er komt weer een rond in jezelf.
10: Ja, je krijgt energie, je krijgt ideeën. Dan maak je heel goede dingen. Dan denk ik, ja, oké. Okay, ja. En dan heb je ook weer zin om dingen beter te pakken die net over juist over verlies gaan, maar over de toekomst. Ja. Niet alleen van jezelf, maar misschien ook van volle meer mensen.
7: Ja, maar dat verlies is er. He, de best better, ja. dat is mooi. Ja. Dus hij steekt van, nou, misschien moest het wel zo wezen. Ja. Maar dat verlies...
10: Ja, maar Jelte. Maar we hebben Jelte wel verlend, maar ik weer net. Hè? Dus vandaag is ook bedoeld om Jelte niet nog een keer te verliezen. Dus we houden Jelte altijd bij ons. De gedachten, hij is er elke dag. Maar Jelte, als iemand ons voorleven heeft, dan zoek ik naar de positieve kant. En dat is, ja, moet kieken nou, dat je niet moet bij de pak moet neerzitten, maar fruit kieken mag. En mag leven, dan is het Jelte zelf wel wees. Dus we nemen Jelte gewoon met in alles wat ik doe. En dan heeft het ook weer zin om weer dingen beter te pakken die ergens over gaan. Die zin hebben. Die niet voor jezelf, maar ook voor andere mensen wat betekenen.
7: Ja. Hoe is het met de famkes?
10: Nou, heel goed. Ik vind dat mooi. Hè? Die hebben natuurlijk ook een hele rare titel. Maar ik met heel veel aandacht. Naar het bezig haast bent. Dus dan dacht je naar de schouwburg. Dat vinden ze mooi. Ze bouwen
7: mooiste jurk niet on. Of het mooiste broekpak. Of weet ik
10: ja, wat. Nee, precies. Ja. Die zitten nou met Sanne thuis in de make-up. Zou maar zitten. En die vindt ik mooi. Vindt ik wel, die merken wel dat het voor ons natuurlijk dubbelt. We vinden het spannend en verdrietig. En eervol en fijner. Want je altijd denken kennen natuurlijk het niet. Dus het is weer een dag vol met gemixte emoties. Ja. Maar wel mooi om hem gewoon om zo te leven.
7: Ja, het is mooi in het verdriet.
10: Ja, en er komen veel mensen bij elkaar die we nu kennen. Familie, vrienden, maar ook mensen die in die hele tijd tegen metabolische ziekte er altijd waren. Metakids, de jonge de DJ's van het Glazen Huis. Dus het is ook een soort van reunie van een bijzondere tijd.
7: Ja. Ik wil daar namens de redactie en denk ik het publiek tig dank zezen voor het... Iepen verhaal dat je hier houden hast. We hadden in een boekvorm onder jou, dus de kist is zelf nog weverom lezen als het worst. En ze ken ik altijd weverom voeren bij u op de site. Aanst 2 uur binnen Jim in de harmonie. Elke nien is welkom.
10: Zeker.
7: De documentaire komt Montioen, ik nog op tv. NPO 3 om
10: 9:15.
7: Zij is het. Heinehaan, dankjewel. Voor jou, voor die gezin en voor Jelte, chef special driver.
10: Dankjewel.
11: Ag.

0: en er in het verliezen van oorlog en kolonialisme in de familie zit. Of dat er niet praat waar oer emoties.
1: Wat krijgt mooi van die familie? Het Fryske theaterzaalskip Pirien 20 spielet. Wat spielet?
2: Eten Jim net altijd voor de televisie.
3: Zoals zoveel mensen.
2: Ja, maar dat is toch
3: precies wat ieder kind wil?
2: Triest.
3: Nou, vind ik niet. Dat is gewoon gezellig.
1: Een voorstelling over families, geheimen en hoe het oude pine terugwerkt in het no.
3: Ieder met een dienblad en dan kinderen geen bezwaar, zeggen ze ah, zo.
2: En wanneer praat hij hem dan?
3: Oh, niet iedereen praat. Dat meen ik serieus. Praten is niet voor iedereen.
2: Oké, okay, dus Jim praat gewoon nooit?
3: Nou, of... nooit, nooit.
2: Oh ja, wanneer dan?
3: Ach, in de gang.
2: In de gong?
3: Ja, of in de keuken of zo. Ja, weet ik veel. Gewoon, als je elkaar tegenkwam.
2: Toske, en dat vind je net triest?
3: Natuurlijk niet. Dat is gewoon, dat heet zelfstandigheid. En dat was ook heel gewoon, hè, vroeger. Ik kon goed alleen spelen en daar was mijn vader heel erg trots op.
1: In deze Bureau de Vries treien persoonlijke verhalen en een psychotherapeut. Wat krijgt mooi van die familie? Ervaringsdeskundige bij de GGZ, Jontje de Jong.
4: Ik heb van mijn familie mooi gekregen dat wij net vertelden wat er al hier bij ons in huis gebeurde. Maar ik heb mooi gekregen dat zij net altijd, mijn ouders net altijd Jan kon wat ik nodig hier. Want er waren eigenlijk verhalen die waren net uitsprutsen.
1: Psycholoog bij Maarsingen van Stijn en derde generatie Nederlands-Indiër Sabrina ten Brink.
5: Aanpassen, hè, continu aanpassen. En dat is dan heel erg te herleiden ook uit onze familiegeschiedenis.
1: Bina de Boer, adoptiecoach. En zelfs als liedsfamke adopteert.
6: Nou, in mijn geval kan ik dat dus niet zeggen, want bij mij is niks bekend over mijn oorsprong. Maar ik weet in ieder geval wel zoveel over adoptie dat als een moeder het kind niet kan houden, dan komt er heel veel cortisol in het lichaam. Soms schaamte, stress. En een kind die in de baarmoeder zit van een moeder die stress heeft en heel veel emoties heeft, die denkt dat die emoties van hem of haar zijn, omdat ze in een ik-bewustzijn zitten. Dus dan heb je al intergenerationeel trauma.
7: Ja, hoe ver wil je? Hoe ver wil je in de definitie daarvan?
1: Psychotherapeut Tom Baggerman van GGZ Friesland.
7: Maar een trauma is natuurlijk iets wat veel te groot, een gebeurtenis die iemand overkomt of aangedaan wordt, die veel te groot is om te behappen. Het is ook niet positief, dus het is een negatieve gebeurtenis in de zin van heel gevaarlijk of pijnlijk, kwetsend, op wat voor manier dan ook. En wat er ook nog aan zit, is dat de persoon die een trauma overkomt ook eigenlijk geen keuze heeft in dat daarin te blijven of weg te lopen. Of dus je hebt ook geen opties om eruit te stappen uit die situatie.
1: Hoe kan het om te beginnen dat Pake en Beppe of Hoyt of Mem ding mooi maatje en oordragen op die?
7: Omdat mensen die zo'n trauma meemaken, zeker vroeger, niet zo de neiging hadden om daar veel over te praten. En dat is natuurlijk nog steeds wel het geval. Liever laat je het gewoon achter je. En als je er nooit meer aan hoeft terug te kijken, dan is dat het allerfijnste. En als het dan ook geen pootjes heeft en je achterna komt lopen, dan ligt het in het verleden. En dan hoef je het er nooit meer over te hebben. Maar dat neemt niet weg dat de grootheid van wat er gebeurd is wel zo zijn invloed heeft gehad op die mensen en op de patronen die ze hebben ontwikkeld in hun levens. En als zij dan kinderen krijgen, dan nemen ze dus een deel van die patronen mee in hoe ze met die kinderen omgaan. En dat kan dus nog steeds onuitgesproken zijn, maar wel een patroon. En de kinderen die merken dan vaak dat er iets aan de hand is. Maar het is niet duidelijk wat.
1: Jansje, wie een poppe van 8 weken, doet haar mem voor haar Beppe zwaargje mast. Beppe wie dementerend en wennen bij haar in.

0: Zo liet zie ik. En zo moest dus mem toen opeens van mijn bed bezorgen. En ik had in de rem van de jaren ik altijd mij kregen. Dat is mem, ik kon mij vertelde, dan komst op 12e plak. Ik roon erin vast dat ik altijd probeerde perfect te wezen. Ik dacht dat dat een iets goeds was, want dan streefde ik ergens naar. Ik was heel erg prestatiegericht en uiterlijk vertoon was heel belangrijk. Want ik hier als levensmotto mee kregen van dat je moest vooral groot voor de mensen wezen. En wat er binnen zo is gebeurde, dat was een overhaal.
1: Bijvoorbeeld ook niet opvallen. Hè? Probeer je maar zo makkelijk mogelijk in te blenden in de Nederlandse cultuur. Hou je gedijst. Hè? Vooral bescheiden zijn. Vooral dankbaar zijn. Dat is eigenlijk wat die generatie, hè? Dus de generatie boven mij, heel erg heeft meegekregen. En ja, dat is iets wat ik zelf dan ook wel weer onbewust heb meegekregen. Niet eens in zoveel woorden, hè, want dat is niet wat wij als boodschap vanuit huis per se hebben meegekregen. Maar toch voel ik het wel.
2: Het kan zelfs al bij de conceptie hebben ze ontdekt. Ja, en dat zijn echt ontdekkingen van de laatste jaren. Want tot eind jaren 80 hebben ze gewoon in de hele wereld baby's zonder narcose geopereerd. Omdat ze dachten dat een baby niks voelde. Ja. Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook gezegd bij adoptie, hè? Van haal een kind maar zo snel mogelijk weg, want ik kan het niet hechten. Maar niemand houdt er rekening mee dat een kind al 9 maanden is gedragen door een moeder. Dus al 9 maanden verbonden is. Ja, dus ik spreek ook vaak niet van hechtingstrauma, maar van relationele trauma, doordat de eerste relatie die je had niet onvoorwaardelijk was. Dus ik geloof ook dat we een normale reactie hebben op een situatie die niet normaal is. Als alles zou kloppen, dan ben ik met 1,5 gevonden op een station in India. Toen in een kindergevangenis terechtgekomen. Toen in een kindertehuis, toen in een vliegtuig en toen op Schiphol. En daar hebben mijn adoptieouders me opgehaald. En dat is allemaal van horen zeggen en van dossiers. Dus ik heb daar geen actieve herinnering aan. Maar wel in mijn onderbewuste natuurlijk, maar niet in het bewuste brein. Toen mijn adoptievader overleed, toen ik 14 was. Dat was ook plotseling en daarna veranderde mijn leven ook veel. Omdat een nieuw huis, nieuw dorp, nieuw gezin. Dus dat had eigenlijk hetzelfde effect als eerst als je dan
3: ontworteld
2: gehaald. Ja, dus je wordt eigenlijk 2 keer ontheemd. En toen kwamen de signalen. Alleen ik heb dat nooit toen verbonden aan adoptie. Ik dacht altijd dat het met de rouw van mijn vader te maken had. Omdat ik daar ook een hele goede band mee had. Dus, en pas later, toen ik me ben gaan verdiepen in trauma en systemen. En toen kwam ik erachter van, oh ja, maar dat heeft dus te maken met dat ik opnieuw ontheem ben. En opnieuw ouders heb verloren. Dus je wordt eigenlijk dan opnieuw wees.
3: Want hoe uiteren hem dat? Hoe uit zich dat?
2: Ja, nou vooral in hele diepe rouw, heel veel verdriet. Ook plotseling flauwvallen, veel lichamelijke klachten. Dus dat was wel echt een... dit heeft ongeveer 10 jaar geduurd. En het was wel echt een intense periode. Maar ik was ook heel goed in dat verbloemen. Dus ik heb ook wel dat ik later klasgenootjes tegenkwam die zeiden van ja, maar je had toch nooit ergens last van en er was toch niks met je aan de hand. Dus ik had ook hele goede maskers.
4: Zeker in het begin, als we kennis maken en dan zijn we hier op onze afdeling, praten we altijd heel breed met mensen. Niet alleen maar over, nou, welke klacht heb je en we zetten een EMDR-balk voor je neus. Maar we gaan hier echt heel wat lagen verder, als de cliënt dat wil. Dan praten we over je familie. Waar kom je vandaan? En waar komt die familie vandaan? Weet je wat die meegemaakt hebben? En dan heel vaak komt al wel ergens de oorlog om de hoek. Tweede Wereldoorlog. Of er komt Indonesië om de hoek. Of in het geval van cliënten die uit de overzeese gebieden, dus Antillen, Suriname, natuurlijk ook wel Indonesië. Dan komt de slavernijperiode, die komt ergens wel om de hoek. En hoe dat heeft huisgehouden in de levens van de mensen die daarin betrokken zijn geweest.
3: En dan zie jij in je werk dat mensen daar nu last van hebben.
4: Op enige manier wel, ja. Ja, dat zien we vaak. Dat het toch ergens mee te maken heeft. Natuurlijk hebben mensen ook vaak in hun eigen leven wel hele heftige dingen meegemaakt waardoor ze hier komen. Hè. Dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. Maar zeker als je doorvraagt, dan zit er toch in veel gevallen zit er wel iets in generaties voor hun. Ja.
2: Als ik stel dat ik eten bestel en ik krijg het binnen, dan denk ik altijd er is niet genoeg. Standaard. En ik moet altijd eerst zelf eten voordat ik andere eten kan geven. Want ik ben altijd. Dat is gewoon. Ja, ik denk dat van de tijd van straat of van de kindergevangenis of kinderthuis is overgebleven. En het was vroeger ook wel zo. Dan had ik me ook ziek. Maar ja, als je dan opgroeit, dan vagen dingen ook. En ben je er soms ook helemaal niet meer bezig. Of valt het niet meer op. Maar als je dan wel weer bewust wordt van het trauma, dan vallen dingen ook weer op. Mm. En kun je er dus wat mee doen. En kun je jezelf ook weer normaliseren en zeggen van, oh, misschien is dit heel logisch.
0: Het proces begon eigenlijk met het feit dat ik dus inderdaad in prestatie en perfectie naar mensen kon luisteren. Bezig weer van hoe shot een oor mij. En ik had geleerd dat perfect net goed is. Perfect streven naar goed is goed genoeg. Dat is iets wat gewoon u mensen, helpt. He? Maar altijd presteren is echt net belangrijk. We moeten echt rusten. Maar eigenlijk, hier geleerd, wie niet werkt zal ook niet eten. Dus presteren. En daardoor viel stek minder.
3: Maar dat had misschien ik wel een stukje van die generatie best, denk ik dan wel, toch? Net viel het trog in.
0: Klopt. Dat wie ik van die generatie, want hij eigenlijk de oorlog mooi maken, die sowieso daardoor geleerd om te zwijgen. En je moest vooral jezelf net voorop zetten. Je moest de vuile was net boeten hengen. Dat speelde al je mooi. Ja. Ik heb eigenlijk best een goede jeugd gehad. Zo zeg ik dat altijd. De eerste 15 jaar waren hartstikke goed. Ik kreeg alleen mijn ouders, die winnen het van mij. Ik kreeg wat ik nodig hier. Maar dan weet ik iets wat ik net kreeg. En dat realiseer ik me net. Maar dat wie wel waard mij tot de persoon maken die ik ben.
3: En wat kreeg ze net?
0: Net altijd emotionele betrokkenheid. Ik ben, zie je in ieder geval voor het eerst echt een keer boos worden. Want boos was dat wie iets dat die in je net. Maar boosheid had alles met grenzen te maken. En als je geen grenzen hebt, dan heb ik het gevoel dat je net boos wezen mag. Terwijl dat zo'n gezonde reactie is. Dus het feit dat ik boos worden mocht, en dat had ik misschien op een gegeven moment, ik was even wat extra extreem dien. Maar het is goed om te voelen wat het is. En dat had ik mooi. En dat ik me daar net schuldig over hoef te voelen.
2: Trauma begint vaak niet. In mijn geval wel, omdat ik dus mijn verleden niet ken. Maar vaak begint trauma bij een andere generatie. En zijn wij een reactie op die generatie.
3: Wat betekent die namme, Bina?
2: Dat is een goede vraag. Als je kijkt naar de de geschreven betekenis, dan is het in het Hindi betekent het zonder. En als kind vond ik dat dus ook altijd heel raar. Dat wie noemt zijn kind nou zonder? Als je kijkt naar de landen, dus Hebreeuws, dan betekent inzicht en wijsheid. En het is ook het instrument van de godin Saraswati. En dat staat dus voor medelieus, harmonieus. En daarom heb ik ook mijn bedrijf dus Bina Coaching genoemd. Omdat ik geloof dat je als coach de innerlijke wijsheid van iemand anders mag ontwaken. Mee ontwaken. Dus nu heb ik wel heel veel liefde voor die naam. Maar als kind was ik blij met mijn Nederlandse naam.
3: Mirjam.
2: Mirjam, ja. En nu is het andersom. Ja. Kijk, ieder kind heeft het recht om in zijn eigen omgeving op te groeien. Om zijn ouders te kennen. Om zijn geboortedatum te weten. Om zijn taal te kennen. En bij adoptie is het onder het mom van we redden een kind, is dat natuurlijk totaal weggeveegd. Terwijl wij zeggen, door te zeggen dat je iemand redt, zeg je eigenlijk dat jij iemand hebt gegeven wat je niet terug kan betalen. Dus daar komt altijd een schuld bij. Dus je groeit op met een schuld die je niet, never nooit niet kan terugbetalen. Ja, en je kunt dus ook nooit zeggen van er is me iets aangedaan, want we zijn gered. En Maar er is ons wel degelijk wat aangedaan. Want het niet weten hoe oud je bent, of niet weten wie je ouders zijn of ze nog leven, dat is eigenlijk een mensenrecht wat je zou moeten hebben. En in de jaren van adoptie is vooral naar de praktische zaken gekeken. Dat heeft de commissie Joustra ook onderzocht en erkend. Maar er is nooit gekeken naar wat heb je nou echt nodig om te kunnen leven in plaats van te kunnen overleven. En ik zie dat heel veel geadopteerden, en waaronder ik zelf ook nog steeds, aan het overleven zijn in plaats van het leven. Hè? En je kunt pas leven als je erkend wordt in je bestaansrecht. Ja, dus je komt er nooit werkelijk af achter wie je was toen je geboren werd. En dat vind ik zelf eigenlijk onmenselijk. Dat je moet leven met dat besef. Hè? En dat je ook niet weet of je ouders nog leven. Dat vind ik heel lastig. En ik vind het ook lastig dat als je wel antwoorden vindt, dat er eigenlijk geen herstel is. Want als jij een zus of een broer vindt, maar niet je ouders, dan kun je niet juridisch herstel krijgen. Want je hebt je ouders nodig om zeg maar die familiebanden te kunnen herstellen.
3: Om kind te kunnen zijn.
2: Om kind te kunnen zijn, maar ook juridisch. Hè? Want adoptie is eigenlijk een juridische verbreking. Hè? Het is niet een biologische. Je biologische banden blijven bestaan. Maar het is eigenlijk, ik zeg altijd, juridisch witwassen. Dus je wordt juridisch westers gemaakt. Maar je ziel en je lichaam zijn gewoon nog India's. Dus, en daarmee verbreken ze ook niet de banden met je oorspronkelijke familie. Alleen als ik zeg maar zou zeggen van ik wil mijn biologische zus juridisch erkennen, dan moet ik eerst mijn adoptie herroepen. Dat zou betekenen dat mijn adoptiezus niet meer mijn zus is. Nou, dat wil je ook niet. En bij ons kan het ook helemaal niet, omdat we onze ouders niet hebben gevonden. Dus je kan het niet herstellen. Dus adoptie is zo juridisch geregeld dat er een gezinsvorming komt plaatsvinden voor de westerse mensen. Maar er is nooit rekening mee gehouden dat die kinderen die volwassen worden, dat die op zoek gingen naar de generaties die voor hen kwamen. Ja, en bijvoorbeeld nu in deze periode is er, en ik weet er niet heel veel van, maar is er in de Hindustaanse gemeenschap en in de Indiase gemeenschap zijn er rituele dagen voor voorouders, met het eren van je voorouders. Ik zou niet weten wat de rituelen zijn, ik zou niet weten hoe de dagen heten. Ja, dus dat, ik zeg ook, het is mij nooit geleerd hoe ik Indiër moet zijn. Ik heb wel geleerd hoe ik Nederlands moet zijn en hoe ik Fries moet zijn, maar niet hoe ik Indiër moet zijn.
5: Wie is dat? Goh. Nee, dat heb ik niet eens in de gaten. Dat is het ek. Die taal is ek. Die taal zit hier en dat maakt het alles bij elkaar.
6: Hoe bedoelst?
5: Friesk is Friesk. Friesk is dit, bisto. Het is Bart in het Friesk. Snapst? En dan kan ik net leren. Dat is het. Mm-hmm. Dan kan ik net leren. Wat had ik dan eens die in al die jaren? Onder een stolp zou beren dwaan. Wat wie dat? Wie dat hoor wat?
6: Vanzelfs.
5: Nee, ik bedoel, hoe echt wie je dat of zo?
2: En dat is interessant dat ze eerst dus geen Fries wil spreken, omdat dat verbonden is met trauma. Dus het is ook letterlijk, het komt mijn strot niet meer uit, zeg maar. En op het moment dat ze dat wel kan, doordat de verbindingen en bewustzijn komt over wat gebeurd is, zonder dat we allemaal even klappen. Dan komt die taal wel terug en dan komen die herinneringen ook terug. Hè? En daarom, ik zeg soms ook wel eens, ik denk dat ik geen herinneringen heb, omdat ik de taal niet meer. Hè? Want veel adoptiekinderen kunnen binnen een week Nederlands spreken. En verliezen hun eigen taal ook. Dus dat noemen we ook assimilatie. Ja, het aanpassen aan de dominante cultuur. Maar dat is dus wat je bij trauma dus ook kan zien. Hè? En wat in het toneelstuk helemaal naar voren komt, is dat trauma je de taal kan afnemen, maar dat het je ook weer, als je het wel weer, als er regulatie is en erkenning en kalmering van het zenuwstelsel, dat het ook voor kan zorgen dat je weer herinneringen terugkrijgt. En dan kan je weer helen.
6: Ik dacht alleen dat ik dacht als daarom dit tekstkroon hiest. Om het hier hoort te hebben. Dit stik schentelitte te omjermje en zaten. De hele goalbeurt.
5: Die tekst gaat niet over mij. Ik ben Jaap niet. Sommige mensen kunnen wel doen alsof.
6: Maar dit is toch precies hoe het bij hem thuis wie?
5: Totaal niet!
6: Hè?
1: Ja, als ik het dan heb over mijn persoonlijke geschiedenis, de Indische geschiedenis, dan noem je dat ook wel cumulatief trauma. Dus dat is een opeenstapeling van trauma. Dus dat is niet alleen de oorlog, maar ook het verlaten van je geboortegrond, van je land, en het vervolgens hier moeten aanpassen. En wat je vaak bij trauma ziet, hè, is dat het te overweldigend is om erover te kunnen praten. Soms zit er ook een gevoel van schuld of schaamte tussen, waardoor het nog moeilijker maakt om erover te praten. En ja, ze willen vaak ook hun kinderen niet belasten. Hè, ze dachten dan, hè, als ik het dan heb over mijn opa bijvoorbeeld en die generatie. Ja, Nederland, nieuwe toekomst, laten we vooruitkijken, laten we onze kinderen er niet mee belasten. Maar je merkt toch wel dat vooral dat onuitgesprokene, hoewel heel liefdevol bedoeld, is toch ook een belasting. En dat merk ik ook heel erg met die gespreksgroepen die ik dan heb gevoerd of die ik dan heb begeleid. Dat ook die tweede generatie, dus dat is eigenlijk de generatie van mijn vader, die heeft ook een hele leven lang hier niet over gepraat. Want dat hebben ze niet van huis uit meegekregen. Ze hebben niet geleerd om erover te praten. En dit is iets wat ik naast mijn werk eigenlijk als psycholoog ook doe voor Stichting Pelita. Daar begeleid ik gespreksgroepen. En die is voor de naoorlogse generatie. Dus eigenlijk hebben zij allemaal intergenerationeel trauma. En ik heb heel erg gemerkt dat wanneer wij daarover praten, of wanneer zij daarover praten, dan is dat zo enorm helend. Ja, ook omdat het in een omgeving is met mensen die onze roots delen. Hè. Ik heb het nu over de Nederlands-Indische roots. En er is een hele veilige omgeving wordt dan gecreëerd zonder dat je al te veel hoeft uit te leggen omdat je hetzelfde hebt meegemaakt. En dat was toch wel heel, heel bijzonder om te zien. Wat dus alleen al praten, maar ook het zijn met mensen die hetzelfde voelen en ervaren, wat dat dan al niet kan doen.
4: In ons werk noemen we dat realisatie. Het echt worden van dat wat tot dan toe een herinnering was. Een hele vage herinnering of een vaag gevoel of een hele concrete herinnering. Maar in ieder geval nog in je hoofd, zeg maar, en in je lijf en in je wezen. En als daar nooit over gesproken wordt, dan blijft het daar zitten. En in die zin is het dan nog niet zo echt in de zin van in de buitenwereld. Het kan natuurlijk nooit een ding worden in de zin van dat je het kan vastpakken. Maar als het woorden krijgt, dan wordt het echter. En dat is nodig als je het vervolgens, als je er iets mee wil, als je het wil verwerken. Iets wat nog niet echt is, dat kan je ook niet verwerken. Dus je wilt in zo'n therapie, wil je naar realisatie toekomen, om dan vervolgens er te integreren in je dagelijks leven of te gaan snappen of dat ding op zijn plek gaan vallen en dan kom je met je leven weer verder. En als daar van dat soort onbekendheden zitten of geheimen, dan kan het niet echt worden en dan kan je het ook niet verwerken. En dan wordt het lastig. En dat proberen we hier dus dan toch wel, soms een beetje houtje touwtje, maar toch wel wat meer dan voorheen voor in hun levens op gang te krijgen.
5: Oké, misschien leg ik het verkeerd uit, maar ik heb er ook heel veel aan gehad, aan die zelfstandigheid. Ik kan mijn eigen boontje stoppen.
6: Oh ja? En hoe goed gaat dat?
5: Liefdevolle verwaarlozing heet dat. Ik val mijn ouders niet lastig met onzinnig gedoe.
1: We hebben het dan over verschillende thema's. En dan gaan we inderdaad ook kijken van goh, wat zijn dingen die je niet meer nodig hebt. Maar hoe kan je er ook kracht uithalen? Ik vind bijvoorbeeld de eigenschap veerkracht heel typerend voor de Indische gemeenschap. En dat vind ik wel altijd iets moois om ook te benadrukken. He, van we kunnen ons heel goed aanpassen. We kunnen ook heel goed sterk zijn. We kunnen ook heel goed naar de toekomst kijken in plaats van naar het verleden. En natuurlijk is dat niet altijd even helpend. Maar het kan ook echt een kracht zijn. En dat vind ik ook wel heel mooi om te benadrukken. Ja.
3: En is dit iets was nou in die work exist als ervaringsdeskundige, dat meisjes dingen meenemen die ze van een familie kregen en die ze nou nog belemmeren?
0: Ja, ik denk dat er een hele grote mensen in de zorg werken die altijd in die zorgen er al zitten in hun gezin van herkomst. En dat nemen ze dan parentificatie. Maar parentificatie is mijn wut. Het wut werd ik heel vol aan mijn dag. En dat betekent dat ik altijd in de zorgrol zie het. Zorg hiervoor. Hoe komt het bij je thuis? Hoe bleef het goed? Hoe kan ik mijn ouders ontzorgen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat het veilig is? Maar ik onvielen van wat is er wel, wat is er net. Ik had een skof dacht dat ik heel erg HSP wie dat ik me eigenlijk echt realiseerde van HSP. Ja, ik ben wel heel sensitief, want ik ben altijd ontscan. En toen had ik dat ik daarna een skof losleten. Om daarna weer tot ontdekking te komen, ja, maar je hebt wel bij me. Het is er wel, alleen het steekt net meer op de voorgrond. Dus in mijn proces is dat ik, nou ja, wat die in een moment meer aanwezig was, daarna wat minder. Maar wel dat ik uiteindelijk tot de conclusie kwam, maar het jet wel bij me. Want het jet bij waar ik ben.
4: Ik vind het moeilijk om daar iets algemeens over te zeggen. Dus dan zou het moeten gaan over binnen ons werk. En de mensen die hier om hulp komen. Met vragen zitten, met vraagstukken. Of we daar dan verschuivingen, thema's in zien?
3: Ja, zitten daar algemene thema's in dat je denkt, ah, dat zie ik toch vaker. Als we het dan hebben over dat stukje wat je meekrijgt van je familie.
4: Ja. Armoede. De oorlog is nooit ver weg. En dan naar beide kanten. Mensen die in de generaties voor zich, voor hun. Mensen hebben gehad die in het verzet hebben gezeten, die slachtoffer zijn geworden, die vreselijke ontberingen hebben gehad, ondergedoken gezeten hebben. Maar ook mensen die aan de foute kant, zeg maar, hebben gestaan. Ja, dat hele palet, het komt allemaal voor. Drank. He, om de spanningen weg te drinken. En door die drank alcoholisme. Ja, ouders die hartstikke aan het drank zijn, die zijn meestal niet zo in staat om een fijne opvoeding neer te zetten. En dan druk ik me zachtjes uit. Ja, dus een heel palet van traumatiseringen die wij met onze cliënten dan terughoren, die op tafel komen. Als ze bekend zijn, he, als ze ervan af weten.
7: Onze gids over intergenerationeel trauma kan het door een groot verskaat om thema's gaan. Maar, zegt psychotherapeut Tom Baggerman, er is iets dat altijd speelt. En dat is schuld en schaamte.
4: En als je nou zelf een trauma meemaakt, dan is het nog tot daaraan toe dat je daar schuldig en schaamtevol over voelt. Want dan kan je dat bespreken in de context van dat trauma. Maar als je, zeker door die patronen die je hebt meegekregen in je opvoeding en je hele familiecontext, schuld en schaamte voelt, maar het is eigenlijk niet zo duidelijk waarover. Ja, dan ben je eerst al een paar decennia verder voordat je weet dat het eigenlijk een onderwerp zou moeten zijn in jouw leven. Om misschien toch eens over, even voordat je kan ontwaren dat een thema is voor je, ben je al heel veel verder. Daar gaat dan heel veel tijd mee kwijt. Het is hartstikke zonde. En vaak is het ook een reden voor mensen om er ook maar niet over te praten.
3: Dus dan heb je altijd schuld en schaamtegevoel, maar je weet niet precies waarom.
4: Nee, dus dan is dat gewoon hoe het is. Ja, maar het is niet hoe het is. En voordat je dat doorhebt. En dan is het echt goed om te weten dat schuld en schaamte een reflex is van iedereen. Dus alle mensen die een trauma zelf meemaken of trauma in hun voorgeschiedenissen hebben in hun families, die hebben dat als reflex. Net als dat wanneer je een hete verwarmingsbuis of zo, of een vlammetje of zo aanraakt met je hand, dan is je hand al weg voordat je door hebt waarom. Dat heeft je lijf al gedaan voor je. En dan denk ik, oh ja, dat was heet. Dat is een reflex. Zo is dat ook met schuld. Dus er is iets traumatisch gebeurd en jij gaat je schuldig zitten voelen. Daar kan je niks aan doen. Dat doet iedereen. Maar als je dat weet, dan wordt misschien de drempel wat kleiner om ondanks je schuld- en schaamtegevoelens er toch eens wat over te gaan vertellen.
7: Oren wieken in Bureau de Vries waarom schuld en schaamte ik helpen kan. En hoe zwaar is de vaart dat die eigen trauma net terug juist ondien ben?
1: Het is denk ik bijna ook onmogelijk om dat niet te doen.
0: Het is een eigen paad. En eigenlijk is dat al vanaf dat ze baby binnen. Maar ze leren los te litten. En ik hield zoiets van, kom maar lekker dicht bij me. Ik zal wel voor die zwartje.
3: Omdat Sto dat net gewoon heeft.
0: Ik denk dat tot de reden weer.
2: En ik zeg altijd van één ding weten we 100% zeker... is dat je trauma overdraagt op je kinderen.
3: Hè? Hoe dan ik?
2: Ja, dus dat kan ik je geruststellen. Daar hoef je niet over in te zitten dat gebeurt. De vraag is alleen, hoe kan je jezelf leren reguleren... en hoe kun je jezelf zodanig ontwikkelen dat je dat herkent... en dat je daar ook in gesprek kan gaan.
8: Een interessant onderwerp. En deze week is hoe het stik van PN20 wat spelen in première gaan. Maar dat is uitsteld, want in de try-out winnen de makkers net tevreden... en dus wordt er nog het werken aan het stik. De tour terug de provincie zet wel op 22 oktober uit. Voor de première wordt een oormoment zocht.

0: Hij zegt, Arun, uit de oude doos nemen we dat I Don't Know Why, But I Do van Clarence Frogman Henry. Dit horen van Bureau de Vries eindig je wel alle weken met een verhaal uit Blauwhoes. Een verhaal dat optekend is in het rand van een Europees project, waarbij de inwoners uit vier Europese dwarpen vertellen over haar dwarp, de Meerskip. Het gaat om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en Blauwhoes in Friesland. Hier komt Avi Kroon aan het woord. Ze werken 30 jaar in de zorg, maar smeert daarna haar leven om.
1: Ja, ik ga bijna 30 jaar in de zorg zitten. Ja, we wonen altijd wat iets voor uzelf te geren. Iets leuks, iets onderneming en wat. En nou ja, dat is dan van een theetuin. En op les kwam er een ijskoeker. En ze hadden vorig jaar daarvoor. Gaan we nou zelfs een snackwijnen. Dat geven we bij mij de campingslongens. Vier campings hebben we dat we dan in hoogseizoen zeg maar ouderinnen. Dus ik ga sinds vorig jaar, heel april, heb ik mijn baan op zijn in de zorg. Om gewoon echt helemaal gewoon dat de theetuin altijd niet per kind. En dat je met een snackwijn op paard kennen. Dus op zo'n manier. Dat is steeds maar de oude, nou ja, het is een dik, een hemdiek steeds maar. Ja, het is een mooi slingerpaard. Het is gewoon ik heel, ja, heel rustig, heel landelijk. En ja, je maakt de muziek eigenlijk wat een beetje naar beneden daar. Dus het maakt echt mooi waarwijzen. Als de mensen zitten, dat loopt altijd on. Nou, soms ik dan schuur je wel wat en dan is het net eens. Ik struur je meestal wel wat om. En dan is het te stil. Dan denken ze, nou, het zal misschien wel niks wijzen. Maar soms heel soort ben ik, als ze een keer west binnen, dan schuur ze hoe het je zit. En dan zeggen ze, het is je prachtig. Maar dat kun je net altijd van de diekskant, denk ik, zien. Ik ga tenminste altijd wat mooi in de blom en probeert ze mooi om wat om te klaaien. Het is net dat ik toezelinnig werk. Het meeste komen bij mij. Dus ik heb altijd het sociale contact, wat ik heel belangrijk vind. Dat krijg ik nou wel. Nou, en we gaan naar campings. Daar heb ik al wel leuke vakantiegangers en toeristen. En hij praat. We zijn allebei heel sociaal, mijn man en ik wel. Dat vinden we gewoon leuk. Daar krijgen we energie van. Dus dat straal ik denk ik uit. Ja, ik wil alleen nog staande die gewoon hier komen en voor koffie en praatje. Dus ik een beetje sociaal iets. En soms ik, dan kan mijn verste klant, die komen gewoon, die ging gewoon bij elkaar zitten. Soms ik wel vreemd. Het is heel iets en heel intiem. Op een of andere manier. Die mensen soms van Malke praten, die moet ik helemaal net kennen. En dat is gewoon hartstikke leuk. Ik denk gewoon ik bezitten dat het rustig is. Ja, het interesseert me oprecht. Het is net dat, net, weet je, ik vind het gewoon leuk, het contact. Ja, zo, het hoeft net altijd. Hè? Je maakt ik onveel. Soms dan denk je, nou, lid ze maar met rust, dan ging ik gewoon even horen dingen doen. Of, ja, een beetje om de mensen te denken. Een beetje gewoon, ja. Nou, ja, want ik had toch wel best wel een soort die alleen nog komen en dan gewoon ik regelmatig komen. Ja, even een praatje. Dat is het gewoon. Het is gewoon koffie, maar een praatje. Nou, en dat krijgen ze dan gewoon erbij. Zeg maar. Het is gewoon, en dat vind ik gewoon leuk. Ja. Sommige mensen had ik nodig. Ja, dat vind ik, ja. Zo ben ik gewoon. Ja. Ja.
0: Die prachtige hemdiek bij Blauwhoes. Nije wieke weer een oorverhaal uit dat mooie dwarp daar in Zuidwest-Friesland. En dadelijk is het tijd voor het Nijs Forum. Daarin stedelid voor de FNP Dini Visser, Paul Schouten, hij is wethouder van de gemeente Haas. En Hanneke Goede, zij is stedelid van de SP. Een paar onderwerpen neem ik alvast. De takkomst van het waad, hoe moet die eruit zijn. En ik het WMO vervier. Vierders vanzelfs ik van alles oer de rest van de wereld. Dadelijk in het Nijs Forum.
2: Dit weer de verhelling van de eerste oeren Bureau de Vries. Dat dat van een mooi jedder uitstuurd is tussen alve en tolve oeren. Ontzien oeren hebben we muziek. En daarna geven we verder maar de tweede oeren Bureau de Vries.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleef de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
1: Het nijs van morgen, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat dat kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Goeien. Ontalvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Zat dat vermeetje tussen 12 en 1 te jern weer.
7: Welkom bij het Nijsforum van Bureau de Vries. We hebben 3 politici aan tafel zitten. Een wethouder, bestuurder Paul Schouten uit Haas, Dini Visser, statenlid voor de FNP en Hanneke Goede van de SP Ek in de Steden. En we hebben het oer van allerhande onderwerpen.
3: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
7: En we beginnen deze uitzending altijd met eigen onderwerpen. Paul Schouten, wethouder in Haas. Wat is Mike Doosees eigenlijk?
8: Nou, dat doen we al een tijdje.
7: Ja, dus, dat doen wij al. We kennen elkaar wat langer. Ja.
8: Kennen elkaar
7: langer. Ja. Wat is die Nijs?
8: Nou, ik zag vanochtend op de website van de Leeuwarden Kranten berichten over dat meer hoogopgeleide en ook jongeren vastlopen in de zoektocht naar een baan. Nou, dat is op zich natuurlijk geen goed nieuws. Wat ik daaraan koppel is dat wij afgelopen donderdag een maritiem wijzer hebben gehad in Harlingen bij de Maritieme Academie. En daar kwamen 1400 jongeren in groepen langs en konden daar kennis maken met van alles wat met maritiem te maken heeft. Met maritieme bedrijven, met alles wat daarachter zit. En dat mocht ik openen en daar heb ik ook even rondgekeken. Nou, dat vond ik wel dan weer heel positief.
7: Eigenlijk zoals we wel een squallenvolle. En maritieme opleiding volgen.
8: Ja, nou eigenlijk wel, ja. Volgens mij is, heb ik onderwijs in mijn portefeuille. Dus ik ga nu ook scholen langs. Ik kijk mijn ogen uit, als je dat vergelijkt met hoe de scholen er toen uitzagen. Dat is al gauw 50 jaar geleden. Volgens mij is het een stuk leuker nu.
7: Maar dat brengt me voor, want ik jijde in het Nijs dat maritiem onderwijs minder populair wordt onder de jongeren. Maar als ik dan jijde dat er 1400 bijen op al.
8: Ja, dat moeten ze ook wel, hè? Ze moeten daar langs.
7: Ja, dat is gewoon,
8: Maar ik zag ook wel heel veel vrolijkheid. En ze waren met allerlei dingen bezig, met proefjes. Ze konden heel veel doen.
7: Ja.
8: Nou ja, dat is wel de manier, denk ik, om dat maritieme weer onder de aandacht te brengen. Want maritiem is wel een van de speerpunten. Uiteraard in Harlingen, maar ook van de provincie. Ook in Europa, landelijk. Hè, van as naar schip. Dat moeten we nu echt eens een keer waarmaken als het ook om verduurzaming gaat. Dus ja, dan hebben we ook de handjes nodig.
7: Zo is het. Hanneke Goede, die Nijs.
9: Ja, nou ja, vandaag is het coming out day. Dus de dag eigenlijk dat als je nog wel een beetje in de kast zit en je durft het naar buiten te brengen, dat je dat ook mag doen. Bij mij in de thuis wappert de vlag. En nou ja, het nieuws is eigenlijk dat ik wel meteen merk, die vlag hangt en mensen voelen zich gelijk geroepen om je uit te schelden als je even in je tuin staat.
7: Dat mist net.
9: Ja, dus ik heb hem vrijdag, met Paarse Vrijdag heb ik hem opgehangen. Ik was heel lui, dus ik heb hem gisteren even laten hangen. En ik was gisteren de boodschap aan het uitladen. En er komt een hele groep langs gefietst. En het is, vuile pot, je moet oprotten. Dat ik echt denk van, nou, wat geeft jou het recht om iemand die een vlag heeft hangen even uit te schelden, puur omdat je niet eens weet waar zo'n vlag voor staat. Dus ik hoop dat mensen vandaag echt bij zichzelf denken van, wees trots op elkaar, geloof in de liefde. En laat coming out day gewoon een dag zijn dat je iedereen zijn waarde laat en gewoon lekker laat iemand uit de kast komen en geloof in de liefde in de toekomst, want iedereen heeft daar gewoon recht op.
7: Die vlagen, is er al een aantal jaren? Is dit nijverdij of is dat elk hier zo? Wordt het erger?
9: Nou, ik heb ooit in de Staten mijn verhaal gedaan toen ik voor de tweede keer uit de kast kwam, tijdens het sportdebat, dat ik in de kleedkamer van de sportschool vroeger niet echt heel leuk behandeld ben en dat ik daardoor van sportschool gewisseld ben en ook heel hard weer de kast in teruggekropen ben. De periode daarna, ja, ik heb een hetero relatie gehad, 2 kinderen gekregen. Dus heb ik me er niet heel veel mee bezig gehouden. En de periode daarna, ja, dan ben je weer op zoek naar jezelf. En 10 jaar geleden had ik zoiets van, ja, het kan. Je kan gewoon zijn wie je bent. Maar de afgelopen tijd, het wordt echt wel steeds heviger wat er naar je toe geroepen wordt op het moment dat ze iets van een regenboogvlag zien. Dus het maakt het er niet leuker.
7: Ja, we hebben het ik aanstaan. Nog even hoe dat Peerse vreet. Eigenlijk komen we er nou al op. Dus laten we er maar even hoe verder praten. De acceptatie van homoseksualiteit wordt leger onder jongeren. Ja. Wat verneem je hem daarvan? Jij hem dingen die niet.
10: Het is een signaal wat helemaal in de samenleving breed speelt. Hè. Het is gewoon verhurding. En dat viel sterk. Dus het is zo spietig. Dat zo net matten. Hè. We zijn een inclusieve samenleving hier in Friesland en elk maar wijze. Dus beskamp ze. Ken het ons is.
7: Ja, en hoe keer je het?
8: Ja, ik ben bang dat je dat niet alleen doet met symbolische uitingen van solidariteit. Maar dat er zal een heel project achter moeten zitten. Op scholen. Het bij elkaar brengen. Misschien ook begrijpen waarom er weerstand ontstaat. Dat heeft misschien te maken met social media ook. Met groepsdruk.
7: Maar die groepsdruk heeft er altijd wel west, denk ik.
8: Jawel, maar de groepsdruk was. Kijk, als je dat vergelijkt met 30 jaar geleden. Als je gepest werd of er was groepsdruk en je was thuis, dan hield het in ieder geval op. Nu gaat het natuurlijk 24-7 door. Hè? Ja. En elke dag. Daarom lijkt het me ook goed als social media gebruik onder jongeren. Een liberaal.
7: Ombanden. Maar een beetje. Ja, dit verbaast mij.
8: Maar dat loopt toch uit de hand. We zien het aan alle kanten. Ook natuurlijk in de jeugdzorg. Het is allerlei problematiek met jongeren.
7: Ja,
8: ik vind die vlaggen zijn een uiting van solidariteit, maar daarmee ben je er niet. Maar dat zullen jullie ook wel.
7: Nee. Ik heb van de week wel een discussie ik op Radio 1 en dan kunnen luisteraars op reageren. En er wien een aantal die zei: ja, dat totaal. Het wordt dus toch de strot drukt.
9: Ja, onzin.
7: Wat vind je daarvan dat meesten dat zezen?
9: Ja. Nou, het gaat om 2 dagen en eigenlijk een week in het jaar, of een maand in het jaar, waar de zichtbaarheid vergroot wordt. Op het moment dat je zegt het wordt door de strot gedrukt, dan zit het gewoon in je eigen algoritme. Want op het moment dat je op berichten gaat reageren, dan krijg je het op je tijdlijn. Mm-hmm. Dus dan zeg je al snel, ik zie het overal. Ja, dat is je eigen schuld. Maar je zou het kunnen vergelijken op dit moment. Als je kijkt naar de regenboogjaren, er zijn met mensen die een vlag hebben. Op bepaalde dagen hangt het bij de overheid. En je hebt af en toe eens een keer een bankje of een zebrapad. Maar als je nu om je heen gaat kijken, overal hangen omgekeerde vlaggen. En dat wordt wel geaccepteerd. Dat ik denk van, nou, als je dan gaat kijken.
7: Dat is ik behoorlijk trots de strot drukt.
9: Ja, zo zou je dat ook kunnen noemen. Maar goed bekeken, het gaat alle twee om mensen. Het een vecht voor het behoud van het bedrijf. Het ander vecht voor de liefde van de toekomst.
10: Ja.
9: Dus als je zegt, het een wordt je door de strot gedrukt, moet je ook zeggen het ander. Of je kan gewoon zeggen, het wordt allebei niet door de strot gedrukt en we accepteren iedereen die vecht voor de toekomst.
7: Ja, maar hier ken ik ze, het signaal van nu Den Haag. Wie deze weekend nou ik net heel fijn? Dat er nog een debat komen mat, een motie komen mat om die ruimborgenvlagen hier te
9: heen. Die ging heel ver. Maar ik snap hem wel. Want er wordt gezegd, er wordt niet geluisterd naar inwoners. Nu luister je een keer naar een deel van je inwoners en dan is het nog niet goed. Want vaak worden minderheidsgroepen aan de kant gezet. En toch moet er naar geluisterd worden. Dit had misschien niet op deze manier gedaan moeten worden, maar gewoon als alle Kamerleden wel aanwezig waren. Dus ik snap wel waarom het gedaan is. Alleen dat ze iedereen ervoor terug hebben laten komen vanwege een hoofdelijke stemming, dat ging wel heel erg ver.
7: Ja, ja. Nou ja, Wurkoenwinkel dus.
10: Ik denk het. Ja. Ik denk dat me wel beter worden en daarvoor maar me wel iets voor inzetten matten.
7: Ja.
8: Maar nogmaals, dan moet je denk ik ook kijken van waar komt dit vandaan. Ja. Proberen zoveel mogelijk te zien waarom is dat dan de afgelopen jaren.
7: Maar waarom is het? Wat denk je?
8: Nou ja,
7: de social media. Hebben we, of tenminste dat jij je, dat de Andrew Tate-achtige dingen weer terug naar de keuken moet, vrouw, dat soort dingen.
8: Die ook weer social media gebruikt om dat uit te dragen.
9: Er wordt geen grens meer gesteld aan wat mensen mogen zeggen. Op het moment dat je wat zegt, er zit geen consequentie meer aan en niemand weet wie je bent, want je kan het anoniem doen. En daar zit ook gewoon een stukje geen sociale controle meer. Vroeger voerde je eigenlijk met de hele straat de kinderen op die er rondliepen. En dat is nu niet meer zo.
7: Nee.
9: Dus als je een gedachte hebt die anders is, waarvan je zegt, ik gooi het op het internet, heb je alle vrijheid om het te doen.
7: Ja.
9: Niemand die zegt.
7: Maar blik bereik had ze op de fiets langs die in tuin komen.
9: Ja, dat is op het moment wel wat er speelt. Ja, want je kan het doen op social media. Je verlegt je eigen grens. Dan spreek je iemand aan. Dus je verlegt weer je eigen grens. En zo gaat die sneeuwbal rollen. En die wordt alleen maar erger.
7: Heeft erop reageerd eigenlijk?
9: Nee, ik heb me omgedraaid. Ik ben met mijn boodschappen verder gegaan. Mijn kind stond bij de deur. Die was me aan het helpen. Ik had echt zoiets van, trek me er niks van aan. Want ja, ze kennen me niet. Ze weten niet wie ik ben. Ze weten helemaal niet wat mijn insteek is en hoe ik leef. Dus nou ja, dan roepen ze maar wat en ze zoeken het maar lekker uit. Ja.
7: Zawa 10 onderwerp, toch weer een heel onderwerp. Dini, we beginnen toch nog even naar Dien eigen onderwerp.
10: Ja, ik hier eerst een mooi berichtje van de website van de Omroep uitzocht door de Voedselalliantie. Want korte ketens, dat vind ik fantastisch. En dat de grotere supermarkt in Denno in Margin vind ik echt geweldig. Maar onderwijs in de tuin, jij ik het verhaal van Hein de Haan en Jelte. En toen dacht ik, ja, uw collega Sita Land, die het en haar dochter het een slim ongeluk hond. En daar is nou ik een actie van voor serious request voor het nieuwe glazen huis. Dus ja, dat wil ik even van dit moment gebruik maken om die actie.
7: Lees even uit, wat is er gebeurd met de dochter van
10: ze? Ja, zij hebben, hier is een familie etentje, is het famke in de Bruin Flein. En zij heeft dus behoorlijk heftige periode hand. Famke wie haar heel erg verbrand en het gaat nou eigenlijk heel goed. Maar ja, dat heeft wel een enorme impact op dat gezin en op het famke. Dus vandaar dat we daar wel aandacht voor vregen.
7: Nou, heel goed. Dat is de nieuwe actie van Serious Request. Die in december plakvinden zal. Dan geven we naar het waard. Hier zit de voorzitter van de Vereniging van Waddengemeenten.
8: Ja.
7: Zo is het.
8: Uh-huh.
7: Nou, Hekjem, ik als kreun het waard. De problematiek, het verhaal is zo breed.
8: Ja.
7: Dus waar beginnen we, voorzitter?
8: Nou, de kern van de discussie is, zoals je misschien wel kan voorstellen, de balans zien te bewaren tussen ecologie en economie. Daar gaat de hele discussie over. Iedereen is voor het herstel van natuurwaardes waar die in de knel zijn gekomen. Maar,
7: of dreigen te komen.
8: Of dreigen te komen. Maar, zoals ik dan altijd maar ook pleeg te zeggen, wij forageren hier ook. De inwoners van het kustgebied, van de eilanden. En je ziet dat dat nou ook begint te knellen. Op de eilanden heb je natuurlijk nu de beweging Wij zijn de Wadden.
7: De Vrije Vogels.
8: Vrije Vogels, ja. En ja, dat snap ik wel. Want we zitten nog midden in die discussie. En Rijkswaterstaat heeft een aantal.
7: Nou, die knalde er even in.
8: Die knalde er even in. En niet alleen op de eilanden, maar ook al eerder op het Nordeest, de kwelders.
7: Ja.
8: Ja, dat, zo doen we dat dus niet, minor.
7: Nee, is dat ook dat net?
8: En
7: uiteindelijk het de minister nou zijn van nee, maar zo heet wordt de soep niet gegeten.
8: Nee, dan zie je wel een duidelijk verschil in de Telegraaf. Die zegt dit, ze gaan het allemaal afsluiten. En vervolgens aan de andere kant zegt de minister van nou, dat gaan we juist niet doen.
7: Nee.
8: Goed, er spelen van allerlei dingen. De Europese natuurherstelverordening die geïmplementeerd moet worden in een Nederlands natuurplan. Het beleidskader natuur.
7: Oi.
8: Ja, de beheerkwesties waar we het over hebben als het over Rijkswaterstaat gaat. Ja. Dat is natuurlijk een van de beheerders. Nou ja, dat is een nieuwsgierige, want ik doe even leuk mee met...
9: Hazer, ja.
8: Ja, nou ja, mijn moeder was wel Friesin, hoor.
9: Oh ja.
8: Dus, ja, dan spelen er een aantal kwesties. Bijvoorbeeld, dan wordt het technisch misschien, maar even een paar dingen die spelen. Referentiejaren. Als je voor natuurwaardes gaat vergelijken met waardes van voor bijvoorbeeld de afsluitdijk, dan weet je zeker, denken wij als VWG, dan kom je nooit meer in het groen.
9: Nee,
8: bijvoorbeeld als het over zeegras gaat.
7: Nee.
8: Dus die referentiejaren, die zijn van belang. Een andere belangzaak is van, het gaat slecht met de wadden. Dat, daar heb je op zich niks aan als je dat constateert.
7: Oh ja, je moet het constateren en er wat ontwaakt.
8: Het gaat slecht met de wadden is niet het hele verhaal.
7: Nee, okay.
9: Wat gaat er dan slecht met de wadden?
8: Wat gaat er precies? Ja.
7: Okay.
8: Want ongeveer een derde van de soorten gaat het goed, beter mee. En ongeveer een derde is het stabiel.

0: gaswinning, iets met pijpleidingen en kabels en...
1: Windmolenparken.
0: Nou ja, en dan wordt de rekening van het gaat slecht met het wat... wordt bij de gebruikers, de burgers en de mensen die ervan afhankelijk binnen economische deadline. Vind ik wel wat van, ja.
2: Nou, als ik ga kijken naar hoe het allemaal gebeurt. Friesland en de Wadden liggen natuurlijk heel ver van Den Haag af... En dan wordt er in Den Haag een beslissing genomen van zo gaan we het doen. Overvalt de inwoners. Waarom worden die niet meegenomen? Zij weten heel goed wat er op hun eiland speelt. Of wat er aan de vaste wal aan de kant van de Wadden speelt. Zorg eerst dat die mensen ook gewoon kunnen vertellen. Dit speelt er, dit zien wij. Zo willen wij het graag doen. En stem dat op elkaar af.
1: Maar je kan niet denken van, nou, ze hebben in elk geval de discussie. Iepen Brutsen.
0: Ze hebben in elk geval een beslissing naam.
1: Ja, en ze hebben een beslissing. Ja, ja,
2: er zit een groot verschil tussen of je een discussie gaat voeren over iets waarvan je weet wat er precies speelt en je de mensen meeneemt, of dat je de discussie voert en later pas de mensen inlicht en eigenlijk over hun rug al een beslissing hebt genomen.
3: Ja, was dit een beslissing van Rijkswaterstaat?
1: Ja, net van de minister.
3: Niet van de minister.
1: Nee, daarom. Dus die minister had het, en
2: de minister is wel het
1: misschien
2: wel
1: tocht van, misschien het Rijkswaterstaat tocht van, nou laten we toch maar eens even dingelingeling doen om de boel op te scoren. Ik zei het maar even, want ik wie les
3: niet
1: te varen. En ik zeg de Waddenplaats. Ik leer dat de Engelsman plaats wie dat live vol mij skippen, die het mensen uitspugen, die daar hoe die platen rinnen, dat ik dacht, wow,
2: ja.
1: Dit is druk. Die zeehoen worden voor het jagen, die
2: dat
1: vogels.
2: Is ook een discussie geweest in de Staten, hè? Dit gedeelte.
1: Ja.
2: Daar moeten we ook heel erg voorzichtig mee zijn van laat niet al die mensen op het wat.
1: Nee, maar dan is het dus... de eilandbewoners. Hey, dat bepalen wij zelf wel even en wij weten hoe het is. Maar dat ben ik de ondernemers die het geld verdienen, maar het uitspugen van die mensen op die platen.
2: Het zijn niet alleen ondernemers die die mensen op de platen laten. De ondernemers die dat doen, die hebben het over het algemeen wel heel goed voor elkaar. Maar er zijn ook gewoon heel veel bedrijven, of eigenlijk niet eens bedrijven, mensen die zelf zeggen van we gaan er met een schip heen, we huren het af en we laten ons afzetten. En die zorgen ervoor dat de ondernemers weer een hele slechte naam krijgen rondom het zeehondentourisme. Ja. Dus
3: overigens zit gaat het hartstikke goed met een zeehond, hoor.
2: Dat wel.
1: Ja, maar daar
3: staat alles op groen, hè?
1: Maar mijn vogels en dat soort...
3: Je moet dat ook niet bijvoorbeeld in het broedseizoen doen.
1: Nee. Maar nou bist er bist wethouder, er bist een liberaal die heel erg op economie is, nevens mij. Want ja. Haans is heel erg ohinkelijk ik van goede vaargeulen. Ja. Maar een vaargeul uit dipje het ik weer consequenties voor de natuur.
3: Zeker.
1: Waar staan we in deze discussie als VVD-wethouder?
3: Nou, ik ben gewoon wethouder, hè, voor Harlingen. Ja, wel namens de VVD, maar voor
1: de Harlingers.
3: Voor de alle Harlingers. En als voorzitter natuurlijk voor alle kustgemeentes.
1: Mm-hmm.
3: Waar staan we? Kijk, voor de havengemeentes is één ding heel groot belang, is namelijk dat die havens bereikbaar blijven. Hoe je dat doet, daar zijn allerlei manieren voor.
1: Ja.
3: Een voorbeeld is, vind ik een positief voorbeeld, is dat de havenondernemers samen met de Waddenvereniging een pilot hebben opgezet, wat overgenomen is, om te kijken hoe het baggeren dynamischer kan in Boontjes. En Boontjes is een vaargeul tussen Harlingen en Kornwerderzand.
1: En van groot belang.
3: En van groot belang, want dat is namelijk onze verbinding met het achterland. Richting Amsterdam,
1: ja.
3: Maar ook de IJsselmeerstadjes en steden. Kampen, Zwolle. Dus dat is van belang. Kijk, als dat allemaal niet meer mag en kan, dan worden we een soort stavoren.
1: Dan slipt Harlingen ik dicht.
3: Dan zijn we niet de havenstad van Friesland meer.
1: Nee.
3: En... ja, dus je kan zeggen, dat zou je moeten willen misschien. Ja. Sommigen zouden dat misschien willen, maar daar krijgen we ook meer vrachtauto's. Die
1: maar dus het kind vol.
0: Het is een mooi voorbeeld van hoe je dingen net in orenkoor zetten, Matten. Maar maalkoor naar de toekomst en een hoek.
3: Dat vaker doen.
0: Toch?
3: Ja.
0: Denk ik.
1: Ja? Kan het op meer vlakken?
2: Ja, kan op heel veel vlakken. Alleen er moet gewoon breder gekeken worden. En niet op het moment dat in... nou, of het nou in de gemeenteraad of in de Staten is, iemand met een voorstel komt dat er meteen gezegd wordt, nee, had je eerder moeten doen, of dat komt in de toekomst wel, want dat past hier niet bij. Er moet gewoon echt op alles breder gekeken worden. Alles hangt met elkaar samen.
1: Ja.
2: Dat zie je in het Waddengebied nu heel erg. Dini zei het al, het is de gaswinning, de zoutwinning, het is alles rondom natuur en de vaarwegen. Bekijk het gewoon veel breder en sla het niet plat door te zeggen, we doen wel het een en niet het ander. En, nou ja.
3: En veralgemeniseer niet.

0: Er is ook een discussie van het de gestapelde cumulatie of de cumulatie van allerlei invloeden. Ja. Die moet teruggebracht worden in zijn algemeenheid. Want als jij wat betekent dat? Als er meer F-35's gaan vliegen, betekent dat dat er dus nog een aantal vissers van het wat moeten?
1: Nou ja, want cumulatieve dat is dan effecten, de discussie misschien.
0: Ja, alleen het een is heel wat anders dan het andere. Dus wat
1: ja, maar
0: dat
1: die stapeling, ja, je moet misschien, ja, ik ben geen zaakkundige, ik stel de vragen.
0: Maar
1: moet je dan net zeggen, nou, inderdaad, die stapeling, en wat vinden we het belangrijkste en wat vinden we minder belangrijk?
0: Dat denk ik wel. Je moet er kijken van, hè, als bijvoorbeeld, als je zegt van, of, je ziet nu dat er nog steeds geloosd wordt. Goed, ja. Wat?
2: Nou. Dat ken echt mensen.
0: Nee. Nou heb je weer verschillende lozingen. De zoutfabriek loost warm water. Dat is dus
1: oh,
0: niet
1: gif, derm is het wetters warm, warm.
0: Maar warm water is ook niet altijd goed. Dus je moet.
1: Meestal net.
0: Nee, denk het niet.
1: Nee.
0: Maar het water wordt sowieso warm door klimaat.
2: Nou ja. Het heeft in elk geval impact. Hè?
0: Het heeft impact. Dus nou, dan zeg ik ook van, zullen we daar eens even naar gaan kijken?
1: Ja, die hele zoutwinning toch?
0: Zoutwinning is weer een. Daar denk ik wat genuanceerder over.
2: Vertel. Nou ben ik heel nieuwsgierig.
0: Ja, nu gaan jullie grinniken.
2: Ja,
0: maar.
2: Ten
0: eerste wordt de zout gewonnen vanaf de kant, onder het wat. En
2: Harlingen zakt?
0: Nee.
2: Ja, dat zijn metingen.
0: Nee.
2: De binnenstad van Harlingen zakt?
0: Nee, nou, dat kan helemaal niet. Sorry hoor, maar dat is onzin. Die metingen zijn er niet, want die zoutwinning is net begonnen, dus de.
2: De zoutwinning loopt dus wel veel langer onder het wat.
0: Nee. Onder het land
2: ja.
0: Liep het heel langer.
2: Alles bij elkaar zorgt er wel voor dat Harlingen zakt.
0: Nee. We moeten even twee dingen uit elkaar houden. Er is zoutwinning geweest onder land. Dat is decennia gebeurd.
1: Mm-hmm.
0: Daar zijn er.
1: Daar zijn verzakkingen teruggekomen.
0: Ja, sneeuwgebiedsproces geweest.
1: Wienaam, de Haas.
0: Er is 50 miljoen ingestopt om dat allemaal te
1: compenseren.
0: Maar daar was op een gegeven moment was men daar klaar mee. En toen is er gezegd van het moet onder
1: maar,
0: het wat.
1: Maar
0: zoutwinning onder het wat, zoals dat nu wordt uitgevoerd, betekent niet dat Harlingen als gevolg daarvan maar, nu zakt.
1: Is het net hetzelfde als het lozen van warm wetter het impact? Maar het groenstoffen onder het water waar je helje, dat zal toch zien impact ik hebben?
0: De bodem zakt in het diepste punt van de zoutput, zakt de bodem, ja. Dat klopt. En over een jaar, zoals dat nu ongeveer geprognotiseerd wordt, is dat tot 2052 is de concessie. En zakt het meer dan een meter.
2: Maar dan
0: tot 2052.
1: Hanneke even.
2: Ja, dan is de verslaggeving die er rondom gedaan is over de nieuwe zoutwinning onder het wat helemaal verkeerd gegaan. Want dat heeft echt meegenomen dat aan de randen ook gezakt wordt en dan wordt Harlingen toch opnieuw geraakt.
0: Als, en dat klopt, en daarom hebben wij ook als gemeente een stevige zienswijze ingediend over de uitbreiding van het winningsgebied. Als de contour van de kom, de winningskom, voorbij de dijk gaat en in de nieuwe voorgestelde concessie gaat die tot onder de haven, dan zijn we daar zeer op tegen als Harlingen. In het oude winningsplan was de contour liep
1: die,
0: tot
1: dan
0: aan.
1: Die liet er inderdaad, dat klopt.
0: Je hebt een zoutwinningskom en dan heb je het dieptepunt ligt in het midden. En dan loopt het schuin op en dan heb je een soort schotel. Nou, als die rand Harlingen raakt of Harlingen binnen gaat, dan krijg je problemen. En daar zijn we fel op tegen.
1: Ja.
0: Als het om het wat gaat, want daar begon je over. Als het om het wat gaat, zakt de bodem. Maar zegt de zoutwinning en zegt ook het ministerie. Dat wordt gecompenseerd door de zandhonger van het wat. Want het wat verdroogt nog steeds op dit moment.
1: Ja, nou ben ik altijd vrij wantrouwend als ministeries, wat zei ze.
0: Ja, maar dat
1: de Grenslands, hoe ik geen problemen krijg.
2: Oh, maar de gaswinning in onze provincie zouden we ook krijgen. Maar dat trilt het af en toe ook.
1: Ja,
0: nou ja, de gaswinning en überhaupt de mijnbouw in Friesland is op het moment natuurlijk vooral in het lage midden. Het lege midden. Het veenweidegebied een groot probleem.
1: Ja.
0: Dat begint onder te lopen.
1: Nou,
0: het is wel een andere problematiek dan zout, maar wij hebben een stevige zienswijze neergelegd. Hoor. Dus
1: wij kunnen nog rustig slapen, zeg maar.
0: Ja, voorlopig nog wel. Maar we zijn wel met alle dingen bezig. Omgekeerde bewijslast, hand aan de kraan. Een schadefonds, een omgevingsfonds staat allemaal in. We hebben stevige zienswijze.
2: En ondertussen krijgen wij berichten dat het in Wienaam nog steeds niet is opgelost. Dan komen er nog regelmatig brieven van help ons ook nou een keer. Dus daar gaat ook wat aan gebeuren, mag ik hopen?
0: Dat ligt bij de commissie mijnbouwschade.
2: En bij de gemeenteerde, denk ik.
0: Zo is het wettelijk geregeld. En er is ook nog een Friese commissie mijnbouw. Maar schade wordt geregeld door de mijnbouwcommissie. De commissie mijnbouw. Daar ga ik me niet.
3: Ja, mooi, hè?
0: Nou ja, ik weet hier toevallig veel vanaf.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dus ik wil ook niet de indruk wekken dat ik als collegelid en dat college Harlingen zomaar vind van haal de boel maar leeg en het maakt niet uit. Nee. Helemaal niet.
1: Je maar hebt zelf de vinger vol.
0: Ook daar zitten we nog middenin.
1: Ja.
0: De staatssecretaris Johannes de Bat die wil dat er eigenlijk een regeling komt. Niet alleen rondom de vergunning. Want de vergunning die hangt maar op een aantal limitatieve criteria waarop je hem kan weigeren.
1: Okay.
0: Maar daaromheen kan er nog veel meer geregeld worden. En dat hopen we eind van het jaar voor elkaar te krijgen.
1: Ik viel dat provincie en gemeente hier best wel in gearworkje kennen.
2: Ja, volgens mij is er vanuit de provincie ook een behoorlijk scherpe zienswijze die kant op gegaan.
0: Ja, provincie is gewoon tegen.
1: Ja. Ja. Ja. Dan wachten wij dat. Oh, er valt nog een heel soort te bediscussiëren hoe het gaat, denk ik. Voorlopig binden vrije vogels redden, steeds maar. Op de waadheilanden en de waadkust. Waad net redden binnen, dat binden mensen die het van taxivervier al hinkelijk binnen. Het WMO-vervier in Smellingeland dat escaleerde na de oername. Of het faillissement van een taxibedrijf. En. Maar wij en we hebben er verhalen om maken. En alle dagen nog krijgen wij mails binnen. Honderden.
2: Ja.
1: En net al in de Smellingen dan.
2: Nee.
1: Ze komen uit alle gemeenten.
0: Ook het Haas.
1: Ek het Haas, Waadhoeken, Zuidwest, Oeralwaai. Dat WMO-vervier. Ik weet dat ze vragen hoe stelt hest en dat die de drok hoe maken hest. Elke nien. Maar hoe moet dit oplost worden voor mensen?
2: Nou, ik vind sowieso dat de gemeenten zich veel te gemakkelijk vanaf maken. Want de klachten worden verzameld. Er wordt gezegd, we gaan er wat aan doen. Maar de mensen merken daar helemaal niks van. Doornbos, want het is vooral Doornbos. Al is het ook wel Witteveen in bijvoorbeeld Heerenveen, waar heel veel problemen mee zijn. Maar het is vooral Doornbos in de provincie waar de grootste problemen bij spelen. Ze hebben de overname gedaan met te weinig personeel, met veel te weinig vervoer. Met een bod, of eigenlijk het overnemen van een bod, wat eigenlijk veel te laag ingezet is.
1: En daar is de gemeente voor.
2: Ja, klopt.
1: Of daar gaan de gemeentes voor.
2: Ja, maar op het moment dat je een klacht wil indienen als iemand die zo'n rit afneemt. Ik weet niet of jullie het voor de grap zelf al eens geprobeerd hebben. Maar je moet door een oerwoud van vragen heen om uiteindelijk je klacht te kunnen indienen. Oh, dat wordt veel te moeilijk gemaakt. Dus lang niet alle klachten komen binnen. De klachten waar mensen over vallen is vooral de taxi komt heel veel te laat of heel veel te vroeg. Dus sta je nog niet klaar. Of hij komt gewoon helemaal niet. Tijdens de rit wordt er ineens gemeld. Ja, we moeten nog even iemand ophalen. Dus we rijden anderhalf uur om. Je bent veel later thuis.
1: Ja.
2: Nou, dat kan gewoon niet.
1: Maar het kan niet, maar het is zo.
2: Ja, en wat wij zeggen, de SP, is. Laat dit niet alleen bij de gemeente liggen. Het is weer zo'n aanbestedingscircus waar bedrijven veel te laag op in kunnen zetten. Maak dit weer provinciebreed.
1: Ja.
2: Zonder aanbesteding. Er zijn heel veel mogelijkheden om dit.
1: Maar
2: een provinciaal bedrijf.
1: Een provinciaal
2: op
1: bedrijf.
2: WMO, net als wat we ook
1: eigenlijk
2: met.
1: Eigenlijk mag het weer een oerheidsverhaal.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Die
2: zonder winst.
1: Wat is er van?
3: Nou, dat zie ik nog net overwogen. Maar wel een oerheidsbedrijf van te maken. Want de ervaring leert ik wel dat het daar ik net per se goedkoper van werd. Ik denk dat
1: misschien moet je wel stellen dat het net goedkoper kan.
3: Nou, dat moet ik eigenlijk net het criterium wijzen. Hè. Het met goed, maar de goedkoopste aanbieder is net per vast de beste. Dat leidt dat mensen net meer maidwang kennen in een meerskip en net meer het huis uit door te komen. Omdat ze net wist binnen van, omdat ze net van A naar B kennen. Ja, dat is natuurlijk beskamsen alweer. Maar dat zei iets over hoe je met kwetsbare mensen in een meerskip omgaat. Dat zei iets over hoe het bij je leven.
1: Dat is de vraag die ik open hingen. Ja. Ik hier een vrouw zelf in de uitsturing, nou dat rekken mij sa. Die zei on een, die hier oeren op een bankje zitten, hoe net voortkomen. En die zei, en toen uiteindelijk had haar dochter uit Apeldoorn haar ophellen. En ze zei ja, en ik dacht wel, die mensen die ter werkje zo'n die nachts ik wekker lezen van... zit die vrouw nog op dat bankje?
2: Nou, ik heb ook wel een aantal chauffeurs gesproken. En die maken zichzelf ook zorgen, hoor. Het is echt niet dat de chauffeurs zeggen, we laten die mensen bewust staan.
1: Nee, ik denk dat die dat helemaal net hem. Maar zij bedoelt ik, die jongen die de telefoontjes... Of de wethouder. He, bij wie ze van spreken. Nee, de bestuurders. Die mensen vielen van, wij willen helemaal net belangrijk voelen. Dat is het gevoel wat ze ervan krijgen.
2: Het is helaas inderdaad het gevoel. En op dit moment, zolang gemeentes niks doen of te weinig doen met de klachten die er liggen. En de vervoerder, dus Doornbos of Witteveen of welke vervoerder er rijdt, er niet op aanspreken en zorgen dat hij gewoon meer zelf zorgt voor meer vervoer, gebeurt er niks.
1: Nee.
2: Dan blijven
1: maar
2: die mensen.
1: Hoe
2: staan.
1: Krijg je dat dan wel van mekaar? Ik vreet je toch een Paul Schouten, die is bestuurder in een gemeente.
2: Zit je ook op WMO of niet?
0: Nee.
2: Dat maakt het lastig.
0: Ze net gaf een college, maar dat
1: ja, nee,
0: hier
1: dat,
0: niet,
1: nee,
0: dat
1: maar
0: hier
1: ik
0: niet
1: neem gewoon dat
0: maar,
1: collega's iets met nevens mij ja. WMO.
0: Nee, Roel de Jong.
1: Oh, Roel de Jong.
0: Op de korte termijn zal er gekeken worden naar hoe zit het contract in elkaar en kunnen we daar wat aan doen. Op de wat lange termijn moet je denk ik naar het hele verhaal van mobiliteit gaan kijken. Want je hebt ook de kwestie van bussen die waar soms maar één in zit. Maar de dorpen moeten wel bereikbaar zijn. Dat is een onderdeel van de regio-deal. Waarbij we kijken naar publieke mobiliteit. Dus hoe kan je, want er rijdt van alles. Alleen allemaal op onderdeeltjes.
1: Mm-hmm.
0: Er rijden pakketbusjes, er rijdt een taxi WMO, er rijden gewone bussen. Er rijdt van alles. Maar het is niet aan elkaar
1: net
0: gekoppeld.
1: Efficiënt.
0: Nee. Dus, en er zijn natuurlijk allerlei moderne mogelijkheden en technieken om te kijken hoe kan je dat meer op elkaar aan laten sluiten.
1: Ja.
0: En hoe kan je bepaalde vervoers- en persoonsstromen meer dat, combineren. Maar dat is wat langere termijn.
1: Dat is een langere termijn verhaal.
0: Wordt wel aan gewerkt.
3: Hoe kun je als gemeente, ik vind wel dat je als gemeente, als opdrachtjouwer om die vervoerders een bepaalde rol hè, in het bewaken van de kwaliteit en de dienstverlening vanzelf. En had ik je dat de meesten inderdaad, ik zou mijn Beppe van Jochentig nou net een hele website
1: nee.
3: om een klacht in te zingen. Dus, en dat zijn toch dingen die men makkelijker ompakken kan. Dus ik vind wel dat er een beetje de verantwoordelijkheid.
2: Het is alleen al de app om te zorgen dat je überhaupt deel kan nemen aan zo'n rit. Want ook daar kan niet iedereen aan meedoen. Maar ik hoor publiek vervoer. Ik voel gewoon hier een voorstander voor weer een compleet eigen OV-bedrijf.
0: Nee.
2: Waarin de twee...
0: Nee. Dat is namelijk niet wat ik zeg. Nee, ik zeg dat... Nee, je moet juist dat niet alleen vanuit OV-perspectief bekijken. Maar al die ontwikkelingen op vervoersgebied zien te koppelen.
2: Ja, dat zei
0: koppelen.
2: Ik ook.
0: Maar dat betekent dus...
1: Maar dat betekent een rol voor de oerheid.
0: Ja, en daarom wordt dat nu ook vanuit de overheid wordt er gekeken naar een nieuw mobiliteitssysteem.
1: Ja.
0: En daar zijn we
1: maar
0: in
1: dat mag dan weer onbesteden worden. En dat,
2: daar gaat het meestal fout.
1: Nee, dat is dan weer mis.
0: Dat gaat niet alleen over aanbesteden.
1: Nee, oké.
0: Okay. Het gaat over een ander systeem.
1: Maar de ruzie komt dan bij de oerheid.
0: Ja, dat wel.
1: Nou, hier.
2: Zie, we komen heel eind bij elkaar, hoor.
1: Toch, dus nog ik heb toch iets.
0: Ja, maar
2: één stapje verder. Je kan bij ons aansluiten, hoor.
1: Ja, bij de SP.
0: Ik denk het niet, want dat gaat veel te veel geld kosten.
2: Nee, hoor. Kijk naar Luxemburg.
1: Het maar even waarom naar het probleem, want het is no acuut. Ja. Het speelt het al hier en het speelt het in het hele land. Ja. En het wordt heel erg politiseerd, hè. De vorige week in Smellingland debat. Bam. En intussen wordt het net oplost.
2: Precies. Nee, omdat niemand de verantwoordelijkheid durft te
1: maar
2: pakken.
1: Maar wie mag nou de verantwoordelijkheid
2: de
1: pakken?
2: De gemeentes op dit moment, want het ligt bij de gemeentes.
1: Dus de gemeentes moeten nou bij mekaar stappen, en ze...
2: Ja, wel.
0: Op de korte termijn zeker, denk ik.
2: Ja. Nou, zo snel mogelijk. De korte termijn is al te lang.
1: Ik viel actie onkom vanuit Haans.
2: Ik ga het in de gaten houden, anders gaan we daar ook gewoon vragen stellen.
1: Ja.
0: Is mijn portefeuille niet, hè?
1: Nee, een beetje af naar
0: mijn collega.
2: Maar je collega mag ze verwachten als er niks aan gedaan wordt.
1: Ja, nou, dit verhaal is nog lang net al roen. Wat ik nog net al roen is, de slag bij Wijns. Hester de West eigenlijk, Dini?
3: Ja, ik heb de West, ja.
1: En daar het een hele discussie West en die wordt nog viert.
3: Mm.
1: Over de sprekers daar, Jenny Douwens, de oud-blokkeer Fries, Friesinnen.
3: Ze is en, vast meer dan dat.
1: Ja, en nou ben ik de oren even kwijt. Kerst Huisman, die daar. Diet Neffes, een koor dat er zong. En die wollen er net meer om mijn werkje. Die zei van ja, hier willen wij net mooi afficeerd worden. Janny Douwens die zei van de Vriezen moeten weer in opstand komen. En Kerst Huisman die zei van, dat is wat ik jij had. Wie is erbij?
4: Ja.
1: Die zei van, de mensen die het in verzet zijn naar AZC's komen, die moeten wij helpen.
3: Ja, ja. Nou, laat ik beginnen maar dat de slag bij Wines Betinkingen de organisatie een kar maken het voor een wiedwaardig programma, maar van alles erin, poëzie en muziek en en ze willen ik het loodjaren litten maar in verskaat. En ik denk dat dat op zich goed is. En het Mierskipse orkest zit er. Zo'n een aantal jaren winnen daar werden ze een keer bij belutsen. En ja, die heeft zich denk ik heel onheimlich gevoeld. En dat ken ik me wel iets bij in, denk ik. Ik ben zelf ook voortgegaan. Ja, ik kom er. Had ik enigszins geen, kom ik er graag. Omdat ik het mooi moment vind in het jaar om even stil te staan bij wat we te vieren hebben, werd we aandacht voor en het thema wie ik mooi, hè, Friesk is meer als taal. Dus het breder loeken dan alleen nog taal. Maar ik ben ik vergeer omdat ik het ik weer ongemakkelijk over wat er zijn waard. En ik weet dat de mevrouw Douwens voel ik eigenlijk nog wel redelijk genuanceerd voor. Maar die rol.
1: Haardwaan.
3: Dat moet ik zeggen, ja, maar dat is misschien niet eerlijk. Maar want ik zie haar net zo vaak, dus dat kan ik net helemaal beoordelen. Maar die zou je inderdaad, die rol wel op tot meer activistische houding op bepaalde gebieden. Nou ja, daar ken je wat van vinden, maar vind ik net raar. Ik bedoel, als je ergens wat veroor je wollen, zie je toch een bepaalde soort van activisme van onderop nastreven maten. Dus dat daar wie net volle mis. Maar meneer Huisman, die ging mij ik wat via de wereldpolitiek en die rol wat inderdaad op dat. Demonstranten bij AZC meer type verzin van Friesen. Nou ja, ik weet daar al fut. Dus dat heb ik net jeet. Maar dat past dus net. Hè? We zijn een inclusieve meerskip elk maar je wijze. En elk maar ik wat vinden. Hè? Dus daar wil ik helemaal afbluwen. Het wie mijn eerste missie goed terug om dat te seizen. Ik weet net of ik hem uitnodigen hier. Maar dat die commissie natuurlijk vrij. En ik snap wel dat het meerskip orkest dacht van nou. Maar die kon net fut. Ik wil.
1: Ja, en wie het Huisman daar zie je onheimisch oorvielderst?
3: Ja.
1: Dat wie de enige eigenlijk?
3: Ja. Ja, voor mij wel, ja. Ja. Dat hoorde je goed.
1: Heeft de organisatie erop omsprutsen? Letter, ik?
3: Nee.
1: Nee?
3: Nee.
1: Het wie meer zei van, nou, ik hier wil ik net bij jaren.
3: Ja, nee. Dat is meer dat ik denk van, ja, nou, dit gaat me dit volle bewaai. En die viel ik me net prettig bij. Dus dan steert het mij vrij om voor te gaan. En de meisjes die ter zeer die konden dat natuurlijk net, dus ik snap wel dat. En dat is waar nou de opskwar oer ontzitteren, dat die meisjes dat zijn, dat er nou al je weer bij heel. Ja, ik denk, ja, oké, dat met die meisjes zelf weten, toch?
1: Ja, ja. Maar goed, dan zie ik een column in de Ljouterkrant oer, hè, van een journalist, ik weet net wie dat weet ik even net meer, maar
0: Melle.
1: Hè, die, ja, Melle, die ter een verhaal oerskruun. Hoe zou je hem je nou? Ja, qua Hollandstaligen.
4: Ja, lastig, hè? Ja.
2: Hollandse horen, ja, sorry.
1: Nou, dat er in het evenbier oproepen wordt eigenlijk om demonstranten in AZC's te helpen als Friezen op een ja, betinking.
0: Ik denk dat mag, maar ja, of deze herdenking daar dan het geschikte moment voor was, dat kan ik eigenlijk niet zo goed beoordelen, want nee. Ik moet bekennen dat ik de slag bij Warns niet elk jaar herdenk. Op een of andere manier, tussen de Friezen voel ik me Hollander en tussen de Hollander voel ik me Fries. Mijn moeder was Friezin, mijn vader was Hollander.
1: Maar de heeft wel als credo leven deer als slaaf, toch?
0: Ja, dat zeker.
1: Ja,
0: ja, maar jawel. Maar ik volg het niet zo. Ik weet natuurlijk van het bestaan af en ik heb wel de indruk, zo door de jaren gekregen, dat die herdenking wel eens vaker aangegrepen is door groeperingen om een beetje stevig het Fries nationalisme in te blazen.
1: En, misschien ook wel een beetje maar de tijd te krijgen, hè? Dat rechtsextremistische loot hield iets normaler. Wordt.
0: Ik weet trouwens niet of Kerst Huisman en Janny Douwman rechtsextremisten
1: zijn. Nou, als je oproepen om demonstranten in AZC's. Dat
0: is niet rechtsextremistisch, dat is misschien radicaal rechts.
1: Nou, radicaal rechts.
0: Ja, maar dit onderscheid maakt
1: maar
0: wel
1: het hield iets normaler.
0: Maar dat onderscheid maakt wel even bewust.
1: Ja,
0: want extreem rechts is antidemocratisch.
1: Ja.
0: En volgens mij heeft Kerst Huisman, want ik heb wel een beetje onderzoek gedaan, heeft zelfs een keer gewaarschuwd tegen fascistische tendensen. Nee, okay. In
1: ik
0: de Fries-Nationale.
1: Bij deze.
0: Dus je moet Kijk, iedereen mag zeggen wat hij wil. Ja. Binnen de grenzen van de grondwet. Ja. En met respect voor anderen. Dat vind ik echt wel belangrijk. Het wordt vaak heel veel weggezet van extreem links en extreem rechts. Maar goed.
1: Maar dit soort loeren wordt heel iets normaler. En die loeren worden...
3: Nou, ze jaren net daar in elk geval.
2: Nee, en het oproepen om bij een AZC te gaan demonstreren, dat gaat ook wel heel ver. Kijk, het is natuurlijk geen geheim dat wij een actiepartij zijn en wij staan ook op bepaalde plekken te demonstreren. Maar wij demonstreren nooit tegen mensen. En als je bij een AZC gaat demonstreren, demonstreer je tegen mensen. En vooral mensen die heel veel hebben meegemaakt. En het zijn demonstraties waar vaak geweld bij komt kijken, waar heel veel zwaar vuurwerk gebruikt wordt. Dus eigenlijk, in mijn ogen, is dat al geen demonstratie. Want je bent gewoon bewust mensen bang aan het maken, dingen aan het slopen. Als je daar gewoon komt om je geluid op een normale manier te laten horen, ben ik het er nog niet mee eens. Maar dan snap ik het nog. Ik bedoel, wij staan ook bij een gemeentehuis met protestborden omdat er een ziekenhuis gesloten wordt of voor het WMO-vervoer. Maar dit gaat wel heel erg ver. Een protest tegen mensen kan nooit de bedoeling zijn van een protest.
0: Nee. Daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Ja. Nou, sluiten we bij deze aan. Interessant. Dat is er, ik wist, dat is, ja, datzelfde gevoel een beetje heerst.
3: Ja, ik snap wel dat het orkest dacht van, oh, dit, je vullen wij eens net dus. Maar dat mooi. Ja.
1: Maar wat er hier gebeurt is natuurlijk peanuts vergeleken met Frankrijk. Die scholierenopstand wat heel iets breder wordt. Hè? Want de vakbonden, alles begint hem te roeren. Nou weten we van Frankrijk en van zuidelijke landen dat vaker wat heftiger giet qua demonstraties. Spanje hebben krijgt nog het voorbeeld van Sjoen, hè? Hoe de woningtoestanden. Kind dat hier...
2: Nee, zo heftig niet. Nee, ik bedoel jongeren die vingers en ogen verliezen door rubberen kogels. Ja. Dat gaat wel heel
1: veel. En granaten.
2: Ja, en agenten die gewond raken. Nou, dat is wederom, dat is protesteren tegen mensen. Dat is echt iets wat je niet moet gaan doen.
3: Nee,
1: maar kindertje, zoetje. Ik bedoel, de onvrede is blijkbaar heel grut hoeral.
0: Ik denk in die mate niet. Want je zegt zelf, Frankrijk heeft die traditie. Hè? De, Franse, de revolutie was niet voor niks in Frankrijk. Ja. Met guillotines uiteindelijk.
1: Ze hebben de guillotine net voor niks uitvoeren.
0: dat was later natuurlijk, maar ja. Ze hebben daar natuurlijk een traditie van behoorlijk gewelddadige grote en alles platgooien.
1: Maar je vieren natuurlijk in heel Europa dat er...
0: Maar dat het lekker gaat? Nee.
1: Nee.
3: Het is een heel eerlijk land uiteindelijk. Hè. En er gebeurt, het is gecentraliseerd heel erg. Meestal vielen de oorstel en vielen, ik denk ik daar gewoon... De oerheid is daar nog via de futagier. Dus ze hebben niks om te verliezen. En dat is hier denk ik nog wel wat oors. En ben ik wat dichter bij elkaar nog, denk ik.
1: Ja?
3: Ja.
1: Denk dat ik?
2: Ja, ik denk dat Dini daar wel een punt maakt. Ondanks dat wij hier af en toe een gigantische afstand tot de overheid voelen. Ook al zitten we er zelf bij in. Is het daar nog groter? En ja, wat ik zo heb meegekregen, de protesten gaan... En deels om hoe de situatie is in de schoolgebouwen en hoe de leerlingen behandeld worden. Maar ook het stukje de militarisering en de jongeren die opgeroepen worden om het leger in te gaan. Nou zijn wij als partij ook hier in Nederland actief met onze jongerenafdeling tegen jongeren die het leger in moeten. Daar zijn we echt, daar zijn we ook een protest tegen mee bezig. Dat jongeren dat niet hoeven, dus niet zo heftig als in Frankrijk, maar wel oproepen van laat horen dat je dat niet wil. Maar geweldloos. En daar is het zo makkelijk binnen de traditie die ze in Frankrijk hebben. Het wordt gelijk geweld.
1: Nou, en het wordt breder. Hè? Het begint bij de scholieren. En het lijkt het wel alsof het hele land naast
2: in de fik gestoken wordt.
1: In de fik stutsen we het, ja.
2: Ja, dat is het gevaar van een opstand.
1: Ja.
3: En dan het social media natuurlijk weer een enorme rol. En je kan ook weer, om het dan maar wat breder te zoeken. Wat is de rol van de social media?
2: Speelt ook mee.
3: Het buitenland waai. Er worden dingen vuurkers opstookt in Europa om Europa te destabiliseren.
2: Ja, al die bots van buitenaf die ook weer van alles op de socials plaatsen. Puur om dat relletje op te stoken. Het is gewoon de sneeuwbal die rolt. Ja. Ja, en die wordt echt steeds groter.
1: Ja. Dus, maar hier zal het voorlopig nog net zo mogen.
0: Ja, je ziet hier wel ook verontrustende ontwikkelingen, maar... Ja, in Nederland hebben we toch wel nog steeds een beetje die poldercultuur. We blijven met elkaar in gesprek. We zoeken iedere keer, proberen we ook die groeperingen die uit het zicht dreigen te verdwijnen, toch weer op te zoeken. Ja, dat wel, lukt niet altijd.
2: Ja, als je gaat kijken naar wat er af en toe op het Malieveld gebeurt, en ook weer bij die AZC's, wakkert er hier wel iets.
0: Ja, zeker.
1: Als nou, dat is misschien wel wat ik daarmee bedoel.
2: Ja.
0: Het is een rebellion die zich vastplakt en dingen vernielt. Laten we het niet alleen bij rechts houden. Nee, de extremen worden
3: groter.
0: Ja. Het midden raakt uit het zicht.
1: Ja, het midden misschien wat vaker jaren.
0: Ja,
1: correct. Dat is het. Ja. Nou, als we het over extreem hebben, je hebt het natuurlijk ook al je volgen, de doodstraf in Amerika. De vrouw Rindwer, heb ik begrepen. En nou kwam Hexie, de minister van Defensie is het volgens mij, met het plan om op 6 december een volgende executie live te streamen.
2: Ja,
1: dat is dan net maar een injectie, maar een vuurpeloton.
3: Ja. Steek een bed en natuurlijk.
1: Ja, wat kunnen we hier doen?
2: Als je dat wil normaliseren door het live uit te zenden, dan ga je als land zulke grenzen over die je niet meer terug kan zetten naar wat normaal is.
3: Maar ken waarom naar de midden, en daar? Het is echt verschrikkelijk.
0: Ik denk dat het nog veel kijkers gaat trekken ook, helaas.
2: Maar als je zo'n grens overgaat, kan je niet meer terug.
1: Nee. En dan het verhaal van deze vrouw die na 15 jaar de deerstraf krijgt, wat net slag het. Hoe consumeer je hem zo'n nijs?
0: Ik ben tegen de doodstraf. Principieel.
2: Ja.
0: Al was het alleen maar omdat in Amerika, maar ook in andere landen, blijkt dat het, nou ja, in bepaalde autocratische landen wordt het voor politiek gebruikt en niet tegen misdadigers. Iran, Saudi-Arabië, noem ze maar op. En in Amerika worden er nogal wat mensen te dood veroordeeld, waar achteraf blijkt van, had niet mutten.
1: Nee.
2: Wie zijn wij als mens om te beslissen of iemand dood moet of mag leven?
0: Ja.
2: Ik vind dat een grens die je overgaat, die je niet over zou moeten willen gaan.
0: Maar dan, als je dan vervolgens naar gaat bedenken van, dan gaan we het ook nog eens een keer live uitzenden. Nou ja, sorry, ik vind het helemaal van het padje af. Het is een soort, weet je, straf. Ik ben van oudsher ooit jurist geweest. Of opgeleid. Straf is deels iemand resocialiseren. En deels zit er ook een wraak in.
2: Ja.
0: Het rechtvaardigheidsgevoel van de gemeenschap moet gevoed worden. Dus daar zit altijd een balans in. Van waar slaat het nou over? Nou, dit is puur alleen maar wraak en bloeddorst. Ja.
2: Doorgeslagen.
0: Ja, ik vind het. Maar goed, er zijn wel meer doorgeslagen aan de overkant.
1: Ja. Dat, ja.
2: Zullen we daar niet over hebben?
3: Geen podium. Nee.
1: Nou ja, ik moet toch nog even, want het stiet net hier, Lisje, omdat het letter wie, maar dat Amerika het internationale strafhof negeert en ontmantelt die rol. Dat Nijs kwam er nog eens even achteraan. Wat moeten we hier maar? Want dat rekt de internationale rechtsorde.
3: Ja, nou ja, ze zijn daar heel goed in om dat soort dingen al je te ontmantelen de laatste jaren.
1: Maar wat kan Europa hier in doen?
2: Afstand nemen.
1: Afstand nemen. Ja, als Amerika zei van we ontmantelen een grut pad van de vrouw dat er net meer om mij of liet hem net meer.
0: Nou, daar zeg je wel iets terecht. Helaas is het niet alleen Amerika.
1: Nee.
0: Nee, want Rusland trekt zich er niks van aan. China trekt zich er niks van aan.
1: Nee,
0: en dus steeds meer landen zeggen van, we willen het niet.
1: Ja. Dus wat heeft dan het internationaal strafhof nog voor zin?
0: Als dat niet breed gedaan wordt, niet.
1: Nee.
0: En helaas gaat het steeds meer de internationale betrekking naar macht. In plaats van een internationale rechtssystematiek. En ik denk dat we dan in ieder geval als Europa misschien het soort schijnend licht moeten zien te worden.
1: Ja, maar als de rest er net naar luistert,
0: nee, dan
1: heb je niet zoveel te zuster.
0: Ja, want we hebben als Europa natuurlijk steeds minder invloed.
1: Ja.
0: We hebben nog wel invloed.
1: Maar wat kan Europa nou dwaan? Wat moeten wij dwaan misschien om?
2: Nee, ik weet niet of je die vraag bij mij moet neerleggen.
1: Ja,
2: Je wil het heel graag,
1: hebben
2: maar,
1: een hoop macht, ik.
3: Oh, enorm, ja.
2: Ja. In de eigen provincie.
1: Ja, ja.
2: Dan ook niet altijd.
3: Nou, ja, ik denk dat je vanuit Europa, dat je de verbindingen malkor lezen. Maar ik daarboven, ik bedoel, het strafhof, we droegen weer het terug volle mogelijk landen in zo volle mogelijk werelddeel. Anders is het inderdaad oestallig. Dus ja, ik dan met je in die gremia praten gaan om dat je ruimte te houden. Dus ik zou een beetje daardoor heen weer stappen.
1: Hè? Ja. Maar de vrouw reageert heel voorzichtig. Hè? Ik, uw eigen.
3: Ja, alles is wat explosief momenteel. Dus iedereen die denkt, over wat ze zeggen. Ik bedoel,
2: als wel aanwezig zijn bij zo'n bijeenkomst. Ja. Want daar is ook lang niet iedereen aanwezig. Dus wij kunnen hier heel fanatiek discussiëren over hoe wij het willen en hoe wij het anders willen zien. Maar wij gaan hier niet met een oplossing komen. Bij iets waar wereldleiders bij aangesloten zitten, waar wij echt geen invloed op hebben. Dus ik wil het heel graag anders zien, maar als statenlid hier in Friesland, ik ga de wereld niet veranderen. Zo realistisch ben ik wel.
1: Teleurstellend einde van dit gesprek, haast.
0: Nou, we gaan de wereld wel veranderen, maar dan op ons eigen stukje waar we wel invloed op hebben.
2: Ja, dat zeg ik. Hier hebben wij invloed, maar de rest van de wereld, dat gaan we
0: verder denk ik dat Europa zich moet gaan concentreren op landen die nog wel het redelijke en het midden willen houden. Dus bijvoorbeeld met Canada. Met andere landen die nog niet in die autoritaire stroom terechtkomen.
1: Nou, binnen Europa hebben we er ik genoeg. We hebben problemen met het, toch?
0: Ja, nou, ja. Jij wou positief eindigen, toch?
1: Ja, ik moet positief eindigen, ja. Ja. Nou ja, we hebben de problemen net opgelost.
3: Helaas.
1: Nee, maar gelukkig kun je er nog goed discussiëren. Dat is ik een positief einde van dit gesprek, denk ik dan maar. Ja. Ik wil hem daar tegen dank voor zijn. Paul Schouten, Hanneke Goede en Dini Visser voor dit geanimeerde gesprek. Nijwiek is Bureau de Vries er weer. En dadelijk hebben we Snijn in Friesland. Deze week presenteert toch Mike van der Hoek. Ik wens je nog een hele mooie joenta. Doei. Doeg.
5: Dit weer de verhelling van het programma Bureau de Vries van Aron en Middy. Nijhoven op deze stuurder met het oog op morgen. En daarna muziek in Friesland non-stop. Varaan ze zo vers wel treizen en graag ontmoen.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor de beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de jemenitische regering, de tegenstander van de Houthis. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv hebben aangevallen. Rusland heeft helemaal niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekend. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra alert op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten deze week in Maasland in Zuid-Holland zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat was een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel is vlot gegaan, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
10: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Deze week op NPO Sterren NL. De Nederlandstalige top 1000.
13: Ze heeft een Maserati.
12: De populairste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt. Luister tot en met vrijdag gratis via de NPO Luister-app.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Paus Leo heeft een knobbeltje in zijn long. Hij moet geopereerd. Dat vertelde hij zelf tijdens het zondagse Angelusgebed op het Sint-Pietersplein. Dat vond ik raar. Heeft het Vaticaan geen persdienst? Misschien dacht Leo, tijdens dat gebed sta ik toch ietsje directer in contact met de heren. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Frankrijk heeft een enorme staatsschuld, die wordt alleen maar groter. En daar wordt door het IMF met argusogen naar gekeken. En mensen voelen zich beter als ze een praatje maken. Daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En morgen begint dan ook, ja, het zal Nederland niet zijn, de week van het praatje. En dan kan je zelfs cursussen volgen. Tandarts Didi Landman spreek ik, die krijgt een eredoctoraat van de UvA... omdat zij al 15 jaar dak- en thuislozen gratis helpt. En de filmklassieker Metropolis van Fritz Lang is bijna een eeuw oud. En Steven Kamperman mocht daar nieuwe muziek bij maken. En die was vanavond voor het eerst te horen. En na afloop van dat concert, met film natuurlijk, spreek ik hem. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 11 oktober.
2: De aanval van de Houthis op een vliegveld in Saoedi-Arabië heeft indruk gemaakt op de Amerikaanse president Trump.
3: I think the attack was a terrible thing. I think it's terrible.
2: Saoedi-Arabië wil keihard terugslaan en Trump denkt dat zijn bondgenoot dat wel kan.
3: Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters.
2: Trump overweegt Saoedi-Arabië te helpen.
3: We're going to look at it. We just found out about the recent attack. So we'll make a decision. We move very quickly.
2: Maar volgens deze defensie-expert heeft Amerika niet genoeg slagkracht voor nog een oorlog.
4: Dus het zou erg dom zijn als die toch zou ingrijpen. Maar ja, bij Trump weet je het nooit.
2: Verder met de dieseldeal die Trump heeft gesloten met het Russische president Poetin. Vanochtend wilde minister Van der Brink bij WNL op zondag daar weinig over zeggen.
5: Ik heb mezelf aangeleerd in de afgelopen maanden om in die zin niet elke dag commentaar te gaan leveren op wat er in de VS gebeurt. Mm-hmm. Het is nogal veel.
2: Even later zat minister Berendsen bij Buitenhof. Die deed ook zijn best om diplomatiek te blijven.
6: Nou, kijk, de inzet van de Europese partners is meer druk op Rusland, meer economische druk op Rusland. En daar helpt deze deal natuurlijk niet in.
2: Volgens democratische senatoren maakt de deal Amerika medeplichtig aan de oorlog in Oekraïne. Nog een keer Berendsen.
6: Nou, nee, dit zouden niet de woorden zijn die ik kies.
2: De presentator probeert het opnieuw.
7: Is het collaboratie?
6: Nee, dit zijn geen woorden die ik zou gebruiken.
2: Nog een laatste poging.
6: Dus in die zin is deze deal wat dat betreft natuurlijk gewoon ongewenst.
7: Kwalijk?
6: Nee, ongewenst, dat is precies wat ik zeg.
2: En dan Coming Out Day. In Oldebroek wilde een christelijk deel geen regenboogvlaggen. Die kwamen er toch en dat leidde tot vandalisme.
8: Bij de 84-jarige Jan hebben ze zelfs een touw om de mast geknoopt en is de vlag met een auto omvergehaald. Dat is geen kwajongensstreek. Ik vind dat onacceptabel.
2: Jan vond dat zelf ook.
9: Het zijn geen kwajongensstreken. Dit is opgezet.
2: Het Coming Out Comité pikte het niet.
8: En dat is intimidatie. Maar zoals gezegd, laten wij ons niet intimideren. Deze hangt weer.
2: De vlag wappert opnieuw, tot tevredenheid van Jan.
9: Prachtige kleuren. Daarom.
2: We sluiten af met de notenkraker. De kans is groot dat we een invasie kunnen verwachten van dit vogeltje. Voor iedereen die hem wil spotten, zo ziet hij eruit.
10: Dat chocoladebruine petje.
11: Een keeltje heeft hij, een zwart keeltje inderdaad. Ja.
12: Best wel een diepe, dikke buik.
13: Met witte spikkels.
10: En een hele sterke snavel met nog een klein extra puntje eraan.
2: Om hem te lokken kun je zijn geluid nadoen. In Flevoland, waar hij al gespot is, is het inmiddels druk.
12: Er staan overal ook mensen, hè?
11: Ja, klopt.
12: Oh, ja. Het is een beetje heigerig dit, of niet?
2: Dan even geduldig wachten.
12: Waar zit hij?
14: Geen idee. Oh.
15: Daar zit hij.
12: Mooi!
2: Ze komen uit Oost-Europa vanwege de hongersnood. En ook hier vinden ze niet allemaal genoeg voedsel.
16: Je hebt een woord ervoor, zelfmoordbrigade wordt het al genoemd.
12: Okay.
16: En in Duitsland wordt het een totus migration genoemd.
2: Dus mooi om te zien, maar ook best zielig.
16: En daar genieten wij van, een notenkraker hier. Terwijl de kans dat hij teruggaat heel klein is. Of bijna niet heel eigenlijk, ja.
12: Die beesten zijn eigenlijk in blinde paniek.
16: Ja, in feite wel, ja, zeker ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de krant van morgen met Clemens Peters.
7: Het kabinet wil de geluidszones en de veiligheidsgebieden rondom Schiphol volgend jaar zo aanpassen dat nieuwbouwplannen in en rondom Amsterdam voor tienduizenden woningen overeind blijven. En daardoor groeit wel het aantal mensen dat ernstige geluidshinder ervaart, tot boven de 25% grens die het kabinet wil hanteren, schrijft het Parool.
2: Gemeenten rond Schiphol dringen al jaren aan op aanpassing, omdat ze nu nauwelijks kunnen uitbreiden. Samen met Schiphol wijzen ze erop dat vliegtuigen veel stiller zijn geworden. Het kabinet hoopt dat door de komst van nog meer stille vliegtuigen het doel van 25% geluidsgehinderden de komende jaren alsnog wordt bereikt.
7: Warmer weer trekt een wissel op de volksgezondheid, schrijft Trouw. Nieraandoeningen dreigen fors te verergeren door klimaatverandering, stellen hittedeskundigen. Het gaat om alle soorten nierproblemen, zowel acuut als chronisch, zegt hoogleraar Danen.
2: Dat hitte samengaat met nierproblemen hoeft niet te verbazen. Uitdroging en een slechte balans tussen vraag en aanbod van vocht in het lichaam lijkt de nierschade te veroorzaken. Maar veel van de nierschade is vrij simpel te voorkomen, zegt Danen. Veel drinken, veel plassen en het lichaam koel houden.
7: Honden verouderen sneller dan mensen. En grote honden helemaal. Dat wisten we al, maar waarom worden grotere honden soms niet ouder dan 8... terwijl een chihuahua makkelijk de 15 kan aantikken? De Volkskrant bericht over een baanbrekend Amerikaans onderzoek.
2: Grotere honden moeten harder groeien tot hun volwassen lichaamsgrootte, waardoor hun cellen vaker delen. Daarbij loopt hun DNA meer schade op. Het doorfokken van honden speelt ook een grote rol. Fokkers selecteren op grootte en dan krijg je een grote hond die de voortdurende de schade aan al zijn cellen niet goed meer kan repareren en dus korter leeft.
7: We hadden al de elektrische Renault 4, de Renault 5, de Fiat 500 en nu is er een iconisch karretje aan toegevoegd. De Deugevo Citroën, oftewel een moderne eend. Het AD is er behoorlijk enthousiast over. Karakter, emotie, optimisme, hij heeft het allemaal. Dit is wat de auto-industrie de afgelopen jaren te weinig heeft laten zien, jubelt de autoredacteur.
2: Met een richtprijs van 15.000 euro is de auto nog betaalbaar ook. En 4 deurs, ook dat nog. Volgens het AD is het nu al een klassieker in wording. Maar voordat deze rubriek een beetje te veel op reclame gaat lijken, er is wel een probleem met de elektrische eend. Hij waggelt niet.
1: Deze onderwerpen uit.

0: I knew it, I knew you, van Taylor Swift. Het Internationaal Monetair Fonds houdt vanaf morgen zijn jaarvergadering in Bangkok. En de enorme Franse staatsschuld staat hoog op de agenda. Men vindt het dringend noodzakelijk dat Frankrijk en andere landen hun schulden nou eens gaan aanpakken. Goedenavond, Harald Benink. Hij is hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg.
1: Goedenavond.
0: Hartelijk welkom. Fijn dat u gekomen bent. Ja, eerst maar eens schetsen. Hoe groot zijn die Franse schulden?
1: Nou ja, die zijn dus heel groot. Het is sowieso een enorme economie.
0: Maar hoe groot?
1: Ja, hoe groot? Nou, ze zijn dus op weg naar 120% van het nationaal inkomen. Dus zeg maar wat we in een jaar verdienen. Nederland zit rond de 45%. Mm. En eigenlijk zijn de Europese normen ook vanuit het verdrag van Maastricht, waarmee we de euro invoerden, dat het niet meer dan 60% mag zijn. En Frankrijk heeft eigenlijk sinds de start van de euro 27 jaar geleden bijna altijd zich nooit aan de normen gehouden. Het is ook een norm dat het financieringstekort, hebben we Nederland ook, dit niet meer dan 3% mag zijn van het nationaal inkomen. Frankrijk heeft er altijd boven gezeten.

0: Frankrijk. Maar het gaat natuurlijk om dat je enerzijds kunt bezuinigen, anderzijds economische hervormingen kunt doorvoeren, economische concurrentiekracht. En bijvoorbeeld één ding wat daar heel erg speelt, is de pensioenleeftijd.
1: In Frankrijk?
0: Ja, want in Italië is het ook al richting de 67 aan het gaan. Frankrijk, maar president Macron heeft geprobeerd het van 62 naar 64 te brengen. Dat is nu voorlopig weer teruggedraaid, omdat er zoveel weerstand was, teruggedraaid tot na de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar.
1: Ja, je begrijpt het toch niet? Mensen worden nou een keer steeds ouder en straks zitten al die Franse 15 jaar achter de geraniums.
0: Is langer,
1: dat,
0: ja.
1: Is dat dan zo leuk? En zijn ze gewoon lui?
0: In Frankrijk is heel erg het gevoel van verworven rechten. De Fransen denken, ik heb gewoon recht op een hele, hele goede en dure gezondheidszorg. Ik heb recht op een pensioenleeftijd van begin 60. En als dat dan wordt afgepakt, dan zijn de Fransen revolutionair. Ik zeg ook wel eens, een beetje gekscherend, het is niet voor niks dat de Franse revolutie in Frankrijk is uitgebroken. We hebben de vorige eurocrisis meegemaakt van 2010. Bijvoorbeeld met Griekenland en Portugal en Ierland.
1: Ja.
0: Nou, die landen waren meer bereid, en ook Spanje, om in beweging te komen. Maar in Frankrijk wordt het toch heel erg gezien als een aantasting van verworven rechten. En de Fransen die accepteren het gewoon niet.
1: Nee.
0: En dat is dus heel problematisch. Je ziet het nu ook met Macron. Dit is nu de vierde premier in de afgelopen 2 jaar. Hij probeert iedere keer bezuinigingspakketten door het parlement te lozen. Maar het lukt niet.
1: Ja. President is die, hè?
0: President Macron.
1: Ja, ja. Toch zijn er binnen de EU regels. Ja. Hè? Begrotingstekorten van lidstaten mogen maximaal 3% van dat BBP zijn. Hè? Dat bruto binnenlands product.
0: Ja, dat is eigenlijk wat ik noem dat nationaal inkomen.
1: Dat,
0: wat
1: de, ja.
0: Met elkaar verdienen.
1: Maar goed, maar die Fransen zitten daar dus al heel lang boven. Dat wordt dan maar gewoon gepikt.
0: Nou ja, dat is dus, we hebben natuurlijk ook, hè, want nu is natuurlijk vanuit Noord-Europa, hè, vanuit Nederland en Duitsland en andere landen klagen we hierover. Maar we hebben het natuurlijk gewoon te lang uit de hand laten lopen. Hè, dus misschien een bekende uitdrukking, Jean-Claude Juncker, die was voorzitter van de Europese Commissie.
1: Ja.
0: Hij zei, de begrotingsregels gelden voor ons, voor alle landen, behalve voor Frankrijk. En waarom is dat? Parce que c'est la France. Dus Frankrijk heeft een bepaalde uitzonderingspositie weten te creëren.
1: Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
0: Nou, omdat natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog, hè, de Frans-Duitse as is leidend natuurlijk geweest voor de Europese integratie, mm-hmm, vanaf de jaren 50. En Duitsland zat natuurlijk toch altijd met de schaduw van het verleden, hè, en voorstelbaar, hè, van wat Duitsland natuurlijk, het nazi-Duitsland heeft gedaan. Dus Frankrijk heeft daar toch een soort overheersende rol kunnen spelen in die Frans, een soort positie, omdat zij natuurlijk daarin gewoon, zeg maar, ook moreel daarboven stonden. Dus ze hebben dat gewoon op een of andere manier, hebben ze die positie kunnen krijgen. Alleen nu zeggen ze een aantal prominente Franse politici, hè, we zien nou de protesten met de scholieren, hè, dat de schoolgebouwen niet deugen. De brandweermannen willen meer geld en meer materieel met de bosbranden. Maar er zijn nu ook Franse politici die zeggen, ja, maar het geld is op. We hebben gewoon geen geld meer, want we moeten de schulden zijn. Je ziet al dat de Franse rente op de staatsschuld enorm is opgelopen. 10-jaars rente richting de 5%.
1: Ja?
0: Nou, dat is net zo hoog als tijdens de vorige crisis in 2008. En dit zou zomaar kunnen gaan escaleren in een vertrouwenscrisis in de Franse staatsschuld. En dan wordt het dus ook een soort Europese crisis.
1: Ja, want je kan natuurlijk wel zeggen, wij hebben die verworven rechten. Wij mogen allemaal met pensioen op ons 62ste.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment dan is gewoon geld toch op.
0: Ja, en dan kan het alleen maar gefinancierd worden door die tekorten, door te lenen tegen hogere rentes.
1: Ja,
0: maar dan gaat natuurlijk dat vliegwiel nog sneller draaien.
1: Ja.
0: En de zorgen zijn dus ook bij het IMF natuurlijk, de vergadering in Bangkok gaat natuurlijk niet alleen over Frankrijk aan zich. Maar het gaat erom, als een vertrouwenscrisis ontstaat, mocht ontstaan in Franse staatsschuld, dan gaat dat als het ware effecten creëren, bijvoorbeeld naar Italië, de Italiaanse staatsschuld die ook heel hoog is. Maar dat kan dus in het hele eurosysteem tot een grote crisis leiden. En de vraag is, wat moeten we dan doen? Moet dan de Europese Centrale Bank de zaak gaan redden om met het opkopen van Franse staatsschuld? Dat kan. Maar dat zou natuurlijk ook weer, zeg maar, tussen aanhalingstekens, het slechte gedrag van het verleden belonen. We noemen dat.
1: En dan, slecht gedrag mag je nooit belonen.
0: Ja, maar als het alternatief zou zijn dat er een hele grote crisis in het eurosysteem ontstaat.
1: Je bedoelt dat ze de hele EU meesleuren in.
0: Waarom hebben we toen in 2010 Griekenland gered?
1: Ja,
0: omdat het idee
1: nog
0: was, als Griekenland eruit gaat, dan wordt eigenlijk een soort belofte doorbroken dat je een Europese munt hebt en dat landen er niet zomaar uit kunnen. Op het moment dat één land eruit gaat, als Griekenland eruit was gegaan, dan waren andere landen, hadden speculanten op de markt misschien ook gedacht, wie is de volgende? Nou, misschien Portugal. En dan krijg je dus een soort domino.

0: effect, dat het doorgaat en dat die hele euro helemaal onder druk komt te staan.
1: Ja, hoe is dat toen met Griekenland eigenlijk gelukt om daaruit te komen?
0: Nou, kijk, Griekenland, daar zijn dus een combinatie ook van noodleningen tegen lage rentes, maar misschien ook wel het woord de trojka, hè, we hadden de Europese Centrale Bank, de Commissie, het IMF, die hadden dus een pakket van hervormingen en bezuinigingen. En daar moest Griekenland zich aan voldoen. En dat hebben ze ook gedaan. En nu is de Griekse economie aan het groeien, aan het vernieuwen. En eigenlijk zouden landen als Frankrijk en Italië, zeggen sommigen, dat ook moeten. Die moeten ook door een soort moeilijk, misschien kan een crisis daar wel bij helpen. Ze zullen in beweging moeten komen, want het huidige pad is niet meer houdbaar. Nee. Zeker voor Frankrijk niet.
1: Ik zei in de inleiding dat het IMF de komende week dus gaat praten over Frankrijk. Maar goed, ook wel over andere landen natuurlijk. Kan dit ook een impact hebben op de wereldeconomie?
0: Ja, natuurlijk. Op het moment dat er een vertrouwenscrisis in Europa ontstaat, heeft dat natuurlijk ook impact op de economische groei in Europa. Het kan ook leiden tot problemen met banken, want de banken hebben natuurlijk ook weer in die staatsobligaties belegd. Dus op allerlei manieren kan dit ook tot een crisis in Europa leiden, kan de economische groei ondermijnen. Dus het is heel interessant dat wij in Den Haag voor goede reden, wij praten bijvoorbeeld over die vermogenswinstbelasting en de kleine spaarders en beleggen.
1: Ja.
0: En het zoeken van een 500 miljard, van 500 miljoen. Maar dat is belangrijk. Maar het zou ook wel wat meer mogen gaan in Den Haag over deze potentiële Europese crisis. Want als dat gebeurt, dan praten we niet over 500 miljoen, waar dan gaten in de begroting ontstaan, maar veel grotere bedragen.
1: Zou dit nog iets kunnen opleveren in die top in Bangkok?
0: Nou ja, er wordt over gesproken. Maar het probleem is, denk ik, dat het Franse politieke establishment, hè, en de centrale bankiers en de president van de centrale bank, minister van Financiën, die weten heus wel wat er moet gebeuren. Maar kun je het Franse electoraat overtuigen. U weet, we hebben volgend jaar in april, mei presidentsverkiezingen in Frankrijk.
1: Ja.
0: Nou, grote kans dat deze keer Marine Le Pen wellicht gekozen zal worden. En dan wordt het ook heel belangrijk hoe zij zich tot, als zij president zou worden, zich tot Europa zou gaan verhouden.
1: Nou, daar is ze niet een enorme voorstander van, hè?
0: Nee, dus dat wordt maar. Het kan zijn dat ze misschien toch, als net zoals Giorgia Meloni in Italië, toch eieren voor haar geld gaan kiezen.
1: Dankjewel, Harald Benink, hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg.

0: Ja, altijd heerlijk. Aretha Franklin met 96 Tears. De Universiteit van Amsterdam kent een eredoctoraat toe aan een vrouw met een bijzonder beroep, straattandarts. Didi Landman behandelt al 15 jaar dak- en thuislozen. En de UvA gaat haar onderscheiden vanwege het maatschappelijk belang van haar werk. Goedenavond, mevrouw Landman.
1: Goedenavond.
0: Ja, gefeliciteerd. Dat zal wel een verrassing zijn geweest, of niet?
1: Ja, ik was helemaal geschrokken toen ze belden. Ik vond het gewoon... Nou, eerst dacht ik, jullie op een verkeerde persoon. En toen zei ik, nee, ja, dat is veel te gek. En toen wist ik even niet eens wat het betekende. Nee. Toen moest ik even aan chat vragen, wat is dat nou? En nu, ja, ik sta er helemaal versteld van. Ik kan het echt niet geloven.
0: Ja, u moest het aan chat vragen. En wat zei chat? Wat is een eredoctoraat?
1: Nou ja, chat ging het helemaal uitleggen. Je kan op wetenschappelijke en je kan dan op maatschappelijke. Ja. En hij zei, beste Didi, ik denk dat jij het op maatschappelijke heeft ontvangen. Ja, ik ben echt super vereerd, zeg maar.
0: Ja, dat denk ik ook. Hoe vaak behandelt u daklozen?
1: Eén keer per week, elke donderdagmiddag behandel ik mijn daklozen.
0: Ja, want u hebt daarnaast ook nog een eigen praktijk, hè?
1: Ja, zeker. Zeker. Ja.
0: Hebben daklozen andere gebitten dan mensen in uw gewone praktijk? Dat zal wel, hè?
1: Ja, zeker. Ze komen met afgebroken tanden en kiezen. Letterlijk dat ze niet kunnen eten en schaamte. Ze kunnen ook niet sociaal met andere mensen omgaan. En ik heb ook dat mijn daklozen zeiden van ja, ze misten corona. Ik zei, hoe kunnen jullie corona missen? Ze zeiden van ja, want toen droegen wij mondkapjes. En toen gingen mensen niet discrimineren tegen ons. Toen werden wij gewoon normaal behandeld. En ja, zo triest is het feit. Weet je, het gaat niet eens meer om mooi. En ja, ze hebben schaamte. Ze durven niet te praten. Maar het gaat letterlijk om dat ze niet kunnen kauwen. Het functie van kauwen en eten. Dat gaat gewoon niet eens met hun gebitten.
0: Ja, en wat voor behandeling staat dan tot je beschikking? Bij zulke slechte gebitten?
1: Meeste bestaat dus, ik trek heel veel tanden en kiezen en maak protheses dan voor hun. En zo één behandeling trek ik dan tussen de 18 en 20 tanden en kiezen op een keer, hoor.
0: Jeetje.
1: Ja, dat is echt heel triest. Maar de resultaat dan, het is zo ongezond. Je maakt een ongezond mond, maak je gezond. En het gaat ook door naar die hele lichaam, weet je. Die ontsteking in de mond is natuurlijk verbonden met je hart en met je vaatziekte en met alles. Ja. En je merkt ook hun gezondheid knapt daar ontzettend van op. Maar hun zelfvertrouwen, hun blijdschap, hun dankbaarheid is ongelooflijk.
0: Ja, want dan maar een prothese, een kunstgebit is natuurlijk ook niet alles.
1: Nou, ze vinden het fantastisch. Okay. Want dan laat ik ze zien met de spiegel. En ze kiezen ook altijd, is best grappig, de witste tanden. Ze wilden zijn van zo wit als dat wasbak daar, mevrouw. Dat wil ik. En ik zeg, maar het is helemaal niet natuurlijk. Kiezen wat minder wit. Mm-hmm. Want dan kan men, nee, ze willen echt de allerwitste tanden hebben. En dan worden ze ontzettend blij van.
0: Ja, waar doet u dat? In uw eigen praktijk?
1: Nee. In mijn eigen praktijk had ik het vroeger gedaan. En ik had zo'n eenpersoonspraktijk met een heel klein behandelkamertje. En dan was het lastig die behandelkamer vrij te stellen voor die daklozen ook. Toen heb ik gezegd, donderdagmiddag maak ik mijn praktijk vrij voor die daklozen. Maar wat gebeurde, op maandag kwamen ze ook langs. Ik heb nog last. En dan kon het niet, want als het dan zeg maar mijn reguliere praktijk, patiënten er ook. Dus nu werk ik in het EMC en het ziekenhuis. Is daar een spoedpost 365. En dan mag ik elke donderdag hun stoel gratis gebruiken. En dat is wel fijn, want ik heb ook al wel eens beveiliging moeten gebruiken van het EMC.
0: Waarom?
1: Het is lastig, weet jij. Deze mensen kunnen ook...
0: Boos.
1: Boos, ja. Ze komen bij mij, dan zijn ze eigenlijk al boos op de samenleving. Want ze vonden dat ze onterecht behandeld worden. En dan komen ze bij mij en dan vraag ik, wat wilt u? Nou, dan schrikken ze zich dood. Ze zeggen van, wat wil ik? Weet je, iemand vraagt wat ik wil. Zo, ik moet ze dan hun vertrouwen winnen. En één patiënt bijvoorbeeld, die kwam één dag. Toen hebben we een overzichtsfoto van zijn hele kaak gemaakt. En die volgende week kwam hij terug. En toen had hij in zijn gedachten, oh, mijn prothese is klaar. Ik zeg, nee, meneer. We hebben u 5 keer nog nodig. We hebben 5 stapjes. Nou, toen werd ik uitgescholden als die slechtste tandarts ter wereld. Oh. En Walken kwam bij, want hij werd boos. En dit. En dan moet je rustig aan ze uitleggen. Meneer, we gaan dit en dit en dit doen. En 5 weken later stapt hij eruit het praktijk met een prachtige wit stralend gebit. En ja, weet je, zo, daardoor vind ik het fijn dat ik het toch in een beveiligde omgeving kan
0: snap
1: doen.
0: Ik. U wordt nooit boos dan in zo'n situatie?
1: Nee.
0: Dan mag je wel, daar alleen al mag je al een eredoctoraat voor krijgen. Ja. En maar bijvoorbeeld verwarde mensen in de stoel, dat kan ik me ook voorstellen bij daklozen.
1: Zeker. Ja, hebben we ook. Ik heb dan de schizofreen. En ik had het zelf niet eens door dat hij schizofreen was. En hij ging verhalen vertellen dat hij in Zuid-Afrika was. Nou, ik kom natuurlijk uit Zuid-Afrika. Zo, ik ging met hem meepraten en heerlijke verhalen. Later heb ik hem doorverwezen naar de kaakchirurg. En de kaakchirurg moet altijd zeggen, meneer, u kan na verwijdering van uw verstandskies levenslang een verdoofde lip hebben. Zo, hij sprong uit de stoel en rende weg. En toen krijg ik een verslag van de kaakchirurg, meneer is een schizofreen. Ik dacht, dat was dus alle verhalen. Ja. Wat ik gewoon geloofde, weet je. Ik vond het heel mooie verhalen.
0: Maar het bleek gewoon helemaal niet waar te zijn.
1: Nee.
0: Ik kan me ook voorstellen dat, ja, de mondhygiëne zal ook niet geweldig zijn van daklozen. Vindt u dat nooit moeilijk?
1: Nee, je went eraan. Ik was een poosje ziek. In 2020 had ik borstkanker. En toen moest ik een poosje uit. En ik had casussen, patiënten wat afbehandeld moest worden. En ik heb collega's gevraagd van, kunnen jullie alsjeblieft me helpen? En toen stond mijn collega's allemaal, nee, sorry Didi, wij kunnen het niet. Ik had toen 1 collega wel gevonden uit Kuik. Die kwam even 1 keer per week mijn patiënten behandelen. Maar weet jij, je maakt er hier zoiets moois van. Je haalt iets ziek weg. Mm-hmm. En je geeft je gezondheid terug. Je geeft mondgezondheid terug. En daar sta ik voor open.
0: Ja, en andere mensen vinden dat dus toch te vies. Te ruikt misschien vies.
1: Ja. Maar gelukkig, ik zeg altijd, ik wil een brandende vlammetje zijn door Nederland. En gelukkig is het helemaal waar geworden. Ja. Want we hebben nu heel veel straattandarts. We hebben zelfs de landelijke straattandartsnetwerk. En er zijn zoveel meer straattandartsen nu. En dit is fantastisch.
0: En hoe financiert u het?
1: Ik heb een stichting opgericht, Dental Care for Homeless People. En dan ben ik helemaal afhankelijk van donaties. En als ik bijvoorbeeld zo op de radio was geweest, of op tv, of in Libellen. En dan komen die donaties, weet je, 5 euro, 10 euro. Dan staat er Didi supergoed werk. En dan ben ik echt zo dankbaar voor. Maar ik heb nog geen structurele ondersteuning. Nee. Weet je, dat iemand kan zeggen, Didi, je krijgt dit jaar 5000 euro. Dat lukt allemaal niet.
0: Misschien na dit eredoctoraat. Dat komt nu toch wat meer in de belangstelling. Het 21 januari krijgt u het pas, hè? Maar het is nu al bekend geworden. Hebt u al een beetje ook aan de chat gevraagd wat u te wachten staat op die dag?
1: Ja, zeker. Hij heeft mij zelfs foto's laten zien dat ik met een zwarte toga met muts en hoed daarop moet. Ja, ik vond het wel heel spannend, hoor. Ja. Maar hij vindt dat het gaat lukken.
0: Tuurlijk gaat het lukken. En natuurlijk, dit kan gewoon niet meer misgaan. Dank je wel, Ja, Didi Landman, voor je verhaal. Ja, en ik vind het echt fantastisch werk. Hè?
1: Dank je wel.
0: Dat is gewoon zo, dank je. Ja, en mijn volgende gast is Roderick Schaapman. Ja, fijn dat je er bent. Wat is een spencer die je aan hebt? Een soort gebreide spencer?
2: Gebreide spencer, het is een vestje. Dat heb ik gisteren in Utrecht gekocht.
0: In een vintage winkel?
2: Ja.
0: Ja, zie je. Hoe zie ik het, hè? Ja. En kon je het makkelijk vinden, de studio?
2: Heel makkelijk, want ik werd thuis opgehaald.
0: Dus je werd opgehaald?
2: Ja, joh.
0: Ja, u denkt misschien, waar hebben ze het over? Maar morgen begint de eerste landelijke week van het praatje. Ja. En daar ben jij de initiatiefnemer van.
2: Klopt.
0: En dat zou bijvoorbeeld een manier kunnen zijn om een praatje te beginnen, toch?
2: Nou, dat is een hele goede manier. Ja, je gaf me nog geen compliment helaas, maar een compliment is een hele makkelijke manier.
0: Hey, goede kapper heb jij. Ja. Had ik misschien ook nog kunnen zeggen. Gekund,
2: maar een praatje begint makkelijker dan je denkt. Ja.
0: Ja. Nou, het begint denk ik heel vaak met iets te zeggen over iemands uiterlijk.
2: Ja, het is uiterlijk, maar de meest lullige dingen kunnen. Hè? Over het weer of een gemeenschappelijke situatie, dat je allebei staat te wachten. Of, ja. of inderdaad iets wat je ziet of wat je opvalt. Het maakt ook eigenlijk niet zoveel uit waar je over begint. Dat is het grappige. Ja.
0: Nou ja, deze zomer was er ook al de sierencampagne. Ja. Een praatje maakt je dag. Heel vaak dacht ik op een gegeven moment, nou, ik heb mijn praatje weer gemaakt vandaag. Waarom is al die aandacht nodig?
2: Nou, omdat je gewoon ziet dat we letterlijk steeds minder praten. En het is niet alleen dat we gewoon letterlijk aantal woorden dat we gebruiken per dag achteruit gaat. Als het zo doorgaat, dan zijn we in 2065 helemaal stil. Blijkt dat onderzoek. Ja, we spreken elk jaar sinds 2015 al per dag 300 woorden minder. Je ziet op de basisscholen dat de onderwijsinspectie heeft een noodklok geluid vorig jaar. Dat de gespreksvaardigheden van kinderen gaan gewoon achteruit. Onder jongeren is momenteel belangst de snelst groeiende angst. We verleren het gewoon om te praten. En je ziet dat oudere mensen dat nog wel doen en kunnen. Ja. Maar je ziet gewoon dat de jongere generaties het echt verleert. En een praatje en menselijk contact is de belangrijkste bepalen eigenlijk voor je gezondheid.
0: Dus, nou ja, ik begreep dat er dus wetenschappelijk onderzoek gedaan is, de VU. Blijkt dat mensen zich gelukkiger, minder eenzaam en sociaal moediger voelen op dagen dat ze een praatje maken.
2: Ja.
0: Moediger dan op dagen zonder praatje.
2: Ja.
0: 86% van de Nederlanders vindt een praatje prettig.
2: Ja.
0: Dus dat is echt onderzocht. Ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben.
2: Nou, we hebben dat samen met de Vrije Universiteit onderzocht. En dat hebben we gedaan. We hebben ongeveer een groep van 500 mensen dagelijks dagboeken laten invullen. Waarbij ze aangaven of ze wel of geen praatjes maken. En ook hoe ze zich op die dagen voelden. En waarom ze wel of geen praatjes maakten. En je zag dus echt, zoals dat wetenschappelijk noemen, een significant verschil in de dagen dat mensen een praatje maken. Dat ze zich gewoon gelukkiger zijn, minder eenzaam, meer vertrouwen in zichzelf en meer vertrouwen in de ander. Dus het levert ontzettend veel op, zo'n klein praatje.
0: Ja, hoe komt het dan als je zegt, hey, praatjes maken, dat eigenlijk een beetje een negatieve connotatie heeft?
2: Dat gaan we veranderen, want we gaan heel Nederland praatjes maken.
0: Daar heb je vast
2: maken.
0: Ook aan gedacht.
2: Ja, maar dat zijn mensen die babbeltjes hebben die stoer doen. Maar dat is niet wat wij bedoelen.
0: Nee. Komende week gaan jullie praatcursussen geven ook, hè?
2: Ja.
0: Online.
2: Ja.
0: En ik las in het persbericht slimme technologie.
2: Nou, dat klopt wel. Dat klopt, dat heb je goed gelezen. Nou, kijk, wat we belangrijk vinden is, er zijn een paar dingen waarom we geen praatjes maken. Hè? Er zijn,
0: ik kan er wel één bedenken.
2: Ja, dat denk ik.
0: Iedereen altijd namelijk een oordop in en een schermpje voor je harsjes.
2: Nee, iedereen zit inderdaad achter dat scherm en doet het niet. En we maken allemaal een denkfout. Bijna iedereen denkt dat de ander er niet op zit te wachten. En die ander denkt precies hetzelfde. Dus begint er helemaal niemand het gesprek. Dat is heel, heel jammer eigenlijk. Want 88% van de mensen wil het wel. Die wil een praatje, maar we doen het dus niet. En we weten niet hoe. We vinden het spannend. We denken dat het niet goed gaat. Terwijl bijna alle. Nou, jij bent een praatjesmaker.
0: Nou ja, het is ook mijn werk natuurlijk, praatjes maken. En ja, ik heb er persoonlijk geen problemen mee. Maar goed, dat doet er verder niet zoveel toe. Ik vind het soms lastiger om een eind te maken aan zo'n praat. Ja,
2: nee, die cursus komt later. We stoppen met praten. Maar wat we wel merken, we zien, mensen vinden het moeilijk om het te starten. Dus we gaan mensen helpen hoe je dat doet. En dat begint eigenlijk gewoon met een glimlach. En dan merk je al, hè, dan glimlachen mensen terug. Zeker? Dat heet het spiegeleffect. Dan voel je je meteen vrolijker, doet iets met je. Daarna doe je een groet. Dat doen we ook steeds minder. Dat is het kleinste wat je kan doen. De meeste gesprekjes beginnen gewoon met een groet. En daarna hebben we nog een stapje dat je een gemeend compliment. Dat was natuurlijk leuk geweest als je het gezegd. Wat een mooi vest heb je aan. Dan een compliment kan soms jaren blijven hangen. En ontstaat heel vaak een gesprek uit. En daarna gaan we mensen helpen met gesprekstarters. Want mensen weten dan ook niet waar ze mee moeten beginnen. Maar dat blijkt ook, joh, het maakt niet zoveel uit. Heb het over het weer. Iets wat je gemeenschappelijks meemaakt.
0: Ja.
2: En dan gaan mensen daardoor toch in de praat.
0: Maar goed, ik reis veel met de trein. Hè?
2: Ja.
0: Dan kom je in zo'n coupé binnen en er zit echt, nou, dat weet jij ook, iedereen zit met een mobiel en vaak inderdaad die earpods.
2: Ja.
0: Ja, dan ga ik niet tegen iemand praten. Denk, ja, die zit gewoon in zijn eigen wereldje, wat het dan ook op dat moment is.
2: Ja, wat ik doe, ik kijk altijd rond en ik vind gelukkig toch altijd wel iemand die ook om zich heen kijkt en dat ik daar contact mee. Of ik doe nu zelfs dat ik vraag, joh, ben je ook telefoon
0: geslaafd? Dat roept wel een soort barrière op, vind ik.
2: Ja, maar die barrière die werpen ons op en we sluiten ons af. En ik vind dat we met z'n allen die barrière ook moeten doorbreken. En dat we ons minder moeten verstoppen achter
0: die... Doe jij de earpods eens even uit, maak eens een praatje.
2: Nou, dan zeg ik, joh, heb jij een leuke podcasttip voor mij? Ja, of,
0: nee, maar die hoort dat dan toch niet?
2: Ja, dan tik ik hem even aan, of haar. Dat,
0: ja, toch wel.
2: Ja, en dus, er zijn natuurlijk genoeg momenten. Maar het is wel in de trein is heel zichtbaar hoe we ons afsluiten. Terwijl we eigenlijk, en dat is het verdrietige, het idee voor praatjes bij mij kon staan in de trein. Dat ik om me heen keek en gewoon verdrietig werd van wat ik zag. En dat ik weet, iedereen wil contact, maar we sluiten ons af.
0: Maar omdat ook
2: we
0: in de metro zit ook iedereen met zo'n mobieltje voor zijn snuit.
2: Dus ik vind ook dat we als mens en allemaal weer wat sociaal, wat ik noem sociaal moediger moeten worden. En die vaardigheden moeten leren.
0: Ja, ja. De hele maatschappij wordt natuurlijk juist ingericht op minder praatjes.
2: Ja.
0: Als ik denk aan zelfscan kassa's. Chatbots, pakketjes laten bezorgen.
2: Ja.
0: Dus wat dat betreft gaat het ook ergens tegenin.
2: Ja, het helpt niet. Dus ik voel het ook wel echt als een gevecht tegen iets.
0: Ja?
2: Dat we daar tegen moeten gaan. Ja, want we verleren langzaam gewoon van een van onze belangrijkste vaardigheden. Het maken van contact met elkaar. En het blijkt nu zelfs al uit onderzoek. Hè, dat als er een rij staat bij de snelkassa's. En de bemande kassa is vrij. Dat mensen zelfs toch kiezen voor de snelkassa. Omdat ze weten niet ook dat op lange termijn je gelukkiger wordt van dat praatje met de kassière. En we kiezen allemaal voor efficiëntie en gemak, maar we worden er niet gelukkiger van.
0: Nou ja, en voor efficiëntie en gemak. En op een gegeven moment, wat jij net al zei, ontwen je het ook om wel naar die kassa te gaan waar iemand achter zit.
2: Ja, je verleert het.
0: Stimuleer je dan dat er steeds meer zelfscankassa's komen.
2: Ja, en wat de Albert Heijn, die heeft zelfs de naambordjes weg moeten halen sinds de snelkassa. Het wordt er niet gezelliger op ook in de supermarkt of in de samenleving. En met goede nieuws is dat we het wel kunnen leren.
0: Ja.
2: Maar dat je het gewoon moet oefenen en proberen. En dat je zal zien dat het altijd lukt.
0: Nou ja, zijn misschien ook mensen die geen zin hebben in een praatje.
2: Dat is ook prima.
0: Dat overkomt.
2: We moeten ook niet de hele dag natuurlijk elkaar helemaal flauw kletsen. Maar iedereen die ik spreek is het met me eens dat we het wel wat meer zouden mogen doen.
0: Ja.
2: En we elkaar wat meer zouden mogen opzoeken.
0: Je hebt zelf dat initiatief genomen, hè?
2: Ja. Ja.
0: Wanneer was het moment dat je dacht, nou ga ik iets doen?
2: Nou, ik ben hier eigenlijk met dit onderwerp al heel lang bezig. Het is me met de paplepel ingegoten omdat mijn ouders als eerste vreemdelingen in een klein dorpje in Drenthe gingen wonen toen ze uit de Randstad kwamen. Dus wij moesten wel, dus we moesten de deuren openzetten en gaan praten. En toen ik in de grote stad kwam wonen, miste ik ook heel erg dat contact. En toen ben ik al ooit met de buurtcamping begonnen om ook buurten te verbinden. En dit idee kwam wel echt in die trein is dat ontstaan. En, ik, omdat ik ook bij mijn eigen kinderen gewoon zie dat ze het spannender vinden.
0: Zou het op het platteland anders zijn dan in de stad?
2: Het scheelt een klein beetje. We zien dat in het dorp worden er iets meer praatjes gemaakt dan de stad. Maar het valt me mee. Ik had verwacht dat het verschil groter zou zijn. Maar er worden wel iets meer praatjes gemaakt in het dorp. Ja.
0: Nou, de hele week is het, tenminste de komende week. Hè,
2: we starten morgen. We trappen af op Utrecht Centraal. Dus ik zou ook iedereen oproepen, kom gezellig daar praatjes maken. En als je het spannend vindt, dan kan je op www.praat.je. Daar kan je de cursus krijgen en helpen we je mee.
0: Oké, en dan kan je ook in een vak gaan staan als je openstaat voor een praatje. Dan gaat van alles gebeuren.
2: Ja.
0: Oké, nou, dankjewel. Roderick Schaapman. En dat ging dus over de week van het praatje.

0: Ja, dood aan de machines hoort u dit koor zingen. En dat is een tekst die afkomstig is uit de bijna 100 jaar oude filmklassieke Metropolis. Die helemaal opnieuw op muziek is gezet door muzikant Steven Kamperman. En vanavond was de première. Dat was in Muziekgebouw het IJ in Amsterdam. Goedenavond, Steven.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe zit u erbij in de kleedkamers van het Muziekgebouw aan het IJ?
1: Ja, ik sta nog stijf van de adrenaline.
0: Oh ja.
1: Ja, het was een prachtige avond met een volle bak en staande ovatie. Dus wij zijn helemaal blij.
0: Ja.
1: Maar het is een première, dus het is toch ook altijd heel erg spannend.
0: Ja, natuurlijk. Nou ja, het is nog op andere plekken in Nederland ook te zien. Het is dus live muziek bij die film. Een stomme film, hè? Uit 1927, hè? Ja.
1: Ja, hij is in 1927 in première gegaan. Ik zeg zelf altijd maar stille film.
0: Een stille film? Wat zei ik? Een stomme film? Ja, een stille film is beter, ja.
1: Ja, nou, stomme film is de correcte term. Maar ja, veel mensen denken dan toch dat het een stomme film is. En het is een prachtige film.
0: Ja, ik heb hem vanmiddag nog een heel groot stuk heb ik nog zitten bekijken. Opnieuw. Ja. Het is eigenlijk een voorstelling van het leven in dit jaar, hè, in 2026.
1: Ja, het is een visionaire film. Een vooruitzicht, een science fiction film uit 1926.
0: Ja, wat wilde regisseur Fritz Lang vertellen? Is dat in een beetje kort samen te vatten? Het is een heel verhaal natuurlijk, hè?
1: Nou, dat is een hele goede vraag wat hij nou eigenlijk precies wilde vertellen. Want de film is vol tegenstellingen. En het is echt in die zin moeilijk te volgen. Tenminste, de film is helemaal niet moeilijk te volgen. Maar wat hij nou precies wil zeggen. Maar waar het heel erg om gaat, is eigenlijk een confrontatie tussen de moderne tijd, moderne techniek, moderne machines en oude tijd. Dus er zit heel veel religieuze symboliek zit er in de film. En die confrontatie, dat is eigenlijk waar de film over gaat.
0: Ja, het is eigenlijk een bovenwereld en een onderwereld die helemaal gescheiden is. En op een gegeven moment komt er iemand uit die bovenwereld in die onderwereld terecht. En dan vindt hij confrontatie plaats, hè?
1: Ja, hij ziet wat voor een... de eerste uitgangspunt van de film is de schrijnende ongelijkheid tussen de arbeiders in die onderwereld en de bovenwereld. En wat dat betreft is het ook een hele actuele film natuurlijk. Ja. En hij komt zelf dus uit die elitaire bovenwereld en ziet die ongelijkheid. Ja. Wat voor een verschrikkelijk bestaan die arbeiders onder die wereld hebben. En hij besluit om daar eigenlijk wat aan te gaan doen.
0: Ja. Hoe vaak heb je, mag ik je zeggen?
1: Ja hoor, zeker, natuurlijk.
0: Hoe vaak heb je de film bekeken voordat je die muziek erbij ging maken?
1: Nou, ik heb hem zeker 4 keer integraal bekeken. En ik ben vervolgens allemaal gaan opdelen in scènes om te kijken wat voor een muzikale bogen ik wilde maken. Want muziek heeft vaak wat langere bogen nodig dan die films geven. En nou is dit een hele relatief makkelijke film om muziek bij te maken. Oh. Omdat de bogen vrij lang zijn. De hele film is overigens vrij lang.
0: Ja, 2,5 uur.
1: 2,5 uur,
0: En er zijn nog stukken weg, dus hij was eigenlijk nog langer.
1: Ja.
0: Maar er is destijds ook wel, niet meteen, maar vrij snel muziek gemaakt, hè, van Gottfried Huppertz.
1: Ja, dat is orkestmuziek, echt orkestmuziek uit de 20e jaren.
0: En veel piano ook?
1: Hij schijnt, de componist schijnt tijdens de opnames ook op de piano allerlei gedeeltes van zijn muziek gespeeld te hebben. Voor de juiste vibe.
0: Ja, maar daar heb jij niet al te veel naar geluisterd waarschijnlijk. Naar die...
1: Nee. Want ik wil me daar helemaal niet door laten beïnvloeden.
0: Begrijp
1: ik heb overigens wel iets van hem gepikt.
0: Okay. We gaan even luisteren naar een stuk van hem en dan een stuk van jou. Dat gaat dan over dezelfde scène. Het gaat over die eeuwige tuinen in de bovenwereld waar het leven zo prachtig is. Ja.

0: Ja, wat meteen opvalt, er wordt gezongen. En in 1927 niet.
1: Nee, ja, dat is natuurlijk sowieso... wat wij doen is, we gebruiken teksten van de tekstbladen die er tussendoor staan. Dat zijn de bladen die, zeg maar, waar de beelden het niet uitleggen nodig zijn om even het verhaal duidelijk te maken. En de dialogen, en die zingen wij dus eigenlijk. Maar dat levert een groot probleem op, want die moet je echt goed synchroniseren. Dus je kunt niet een minuut voor dat tekstblad gaan zingen, en je kunt ook niet na dat tekstblad gaan zingen. Maar door de moderne techniek kunnen wij dat heel precies doen. En is er dus een mogelijkheid om die teksten centraal te stellen.
0: Ja, de visual singing, hè? Die doet...
1: Ja.
0: Ja. Mooi. En je wilde dus eigenlijk daarmee iets toevoegen aan de kijkervaring.
1: Ja, want in zekere zin is het zo mooi om die acteurs die nou al 100 jaar stil zijn, een stem te geven.
0: Ja.
1: En tot leven te wekken. En daardoor krijg je ook heel erg natuurlijk de betekenisdimensie van die film komt veel meer aan de oppervlakte.
0: En dat iets. Ja, ga verder.
1: Ja. En dat vond ik heel interessant om als uitgangspunt te nemen. Maar ik moet wel zeggen, er zit niet heel veel tekstbladen in de film. Omdat het een hele visuele film is. Mm. En ik voelde ook heel erg de behoefte om toch ook een commentaarlaag eraan toe te voegen. Want de film is prachtig. Maar hij is politiek gezien ook behoorlijk naïef.
0: Waarom vond je dat? Waarom?
1: Nou, omdat er is een zelfs Fritz Lang was het met mij eens. Heeft in menig interview gezegd dat hij eigenlijk de film niet meer leuk vond, omdat hij de boodschap van de film te naïef vond. Namelijk dat de oplossing voor die ongelijkheid is dat de elite, de hersenen, en de handen, de arbeiders, dat die een bemiddelaar nodig hebben.
0: Het hart.
1: Ja. Ja. En dat is natuurlijk een mooie theorie, maar in feite is er wel iets meer nodig om de ongelijkheid op te lossen dan dat je alleen maar met je hart leiding geeft.
0: Dus, en wat heb je er dan nog bij gedaan aan teksten?
1: Nou, ik heb eigenlijk een complete tekstlaag overheen geschreven in het Engels. Dus je hoort Duitse originele laag en je hoort de Engelse commentaarlaag. En zelfs Fritz Lang is zelf nog even te horen, helemaal aan het eind met een interview. Huh? Maar ik wilde deze, de niet overal even fijne politieke inhoud van de film wilde ik niet in de monden van de zangeressen leggen. Dus af en toe nemen wij er afstand van. En dat moet ook, want het is een film van 100 jaar terug, dus er zitten allerlei stereotypen in die eigenlijk nu niet meer kunnen.
0: Nee, ik begreep dat er citaten van Karl Marx voorbij komen, van Hannah Arendt.
1: Ja. Ik heb eigenlijk in allerlei scènes heb ik gezocht naar citaten die interessant zouden zijn. Er is bijvoorbeeld de parabel van de Toren van Babel.
0: Ja.
1: En die gaat natuurlijk over overmoed. En daar heb ik een waanzinnig overmoedige speech van Sam Altman. De directeur van OpenAI. Die vertelt over hoe geweldig artificiële intelligentie is en dat het eigenlijk ons helemaal gaat redden. En ik dacht, dit is zo'n overmoedig verhaal dat past prachtig bij die Toren van Babel.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd geworden. mensen die ook benieuwd geworden zijn, die kunnen daar naartoe. Want tot begin volgend jaar trekt deze film door het land. Met die live muziek er dus bij van Stefan Kamperman. Dankjewel voor dat je ondanks de adrenaline toch mij zo rustig te woord hebt gestaan.
1: Alle data van de optreden staan overigens op de site van Wishful Singing.
0: Wishful Singing, oké, daar moeten mensen naartoe. Dankjewel nogmaals. Morgen is hier een... Chris Keijne, ja.
2: Ster. Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
8: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Ook je geld laten beleggen? Ga naar Accento.nl. Accento met een X.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
10: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: Fjouwerend Wijntig Oerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Friesland non-stop.
15: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom er sterren

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Morgen op televisie om 11:30 bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9:00 gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
4: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: de bloei, de ondergang en het weropkomen van het Vlaams.
1: De Vlaassers die ik wil moeten in België, dan zitten ze maar op het koor om de tafel. En dan ging het over bloeiend Vlaams. En dan roegelden de tranen door de wangen.
0: Blauw goud. Dit weekend in Friesland ook.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik als boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

best die baas voor mij. Nu best een grove stuur, mijn laag plamuur, maar leven. Ik ha nog steeds van die zijn maten vol van die. Ik wist toen het de mooiste.

meestal vol hier. Ik krijg een grauwe beulig en een onderkin van al die liters bier. Een beetje lang heren en een grauwe neus, ze groeien nog elke dag. En ik weet dat ik boor, dat ik haal maar weinig keus. Dat ik

0: te zwakker, maar het geeft om karakter. En dat is het allerwichtigste voor die. En al haal ik elke hier op mijn holle minder hier. Ik weet het, doe haast nog steeds van me en leven. Ik hou nog steeds van die. Echte liefde!
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad de Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.